aangedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Fontaines DC.
1: 3FM. Bas van Schaik.
3: Een hele goede morgen. Lekker vroeg op en met de frisse nieuwe energie de nieuwe werkweek in. En daar gaat de muziek van 3FM je mee helpen met nu The Weeknd en Daft Punk.

Cameron Whitcomb, You're the Kingdom of Fear bij 3FM. Een hele goede morgen. Mijn naam is Bas. Het is maandagochtend. Hopelijk heb je een beter weekend gehad dan dat van mij. Ik heb alweer verloren met mijn korfbalteam. En nu voor het vierde weekend op rij. Ja, we spelen op het hoogste niveau van Nederland. De vraag is hoe lang nog? Ja. Nou goed, mocht je het ook even niet meer zien zitten, bijvoorbeeld omdat je zo mega vroeg op bent op je vroege maandagochtend, ja, wat moet je dan doen? Ik heb het onderzoekje zo liggen. Iets lekkers eten. Ja, en daarom geef ik elke maandagochtend een ochtendsnack naar keuze weg. Als je nu je naam appt via de NPO Luisterapp, dan is hij misschien wel voor jou als je

Toto bij 3FM en Hold the Line. Een hele goede morgen, 10 minuutjes voor 4:30. Mijn naam is Bas en ik ga zo meteen Rihanna voor je draaien. En ik heb hier een lijst staan met alle auto's die zij heeft. Daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Is echt heel bijzonder. Ik ga het je zo meteen vertellen. Ja, en eerst, het is vroeg. Ik

0: Goedemorgen, Andrew.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Ben jij helemaal gek geworden? Wat heb jij nou gedaan dit weekend?
1: Ik heb eindelijk, na jaren heb ik gebungee-jumped.
0: Dat klinkt alsof jij er al jaren op zit te wachten.
1: Dat klopt.
0: Waarom? Bungee-jumpen,
1: Voor de adrenaline.
0: Ja, dat is natuurlijk dat, ja. dat je naar beneden springt van een metertje of... Nou, hoe hoog was het?
1: 60 meter.
0: 60 meter. En dan voel je op een gegeven moment, nou ja, die klap dus. En dan hoop je maar dat je wordt opgevangen door het touw en dat het niet breekt. Althans, daar denk ik dan aan.
1: Ja, precies. Anders had ik moeten zwemmen naar de kant.
0: Precies. Of ja, als je het overleeft.
1: Ja, ik heb precies. Dat ook.
0: Ik heb ontzettend hoogtevrees, maar jij niet, zo te horen. Dat zou onhandig zijn. Waar komt toch die excitement vandaan? Jij zegt adrenaline, dan sta je daarboven. Heb je dan niet een moment dat je denkt, ik ga het toch niet doen?
1: Nou ja, dan zou het zonde van het geld zijn geweest, want je krijgt het ook niet terug.
0: Dat is waar, maar angsten zijn angsten, zou ik denken.
1: Ook dat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het staat dus al jaren, het stond al jaren op je bucketlist.
1: Klopt.
0: Ja, ik vind het nog steeds crazy. Maar hartstikke leuk, Andrew. Is het ook iets wat je denkt, dit ga ik volgende week weer doen? Of volgend jaar weer een keertje? Of was het een once in a lifetime?
1: Volgende week niet, maar misschien volgend jaar weer een keer of zo. Het kost ook klauw voor mijn geld.
0: Dat is waar. Wat kost zoiets?
1: Met t-shirt, met film en foto's erbij was het €190.
0: €190? En dan doe je jezelf ook nog dat aan? Ik moet er niet aan denken. Of zeg jij, doe het echt... Daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Het is echt heel bijzonder. Ik ga het je zo meteen vertellen. Ja, en eerst, het is vroeg. Ik weet...

0: Goedemorgen, Andrew.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Ben jij helemaal gek geworden? Wat heb jij nou gedaan dit weekend?
1: Ik heb eindelijk, na jaren, heb ik gebungee-jumped.
0: Dat klinkt alsof jij er al jaren op zit te wachten.
1: Dat klopt.
0: Waarom? Bungee-jumpen,
1: Voor de adrenaline.
0: Adrenaline, ja, dat is natuurlijk dat, ja. dat je naar beneden springt van een metertje of... Nou, hoe hoog was het?
1: 60 meter.
0: En dan voel je op een gegeven moment, nou ja, die klap dus. En dan hoop je maar dat je wordt opgevangen door het touw en dat het niet breekt. Althans, daar denk ik dan aan.
1: Ja, precies. Anders had ik moeten zwemmen naar de kant.
0: Precies. Of ja.

0: dat touw en dat het niet breekt. Althans, daar denk ik dan aan.
1: Ja, precies. Anders had ik moeten zwemmen naar de kant.
0: Precies. Of ja, als je het overleeft.
1: Ja, ik heb precies, dat ook.
0: Ik heb ontzettend hoogtevrees, maar jij niet, zo te horen. Dat zou onhandig zijn. Waar komt toch die excitement vandaan? Jij zegt adrenaline, dan sta je daarboven. Heb je dan niet een moment dat je denkt, ik ga het toch niet doen?
1: Nou ja, dan zou het zonde van het geld zijn geweest, want je krijgt het ook niet terug.
0: Dat is waar, maar angsten zijn angsten, zou ik denken.
1: Ook dat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het staat dus al jaren, het stond al jaren op je bucketlist.
1: Klopt.
0: Ja, ik vind het nog steeds. Ik vind het nog steeds crazy. Maar hartstikke leuk, Andrew. Is het ook iets wat je denkt, dit ga ik volgende week weer doen? Of volgend jaar weer een keertje? Of was het een once in a lifetime?
1: Volgende week niet, maar misschien volgend jaar weer een keer of zo. Het kost ook klauw voor mijn geld.
0: Dat is waar. Wat kost zoiets?
1: Met t-shirt, met film en foto's erbij was het €190.
0: €190? En dan doe je jezelf ook nog dat aan? Ik moet er niet aan denken. Of zeg jij, doe het zeker eens een keertje. Zeker een aanrader.
1: Ja, het is echt een aanrader.
0: Ik noteer het. Wie weet ooit, als ik ooit van mijn hoogtevrees weet af te komen, dan ga ik het wellicht wel een keertje doen. Hey, leuk, Andrew. Hey, je bent super vroeg op. Dat betekent, je bent super vroeg op. En je bent de eerste apper van de week. Dat is wel belangrijk om te noemen. En dat betekent dat jij wint een ochtendsnack naar keuze.
1: Lekker.
0: Waar ga je voor?
1: Een frikandelbroodje.
0: Een frikandelbroodje. Heerlijk om zo die week mee op te starten. Hartstikke fijne week.
1: Nou, komt goed. Jij ook.
0: En dankjewel, Andrew.

kwam van de week een onderzoek tegen. Vraag me niet waarom. Vraag me ook niet waarom het bestaat. Maar hij is er. Een lijst met de top 10 auto's om seks in te hebben. In die lijst staan onder andere de Rolls-Royce Cullinan, de Maybach 75S en ook de Chevrolet Suburban. Die schijnt meer ruimte te hebben dan de gemiddelde studentenkamer. Ja, dus ik dook verder dat onderzoek in en ik voegde een beetje eigen research toe. En wie schijnt nou al deze drie de auto's in haar garage te hebben staan? Rihanna, die je net hier hoorde bij 3FM. Ja, dat zijn pas wilde ritjes bij haar in de auto. Zometeen Oscar en de Wolf. En eerst is dit Alex Warren.

Oscar en The Wolf, you're the angel face bij 3FM. Goedemorgen, maandagochtend. Mijn naam is Bas en ik heb hem voor je uitgezocht. De dance track van dit moment. Je hoort hem zometeen en eerst Bruno Mars, On My Soul.

0: C-Mat, you're the Take a Sexy Picture of Me bij 3FM. Je zou van het geld een ijsblokjesmachine kunnen kopen die je dan, weet ik wel, 2 keer in het jaar gebruikt. Of zo'n luxe waterfles die dan zogenaamd bijhoudt hoeveel je drinkt. Ik heb laatst voor ongeveer dat bedrag een massagegun gekocht. Wat eigenlijk, ja, dat werkt eigenlijk net niet. Ja, of je gaat voor minder dan 45 euro genieten van een avondje van Boont.
1: 3FM, nachtclub.
0: En dan denk je, Boont? Ja, die naam zegt mij niet zoveel. Dat kan kloppen. Dat is een nieuwe Duitse DJ. Ik hou zelf van dance, van het dansgenre. Word ik er blij van, ga je automatisch van bewegen. Handjes gaan in de lucht. Oftewel een en al vrolijkheid. En ik ga op zoek naar van die pareltjes op de dansvloer. Nou, en dus ben ik uitgekomen bij Boont. Dat is zo'n pareltje. 25 november, dan treedt hij op in De Gashouder in Amsterdam. Ja, en er zijn nog een paar tickets beschikbaar. En om je extra te overtuigen dat je echt er naartoe moet, ga ik hem voor je draaien. Want hij heeft, wat mij betreft, de dance track van dit moment gemaakt. De Duitse DJ Boontus. En het is echt heel lekker. Begint rustig, zit een goede opbouw in en vervolgens gaat hij helemaal los. Dit is hem bij 3FM. Boont, I Will Find You.

0: right. Tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right.
1: Het is de dance track van dit moment. De nieuwe van Boont. Je hoorde I Will Find You bij 3FM. Goedemorgen. Oh, een heerlijke maandag voor de boeg. Maximaal 25 graden. Geniet ervan.

0: Jessie J bij 3FM en Domino. Ik ga zo meteen dit liedje voor je draaien. En ik ga alleen de eerste paar akkoorden laten horen. Dan weet je precies welke het is. 3FM. Ja, je hoort hem zo meteen over een minuutje of, nou, laten we zeggen 7. Eerst het laatste nieuws van de NOS.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Fontaine's DC.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Een hele goede morgen. Hoe je die tickets van Fontaine's DC wint, dat vertel ik je zo meteen. Ook muziek van Oasis staat voor je klaar. En hier is You Girl, Moving to the Sun.

0: lekker meezingen met Oasis. You're the Don't Look Back in Anger bij 3FM. Zie je jezelf al staan? Dinsdagavond 10 november. Jij en een vriend, een drankje in jullie handen. Laserlichten schieten over jullie hoofd. En om je heen duizenden fans van Fontaine's DC... die allemaal meeschreeuwen met dit soort liedjes. En jij kan er gratis en voor niets bij zijn.
1: 3FM Ticketmaand. Fontaine's DC.
0: September is namelijk 3FM Ticketmaand. En dat betekent dat je elke dag kans maakt op tickets voor de allervetste concerten. En vandaag geven we dus tickets weg voor Fontaine's DC. Over anderhalve maand staan ze in de Ziggo Dome. En jij kan daarbij zijn. Hoor je het ticketalarm? App dan zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp naar 3FM. En dan ben je er misschien wel bij. Oftewel, ticketalarm horen is ticket scoren hier zo. Helemaal september bij 3FM.

Valerie bij 3FM. Mijn naam is Bas en ik moet over een paar uur gewoon weer naar mijn studie. Ik studeer namelijk nog een jaartje journalistiek. Maar de man die ik nu voor je ga draaien, die heeft zijn school niet afgemaakt. Op zijn 15e is hij gestopt met de middelbare school. Betekent dat hij niet zijn wiskundediploma heeft? Ja, ik wel. En met even rekenen kom ik uit op 30 nummers die de magische grens van 1 miljard streams hebben gepasseerd. Ik heb het over Drake en een van die liedjes is deze. Hold on, we're going home, nu bij 3FM.

rest in peace. Benson Boone, you're the in the stars bij 3FM. Een hele goede morgen. Het is maandagochtend. Nederland ontwaakt langzaam. Dat zie ik ook in de NPO Luisterapp. Dankjewel voor de appjes die binnenkomen. Jonathan die is bezig met een lekkere hardloopsessie voordat hij zometeen naar werk gaat. Arthur gaat vanavond voor het eerst met zijn Vlaamse oom naar een voetbalwedstrijd, laat hij weten. En niet zomaar één, want het is de Nations League wedstrijd België tegen Frankrijk. Heel veel plezier, Arthur. En Jessica stuurt via de NPO Luisterapp dat ze na het weekend stappen helemaal zin heeft in ADE, Amsterdam Dance Event. Ja, dat is nog minder dan 3 weken inderdaad. En nu je zegt.

met de muziek van 3FM. Jorde Cat's Eye en Animal. Zorg dat je je espresso zometeen even extra goed vasthoudt. We gaan echt even dansen, even springen. Martin Solveig en Dragonette, jawel. Hello staat voor je klaar. En ook Slater hoor je zometeen. Dat is ook absoluut niet stilstaan. Het is maandagochtend, 6:04. Het is nu nog bewolkt, maar wel droog. Dus de paraplu mag je thuis laten. En als je later op de dag uit huis gaat, kan je ook je jas thuis laten. Het wordt een heerlijke vijf.

even terug naar 2010. Ja, weet je nog? Giel Beelen, Gerard Ekdom, Koen Swijnenberg in het Glazen Huis in Eindhoven. En dat geplein stond elke avond helemaal vol. En iedereen springen op deze Martin Solveig en Dragonette. You're the hello bij 3FM. Ja, en over de 2,5 maand, dan is het weer zover. 3FM Serious Request. En dan nu de 2026 editie. Het Glazen Huis staat dit jaar in Arnhem. En we doen het voor de Brandwondenstichting. Iedere dag worden namelijk kinderen opgenomen met hele ernstige brandwonden. En voor al die kinderen komen we in actie dit jaar. En in actie komen? Dat kan zelfs nu al. Is heel eenvoudig. Ga naar 3fm.nl/kominactie. En zet jezelf in voor 3FM Serious Request.

The Opposite, je hoorde Feestje op mijn graf bij 3FM. We geven vandaag de hele dag tickets weg voor Fontaine's DC. Hoor je het Ticket Alarm app dan zo snel mogelijk naar de NPO Luisterapp? En wie weet ben je erbij. En zometeen vanaf 6 uur bij Wendt en Jamie gaan de tickets er al uit.

0: 6 uur zometeen Wijnand en Jamie in de ochtend op je radio. Zij gaan onder andere muziek van Ella Langley, Ella Langley voor je draaien. En eerst het laatste nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM Ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Fontaine's DC.
16: 3FM.
17: Hallo NCRV.
16: Wijnand en Jamie.
18: Je bent helemaal positief geladen, hè?
19: Nou, ik ben helemaal, ik ben een soort van, ik heb de rust in mezelf gevonden door dit.

0: mensen. Wat een lekker nummer blijft dit toch. Was getekend Maarten de Lange in de NPO-luisterapp. Ella Langley hoorde je. Choose in Texas. Wat dacht je dat ik
1: dacht al, ja, ik dacht, ben jij nou iets aan het voorlezen? Goedemorgen, mensen.
0: Ik citeer Maarten de Lange eventjes. Maarten de Lange is te vroeg bij. Het is 6:11. Net als Christy zie ik al. Goedemorgen, Kanjes. Jill die is erbij. Anne, Marianne. Allemaal leden van de voorhoede. Als je luistert naar de ochtendshow, want daar luister je nu naar Wijnand en Jamie op 3FM, dan ben je tussen 6 en 7 vroeg wakker en automatisch lid van de voorhoede. De elite-luisteraar van 3FM. En dan kun je alles vragen, alles doorsturen. Wie gaan er in het glazen huis zitten, vraagt Jesse. Nou, dat wordt pas bekendgemaakt. Eind oktober, dat is nog even geduld hebben.
1: Even wachten, ja.
0: Maar een nieuwe dag is begonnen. De week maandag 28
2: september. De voorhoedevraag van vandaag.
1: Wij willen altijd één vraag, omdat we het gewoon leuk vinden om wat dichter bij elkaar te komen. Weet je, elkaar wat beter te leren kennen. En willen we altijd dan even één vraag er gewoon uitplukken, waarvan we zeggen, hier moeten we eventjes dan wat aandacht aan besteden.
0: Deze gaat
1: en deze
0: diep.
1: Keer is het,
0: deze gaat heel diep.
1: Het is eigenlijk een hele rustige vraag. Maar ik heb wel iets geleerd waarom ik hier antwoord op kan geven. Want voor jullie, Bianca, die zegt, hoe was jullie weekend? Nou ja, daar kun je gewoon op zeggen, goed of slecht.
0: Lekker. De meiden hebben gewonnen met hockey. Heerlijk bij familie geweest. Mijn moedertje, haar verjaardag gevierd. Die is morgen pas jarig, maar gisteren lekker langs geweest. Nee, dat was top.
1: Hoe oud is je?

0: was je moeder?
1: Geen idee.
0: Nou, dat kan
1: ik denk
0: niet.
1: Dat mijn moeder... Ik denk dat mijn moeder... Mijn moeder is 2 jaar geleden met pensioen gegaan. Ik denk dat mijn moeder 69 wordt.
0: Oh ja. Dat zou denk ik. Ja, ik zou het toch even checken. Voor dat
1: de ja, ik ben daar echt heel slecht in.
0: Dat moet je even checken.
1: Echt schandelijk.
0: Maar goed, ik heb afgelopen weekend iets voorbij zien komen. En ik ben daar helemaal zen en namaste van geworden. Ik zag een video op TikTok, of een filmpje op TikTok, van een vrouw. Een oudere vrouw. Ik weet even niet hoe oud ze is, maar ik denk ergens in de 70 of zo.
1: Ik denk wel ouder.
0: En jij ja, denk je nog
1: ouder? Ja, ik denk dat ze wel ouder is.
0: En die heeft een huwelijk gehad van 45 jaar. Ja. Dat is voorbij gegaan. En toen heeft ze een nieuwe liefde gevonden.
2: Had je ook vlinders in je buik?
3: Nou, het was echt meer... Dat je denkt van, ik hou gewoon van die man.
2: En hoe ziet het leven er nu uit? Wat?
3: Ja, leuk. Hij woont ergens anders, hoor.
2: Oké.
3: We zien elkaar.
2: Nou, dus je bent gewoon lekker aan het latten, zoals dat heet. Ja, ja.
3: Heerlijk.
0: Heerlijk, lekker latten. Maar ik zat hier naar te kijken en toen dacht ik, kijk, wij zitten nu in onze 30 jaren. Maar ik merk eigenlijk al vanaf, weet ik veel, dat ik 5, 26 ben. En ik denk dat best wel veel mensen dat hebben. Dat je denkt, ik moet nu alles doen, weet je. Ik moet alles nu uit het leven halen.
1: Kinderen, huis kopen, verre reizen maken.
0: Carrière, ik moet geld verdienen. Ik moet alles nu tegelijkertijd doen. En ik vond het even zo heerlijke verademing om te zien dat een vrouw van nou ergens in de 70 richting de 80. Denk ik dan dat die 45 jaar met iemand is geweest waarvan ze zei: ja, nou ja, ja, ja, het was prima.
1: Kreeg je niet veel warmte van, maar het was oké.
0: Maar het was oké. Maar dat je daarna dan alsnog de liefde van je leven tegenkomt, oftewel, niet alles hoeft nu.
1: Ah.
0: Je kan ook dingen nog op je 70ste meemaken, wat uiteindelijk een gigantische highlight in je leven kan worden. En ik vind dat toch, dat kan je ook een beetje rust
1: heel
0: geven
1: mooi.
0: Of zo. Ik vond dat echt vet om te zien. Ja. Ik dacht: ja, man, zij is in de 70. Leeft er leven, haalt er alles gewoon nog uit. Is nu heerlijk opnieuw verliefd. Hoe lekker is dat? Nou, ik vind dat echt super.
1: Niet alles hoeft nu. Waarom ga jij eigenlijk over 3 weken ga je op vakantie, toch?
0: Ja.
1: En niet alles hoeft nu.

0: verwarrend, hè? Dat hekje ervoor.
1: Nou ja, ik weet wel dat het dan number 5 is. Maar vaak heb je dan dat die artiesten dan alsnog het weer anders uitspreken.
0: Ik wist dat niet.
1: Bedacht hebben.
0: Hekje 5.
1: Wist je niet dat hekje 5 number 5
0: nee,
1: is?
0: Nee, de meegist van deze week. Nothing but thieves, hekje 5. Number 5. Hekje 5.
1: Hekje 5, nou super.
0: Ochtendshow van 3FM, goedemorgen. Goed dat je erbij bent. Al eerder gaven we deze maand kaarten weg voor Nothing but thieves. Want het is de 3FM ticketmaand.
1: Ja.
0: Dat optreden is al geweest, dus daar kan je niet meer heen.
1: Vandaag, dat duurt nog even, nog 3 dagen.
0: Ja, vandaag Fontaine's DC wat we weg gaan geven. Dus ja. Hoor je een ticketalarm, wil je naar Fontaine's DC? Laat dan even weten als je het hoort dat je erbij wil zijn.
1: We hadden het er net even over dat ik afgelopen weekend een geweldig filmpje voorbij zag komen van een vrouw die ergens in de 70 is. Die 45 jaar een huwelijk heeft gehad. Het was oké, maar niet heel boeiend, maar het was oké. En daarna is ze opnieuw verliefd geworden. En ik vond dat zo'n ontzettend fijn zicht om te zien van, oh ja, wij willen op onze 30ste nog alles meemaken. Dat moet allemaal nu. Maar op je 70ste kan je ook nog gewoon hele mooie dingen doen. En het hoeft dus niet allemaal nu. En toen kwam er een appje binnen van Brian. En die zegt, ja, ik denk dat veel jongeren tegenwoordig ook wel een beetje gebrainwashed worden door minder influencer, waardoor ze het gevoel krijgen dat alles nu moet.
0: Ja.
1: En ik denk echt dat dat zo is.
0: Ik denk dat jij daar onderdeel van bent.
1: 1000%.
0: Ja. En
1: ik heb heel vaak dat ik bijvoorbeeld ook, en het slaat helemaal nergens op, en het is ook te gênant om te zeggen als je 32 bent, maar dat ik dan naar bepaalde influencers kijk, en ik weet echt wel in mijn achterhoofd, alles wat online staat is niet per se de waarheid. Weet je wel, mensen hebben ook slechte dingen in hun leven. Maar dat ik dan toch denk, ja, die is een tv-programma presenteren. Oh, en die gaat lekker. Ik denk, shit man, ik moet meer doen in mijn leven. Ik zit te veel stil of zo. Dat je daar dan toch een beetje onrustig van wordt.
0: Ja. Ik merk dat bij jou altijd als we het hebben over vakanties. Dan zeg je, en ik wil hier nog heen, ik wil daar nog heen, ik wil daar nog heen, ik wil daar nog heen. Ja. Lieve schat, begin nou even met Ameland, weet je wel. Rustig aan. Nee, maar bij wijze van spreken, tranquilo.
1: Ja. Ja, ik denk dan meer, ja, er komt straks een kind. Dan heb ik geen tijd meer ergens voor. Ik moet nu allemaal.
0: Er komt straks een kind. Dat is ook de ziekte van social media. Er komt straks een kind.
1: Ja, over weet ik veel, een jaartje of 4, 5.
0: Als het je gegeven is.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, excuus dat ik dat er niet bij zijn.
0: We feliciteren Rob Staring. Hij is geen kind meer, maar de lezerluisteraar is wel jarig van...

0: dat je erbij wil zijn.
1: We hadden het er net even over dat ik afgelopen weekend een geweldig filmpje voorbij zag komen van een vrouw die ergens in de 70 is. Die 45 jaar een huwelijk heeft gehad. Was oké, maar niet heel boeiend, maar het was oké. En daarna is ze opnieuw verliefd geworden. En ik vond dat zo'n ontzettend fijn zicht om te zien van, oh ja, wij willen op onze 30ste nog alles meemaken. Dat moet allemaal nu. Maar op je 70ste kan je ook nog gewoon hele mooie dingen doen. En het hoeft dus niet allemaal nu. En toen kwam er een appje binnen van Brian. En die zegt, ja, ik denk dat veel jongeren tegenwoordig ook wel een beetje gebrainwashed worden door minder influencer, waardoor ze het gevoel krijgen dat alles nu moet.
0: Ja.
1: En ik denk echt dat dat zo is.
0: Ik denk dat jij daar onderdeel van bent. Ik
1: 1000%.
0: Ook. Ja. En dat,
1: ik heb heel vaak dat ik bijvoorbeeld ook, en het slaat helemaal nergens op, en het is ook te gênant om te zeggen als je 32 bent, maar dat ik dan naar bepaalde influencers kijk, en ik weet echt wel in mijn achterhoofd, alles wat online staat is niet per se de waarheid. Weet je wel, mensen hebben ook slechte dingen in hun leven. Maar dat ik dan toch denk, ja, die is een tv-programma presenteren. Oh, en die gaat lekker. Ik denk, shit man, ik moet meer doen in mijn leven. Ja. Ik zit te veel stil of zo. Dat je daar dan toch een beetje onrustig van wordt.
0: Ja, ik hoor, ik merk

0: Nee, de waarheid. Weet je wel, mensen hebben ook slechte dingen in hun leven. Maar dat ik dan toch denk, ja, die is een tv-programma presenteren. Oh, en die gaat lekker. Ik denk, shit man, ik moet meer doen in mijn leven. Ik zit te veel stil of zo. Dat je daar dan toch een beetje onrustig van wordt.
1: Ik merk dat bij jou altijd als we het hebben over vakanties. Dan zeg je, en ik wil hier nog heen, ik wil daar nog heen, ik wil daar nog heen, ik wil daar nog heen. Ja. Lieve schat, begin nou even met Ameland, weet je wel. Rustig aan. Nee, maar bij wijze van spreken. Tranquilo.
0: Ja. Ja, ik denk dan meer, ja, er komt straks een kind. Dan heb, ik geen tijd meer ergens voor. Ik moet nu allemaal.
1: Er komt straks een kind. Dat is ook de ziekte van social media. Er komt straks een kind.
0: Ja, over weet ik veel, een jaartje of 4, 5.
1: Als het je gegeven is.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, excuus dat ik dat er niet bij zijn.
1: We feliciteren Rob Staring. Hij is geen kind meer, maar de lezersluisteraar is wel jarig vandaag.

0: Dit in plaats van Gorillaz.
1: Ja?
0: Ja, There.
2: Coming up, it's there.
0: Ah, oh, heerlijk zegt dit. Het is wakker worden met de ochtendshow van 3FM. Zometeen jouw kans op een airfryer. Heel simpel, even je naam of airfryer sturen via de NPO Luisterapp. Potato, potato, wat maakt het uit?
1: Potato, potato, joh. Je kan hem sowieso krijgen. Je kan sowieso meespelen met de laatste letter.
0: Eerst het laatste nieuws van 6:30. Jasper, goedemorgen.
3: Goedemorgen. NOS op 3. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft officieel hun diplomatieke status ingetrokken. Komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Het land is boos omdat wij geen producten uit illegale nederzettingen meer importeren, vertelt correspondent Lennart Zwolfs.
4: Bijvoorbeeld dadels kun je dan aan denken, avocado's, mango's, allerlei kruiden. Nee, en de reden dat Nederland dit doet is, premier Jette die zei dat destijds, dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. Ja, en dat ligt dus heel erg gevoelig hier in Israël. Dat woord ook, die onrechtmatige bezetting, zo zien zij dat hier dus niet. En daarmee geven ze ook een duidelijke boodschap af.
0: Ja, westelijke Jordaan-oever, dat is een gebied wat Palestijns gebied is, volgens mij. Hè?
3: Ja, het en waar is een dus, heel ingewikkeld gebied vooral. Ja,
0: waar kolonisten dan steeds weer een stukje verder gaan om landjepik te doen. En daar wordt dus ook geld verdiend. En die producten die komen dus niet meer naar Nederland.
3: Dan. Nee, omdat Jette zegt, ja, wij willen daar niet aan bijdragen, dat wij geld verdienen. Ja. Er is weer een powerbank in de fik gevlogen in een vliegtuig. Dit keer ging het mis aan boord van een Lufthansa-toestel dat onderweg was van Frankfurt naar Lissabon. De powerbank vatte vlam in de buurt van een stoel. De bemanning besloot snel daarna om in de buurt een noodlanding te maken. Dat lukt uiteindelijk op het vliegveld van Lyon in Frankrijk. Twee weken geleden vloog een powerbank in brand aan boord van een KLM-toestel dat onderweg was naar Curaçao. En dat ding bleek later van oud-KLM-directeur Camille Eurlings te zijn. En Mathieu van der Poel heeft het brons gepakt op het WK wielrennen in Canada. Na 100 kilometer viel hij aan en leek te gaan stunten, maar dat bleek toch iets te ambitieus. Wel werd hij gezien als de smaakmaker van de wedstrijd.
5: Ja, ik kies toch liever voor wereldkampioen te zijn, maar het is, ik heb de koers gereden die ik wou zijn. En, ja, ik denk dat ik een enorm sterke wedstrijd rijd. Ja, dat is het mooiste wat er is, ook zonder oortjes. Ik denk dat het altijd heel mooie koersen geeft. En ja, al een paar keer gezegd, ik ben er wel fan van. Dan moet je echt inderdaad op instinct koersen, dat doe ik het liefste.
3: De wereldtitel die ging verrassend naar de Amerikaan Brandon McNulty. Ik heb het weer nog voor je. Het land is een beetje in tweeën verdeeld vandaag. Het noordwesten en noorden krijgt een grijze dag met af en toe een bui. In het binnenland een stuk meer zon en daar maximaal 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel.

0: Don't Start Now. Dua Lipa hoorde je op 3FM. Goedemorgen.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Ook op de maandag kan je gewoon weer kans maken op een airfryer voor Air Friday. Deze vrijdag gaat hij er weer uit en is de bedoeling dat jij de hoogste score hebt behaald. Je moet alleen even meespelen aan laatste letter.
0: Heel simpel, je kiest een beginletter, je krijgt van Jamie een categorie, maak je een woord mee, klopt dat, ga je naar een volgende categorie. Maar dat woord wat je dan gaat maken begint met de laatste letter van je vorige woord. Je maakt een soort van letterslang dus. 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën weg te rammen. En Erik mag de allereerste score van de week gaan neerzetten. Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Oh, jij hebt een heerlijk dagje vandaag.
3: Ja, klopt, zeker weten. We gaan een dag naar de Efteling.
2: Dagje naar de Efteling.
0: Heb je studiedag vandaag, Erik?
3: Ja, het is zo hier en weer. Ik woon in Weert. We hebben elk jaar een hele grote kermis. Tweede kermis van Nederland. En wat Weert dan doet, alle scholen zijn vrij. Dus wat wij dan doen, gaan wij meestal naar de Efteling. Of voor vandaag.
2: Van de kermis.
3: Ja, het leuke is, half Weert is dan zo'n beetje in de Efteling. En de rest van Weert die zit op de kermis. Dus,
2: Wat grappig, joh. Hey, maar wat heerlijk. En heb je dan een bepaalde attractie waarvan je zegt, daar gaan we met de kids dan sowieso even in?
3: De Python hebben de kids al gezegd. Zo. En hoe heet het andere ding? De Baron. Ja, die is wel waar op het lijstje.
2: Ik ben al zo lang daar niet geweest, ik weet niet wat het is.
0: De Baron is de meest recente, volgens mij, nieuwste achtbaan. Die is echt... Die gaat heel snel naar beneden, kan ik je melden. En die gaat dan even onder de grond. Dat is, ik liep daar langs, mijn dochter zei, papa, durf je dat? Dat heb ik heel stoer ja gezegd, maar ik dacht nee.
2: En heb je het gedaan?
0: Nee, ik heb het niet gedaan.
2: Oh, je hebt het niet gedaan. Nee, nou, Erik, ik wens je heel veel succes en vooral heel veel plezier. Maar voordat je daar naartoe gaat, moeten we natuurlijk even de belangrijkste zaak van de dag doen. En dat is namelijk dat jij mee gaat spelen aan dit om kans te maken op de airfryer.
3: Ja.
2: Je hebt een startletter doorgegeven voor laatste letter. Welke is dat?
3: De S.
2: Oké, ben je er klaar voor?
3: Jazeker.
2: Komt-ie, een schoolvak.
3: Scheikunde.
2: Iets dat je in de supermarkt koopt.
3: Ei.
2: Broodbeleg.
3: Ik kom er niet op.
0: Met I of met IJ?
2: Het is groen. En fris.
3: Ik kom er niet op.
0: Het is groen en fris.
2: IJsbergsla.
0: IJsbergsla, oh ja, dat
2: kan je
0: ook.
2: Dat is het eigenlijk het enige waarop we komen met een I. Ja, hij was moeilijk.
0: Ja, dat is dan altijd.
2: Ja, met een I, er zijn heel weinig dingen die dan weer met een I beginnen.
0: Iberico Ham, zegt iemand nog. Ja, IJsbergsla kan ook. Ja. Je hebt in ieder geval je best gedaan. 2 punten behaald, dan moet iemand ook maar overeen zien te komen. Het gebeurt soms dat een week lang de score van 1 blijft staan. We gaan het meemaken. Veel plezier in de Efteling, Erik.
3: Komt helemaal goed, dankjewel.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee

me, Campbell, it's me.

0: Fly Like Me.
1: Zijn special hoorde je op 3FM. Gaat-ie?
2: Sorry, ik moest even nischen.
1: Hij moest weer even hoesten, hè?
2: Ja.
1: Ochtendshow met tussen 6 en 7 alle strijders van Nederland. De voorhoede noemen wij dat. Is een speciaal clubje mensen waar je ook voor kan registreren. Vanmorgen al benoemd. Rob Staring is jarig vandaag. 49 jaar oud geworden. Van harte gefeliciteerd. En toen we dat zeiden, kregen we ook gelijk een boos berichtje binnen van Ochtendshow OG Jeroen.
3: Hey Lange, ik weet niet hoe het met jouw administratie zit daar, Owen, dat met die voorhoede van jullie. Maar ik ben ook jarig vandaag, hè? Ik voel me zwaar verraden door jou. Nou, door jullie eigenlijk. Jamie, jij zit er ook naast, hè? Jij hebt ook niet opgelet.
2: Nee, maar dat is dus wel even meteen een handige om te vertellen. Ten eerste gefeliciteerd, Jeroen. Hartstikke gefeliciteerd. En ik hoop je een heerlijke dag hebt. Maar op het moment dat jij een kleine shout-out wil hebben, of misschien een verjaardagskaartje van ons, het is wel handig dat je even ook daadwerkelijk registreert, zodat wij die informatie ook hebben. Dus ga even naar 3fm.nl/voorhoede of stuur even voordoen in de NPO Luister-app. En dan wordt het allemaal geregeld. En dan ben jij sowieso degene die we volgend jaar gewoon weer feliciteren.
1: Maar nu al, vooral voor jou, Jeroen.
2: Zo,
1: van harte gefeliciteerd. Jeroen Neef is

0: dus wel een kaartje op je verjaardag. Dat is alleen als je geregistreerd bent. Hey, het is maandag vandaag.
1: Maandag, oftewel moederdag. Elke maandag dan gaat Wijnand weer even zijn kunst laten zien om te kijken of dat hij de naam van jouw moeder kan raden. En denk jij nu, nou, dat is onmogelijk bij mijn moeder. Ja. Dit gaat hij nooit voor elkaar krijgen. Nou, meld je dan vooral even aan door gewoon moeder te sturen, of je moeder, naar de NPO Luister-app. En dan gaan we eens even kijken of dat deze man het nog steeds in zijn vingers heeft.
0: Krijg je 5 vragen van mij. En 1 van die vragen, die gaat over Kerstmis. Kerstmis in combinatie met je moeder. Goed, stuur even moeder via de NPO Luister-app. Dan spreek ik je zo. 3FM.
2: Ster. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
14: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
18: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
19: Nee, pleurt op joh!
18: 650.000 dieren.
19: Dat is bizar.
18: Per dag.
19: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
18: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
19: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
4: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Het eten is klaar, aan tafel.
23: Zo, dat ziet er lekker uit.
24: Ja, een broodje.
25: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
1: 3FM. Goedemorgen, het is 7 uur bijna de Jamie in de ochtend.
0: Met het laatste nieuws van 7 uur. Jasper Leegwater.
26: Goedemorgen, Oranjeheld Max Meerdink heeft waarschijnlijk lekker geslapen.
27: NOS op 3.
26: Nou, straks vertel ik je waarom precies. Eerst iets anders. Als het aan pro ligt, moet abortus nooit meer strafbaar zijn. De grootste oppositiepartij wil daarvoor de wet veranderen. Nu staat abortus nog in het wetboek van strafrecht. Alleen bij uitzonderingen mag een ongeboren kind worden weggehaald. Pro-Kamerlid Vliegendhart zegt dat abortus niet meer strafbaar moet zijn, omdat ze ziet hoe het in Amerika nu gaat.
28: Daar zien we dat abortusrecht weer wordt ingeperkt en ook de toegang weer terugneemt. En dat steeds meer vrouwen geen toegang hebben. En ook die druk is er ook in Europa en in Nederland. En daarom vinden wij het echt tijd dat abortus volledig als zorg gezien gaat worden en goed verankerd gaat worden in zorgwetgeving.
26: Pro onderhandelt nu met het minderheidskabinet om de begroting te steunen. De VVD zegt dat er voorlopig geen besluit over abortus wordt genomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Thuiswerken is op dit moment bijna niet te doen voor veel ambtenaren. Er zijn problemen met Citrix. Dat is een stukje software waarmee je van het huis kunt inloggen. En dat zorgt dan ook weer voor problemen in ziekenhuizen die met dat systeem werken. Patiënten kunnen hun gegevens nu niet inzien. En een heerlijke avond voor Oranje-spits Max Meerdink. In nog maar zijn tweede interland schoot hij het Nederlands elftal met 2 goals naar de overwinning tegen Servië. Het werd 2-1. En Meerdink voelde zich top vlak na het laatste fluitsignaal.
29: Ja, er komt heel veel om me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel, heel blij. Het is een jongensdroom. Wat hier gebeurt en ja, gewoon super blij.
26: Ja, en er is nog meer goed nieuws voor Oranje. Concurrent in de Nations League groep Duitsland verloor later op de avond verrassend met 1-0 van Griekenland. Ik heb het weer nog voor je. Het land is een beetje in tweeën verdeeld vandaag. Het noordwesten en noorden krijgt een grijze dag met af en toe ook een bui. In het binnenland juist een stuk meer zon. En het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel Jasper.
26: Yo.
0: Verkeersinformatie nog. 95 kilometer in totaal. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Kerkdriel een kwartier. De A6 Joure richting Emmeloord voor Band 10 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug. Al de hele week, vorige week ook, het wegdek in slechte toestand. Nu daar een half uur vertraging. En de A58 Breda richting Eindhoven voor Moergestel. Nu 10 minuten op onthouden.
30: 3FM.
31: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
32: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
33: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
32: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
34: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
2: Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
8: Geeft ruimte.
9: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
19: Nee, pleurt op joh!
9: 650.000 dieren.
19: Dat is bizar.
9: Per dag.
19: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
9: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
19: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
9: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM Ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets voor
13: Fontaine's DC.
12: 3FM.
13: Hallo NCRV.
12: Wijnand en Jamie.
1: En je kan zometeen gewoon een bloemetje voor je moeder winnen.
0: Hoe leuk is dat? Stuur even je moeder via de NPO-luisterapp. Heb ik zo wat vragen voor je. Goedemorgen.

0: My Body Isn't Ready. Samba hoorde je op 3FM. 3FM.
1: Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Ben je er gisteren nog voor gaan zitten?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Denk je niet? Flip ook niet thuis?
2: Ik heb een klein stukje ervan gezien.
0: Meegekeken met een schuin oog.
2: Ja.
0: Nederland tegen Servië 2-1 gewonnen. Hij heeft allemaal met de Nations League te maken. Zitten daar in een groepje met Servië, met Griekenland en met de Duitsers. De Duitsers, waar we eerder afgelopen week tegen gelijk speelden. Die hebben verloren. In eigen huis. 1-0 onderuit gegaan tegen Griekenland. Dat is donderdag onze tegenstander. Dus qua Nederland in de pool zitten we er best wel goed in zo.
1: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder
1: heet.
2: En het zou zomaar eens een keer een heerlijke dag kunnen worden voor jouw moeder. Want maandag is bij ons altijd moederdag. Wijnand die denkt te weten hoe jouw moeder heet zonder dat hij jou kent of je moeder kent. Dat kan hij doen en dan kan hij raden aan de hand van 5 vragen die hij aan je stelt. Nou ja, en daar kan dus een bloemetje dan uit gaan komen. Nu zag ik bijvoorbeeld al dat Robin ons liet weten in de NPO Luisterapp dat zijn moeder helemaal blij is met de bloemenbonnen die ze heeft gekregen. Dus dat is lekker, toch? Dat je zo op deze maandag je moeder even gewoon een glimlach kan bezorgen.
0: De naam van zijn moeder heb ik volgens mij niet geraden. Dat was het vorige week en daarom pakte
2: hij
0: de
2: bosbloemen. En daarom heeft hij die bosbloemen. Ja, klopt. Ja.
0: Maar je kan ook meedoen. Ik heb zometeen 5 vragen aan Michel over zijn moeder. Dan mag je gewoon een naam insturen waarvan jij denkt, hey, dat is de naam van zijn moeder. Heb jij het goed? Dan pak je een bosje bloemen voor je moeder. Heb ik het goed? Gaan ze naar mijn moeder? Kom mooi uit, want die is morgenjarig. En anders zijn ze voor Michel zelf als het niet geraden wordt. Michel, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Laten we maar gelijk beginnen.
4: Ja, is goed.
0: Waar ging je moeder naar de basisschool?
4: In Meppen.
0: Meppen?
4: Ja.
0: Waar ligt dat? Is dat Nederland?
4: In Duitsland. Maar je hebt ook een Meppen in Nederland.
0: Maar ze ging
2: Ze ging in Duitsland.
0: Ze ging in Duitsland naar school?
4: Ja.
0: Oké. Hoe vierden jullie thuis de kerst?
4: Ja, een beetje standaard gourmetten en fondue. Dat in die lengte, zeg maar.
0: Oké. Hoe heet je broer of je zus, als je die hebt?
4: Marco.
0: Anto. Welke sport heeft je moeder beoefend?
4: Geen.
0: Was niet sportief?
4: Nee, volgens mij niet. Nee, niet dat ik mij kan heuken in ieder geval.
0: Wow. Oké, en wat is het meest avontuurlijke wat je moeder ooit heeft gedaan?
4: Een reis naar Aruba gemaakt.
0: Oké. Ze is gewoon heel ver buiten de postcode geweest.
4: Ja. Dat is wel heel spannend, hè, voor sommige mensen.
0: Oké. We hebben Michel. We hebben broer Marco. En hij moet die als Meppen, ja.
4: Ja, natuurlijk.
0: Oh, jij spreekt ook een beetje Duits.
4: Ik spreek wel redelijk Duits, ja.
0: Oké. Wat is de naam van de moeder van Michel en Marco? Stuur het door via de NPO Luisterapp. Ga ik zo raden.

0: we het allebei kan.
1: Heidi.
0: Ja.
1: Nou ja, ja. Dat is ja, toch
0: niet
1: een hele
0: te Nederlands,
1: naam.
0: Ook niet te Duits. Ik denk ergens in het midden. Okay. Ik denk wel dat we daaruit gaan komen, ja.
1: Maar ik vind Heidi best logisch.

0: heet.
1: Wijnand die heeft een gave, die denkt te weten hoe je moeder heet aan de hand van 5 vragen. En dat doet hij eigenlijk terwijl dat hij jou niet kent en je moeder ook niet kent. Nu is dat vandaag om erachter te komen hoe de moeder van Michel heet. Goedemorgen Michel, jij ook nog steeds.
2: Goedemorgen.
1: Nou, de 5 vragen is het antwoord als volgt opgegeven. Je moeder ging in Meppen in Duitsland naar de basisschool. Ze vierde kerst en dan met gourmetten, fondue, een beetje dat soort dingen. Jouw broer heet Marco, dus je hebt Michel en je hebt Marco. Ze deed nooit aan sport en het meest avontuurlijke wat ze heeft gedaan was een mooie reis naar Aruba.
2: Ja, correct.
3: Er is weer heel veel binnengekomen. Heel veel luisteraars zoeken het toch een beetje in de Duitse hoek. Of die gaan een beetje op de grens zitten, weet je wel, het oosten van het land. Ja, interessant om te zien. Ik heb 15 seconden en dan ga ik zoveel mogelijk van die namen op je gooien. Je zegt alleen stop als je de naam van jouw moeder hoort. Ben je klaar voor?
2: Yes. Ja, hoor.
3: Oké, daar gaan we. Anja, Mathilde, Yvonne, Frida, Marie, Ursula, Julia, Alexandra, Margaretha, Anja, Lotta, Betty, Maudie, Anita, Marta, Monika, Hannelore, Claudia, Cleo, Johanna, Anita, Angela en ik denk Maria.
2: Nee.
3: Oh. Zit de naam van je moeder er niet tussen?
2: Nee.
1: Hoe heet jouw moeder?
2: Mia.
3: Oh, ja. Mia, Maria.
1: Ja, ze heet niet zo.
3: Nee. Oké, helaas pindakaas voor mij. Ik dacht dat ik in de buurt zat, ik dacht dat ik warm was, maar het is wat het is.
1: Michel, jij kan je moeder blij maken.
3: Jij gaat je moeder blij maken.
2: Ja, dat gaat echt helemaal leuk vinden, echt, dankjewel.
3: Veel plezier ervan en doe haar de groeten, onze Mia.
2: Dankjewel.
3: Doei.

0: Ellie en Basten in de ochtendshow van 3FM.
1: Zoveel haters op deze plaat, maar ik vind hem echt heerlijk. Lekker. Hey, vrouwen doen lang over heel veel dingen. Aankleden, douchen, make-up, eten. Heb je dat filmpje gezien van die gozer die het in het tempo van zijn vriendin mee wil eten? En dan echt 20 minuten doet over een hamburger.
0: Ja.
1: Dat gaat heel erg langzaam.
0: Ja, klopt. Maar er is één ding waar mannen echt tergend langzaam in zijn. Dat duurt zo ontzettend lang dat je je gewoon bijna afvraagt, gaat het wel oké?
1: Gaan we het zo meteen over hebben. Binnen nu 10 minuten hier op 3FM ochtendshow met het laatste nieuws. Jodemal Jasper.
2: NOS op 3.
1: Wat heb je meegenomen voor nieuws?
3: Goedemorgen, ik begin met nieuws over je ouders of misschien opa of oma. 80% van de ouderen die bijvoorbeeld van de trap vallen of struikelen in huis raken daarbij zwaar gewond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL. Vorig jaar moesten 124.000 ouderen naar de spoedeisende hulp na een valpartij. Deze week start vanwege die enorme cijfers een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze vallen.
4: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. Dan krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
3: Ja, en ouderen kunnen ook via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is en wat ze daar dan tegen kunnen doen.
0: Ik zag dat Arie Boomsma hier dus heel erg goed in is om ouderen hierin te trainen.
1: Oh ja?
0: Ja, want wat hij dus dan doet, is dan moet een ouder iemand naar voren leunen tegen zijn handen aan, weet je wel, dat je dan de toren van Pisa even doet, naar voren. Mm-hmm. En dan stapt hij naar achter, waardoor iemand dan natuurlijk naar voren valt. Om dan ervoor te zorgen dat zij weer leren om hun linker of rechterbeen weer voor te zetten, weet je wel. Dus dat je dan weer balans
1: door moeten
0: leert.
1: Stappen om,
0: ja, dat je weer balans leert te krijgen.
1: Ja, training is key. Goed hoor.
3: Een heftig verhaal uit de VS. Een vrouw klaagt 7 mannen aan nadat ze is misbruikt bij een studentenvereniging van de Cornell Universiteit. Ze zegt urenlang te zijn verkracht door meerdere mannen na een avondje stappen. Ze was toen 20, schrijft RTL Nieuws. Ze zou na een avond drinken in een studentenhuis zijn beland, waar ze van 2 mannen ketamine, sterke drank en wiet kreeg. Daarna werd ze door die 2 seksueel misbruikt. Later in de nacht werd in een Snapchat-groep door de 2 gezegd dat er een meisje beschikbaar was voor gratis seks. Meerdere mannen hebben haar daarna verkracht, tot ze om 6:15 in de ochtend bewusteloos raakte. Er werd niemand opgepakt, volgens de officier van justitie, omdat er te weinig bewijs is tegen de verdachte.
1: Wat?
3: Ja, er is vooralsnog niemand opgepakt. En die zaak die wordt nu opnieuw gevoerd. En hopelijk gaat daar natuurlijk verandering in komen. Maar het is een heel apart verhaal.
1: Hoe kan je met jezelf leven? Ja, dat denk ik dus ook altijd. Dan meld je je niet, maar hoe kan je met jezelf leven als je dit gedaan hebt? Hè?
3: Dan nog iets anders. Taylor Swift die had een fantastische avond. Gisteravond won ze bij de MTV VMA's 3 awards. En daarmee komt haar totaal op 33 te staan. En door die 3 extra awards heeft ze Beyoncé ingehaald. En is ze nu de artiest met de meeste MTV awards in de prijzenkast. Ze won gisteren onder meer een prijs voor de clip van Fate of Ophelia. En in haar speech eerde ze Dolly Parton.
5: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
3: Ja, ze noemt Dolly Parton dus de ultieme showgirl. En dat is dan weer een verwijzing naar het laatste album van Taylor Swift, Life of a Showgirl. Ik heb het weer nog. Het land is een beetje in tweeën gehakt vandaag. Het noordwesten en noorden krijgt een grijze dag met ook wat buien. In het binnenland een stuk meer zon. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Jasper, dankjewel. 260 kilometer op de Nederlandse wegen aan files. De A2 valt op. Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Del 20 minuten. De A4 Rotterdam richting Antwerpen voor Hogeheide 13 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug 21 minuten. En een melding van de N33 Eemshaven richting Veendam. Voor de aansluiting met de N362 is een ongeluk gebeurd. De weg is daar in beide richtingen dicht.

0: City hoorde je op 3FM. Ik heb zoveel van die dingen die ik van jullie vrouwen op kan noemen.
1: Jullie vrouwen?
0: Ik heb nu gewoon bijvoorbeeld als ik moet wachten op de meiden. Ik heb dan 3 meiden thuis. Ja. En dat is met weggaan bijvoorbeeld. Ach, nog even hier een jasje of nog even hier een make-upie. Wat ik dan gewoon doe is, ik ga nu gewoon buiten op het bankje zitten. En dan wacht ik wel. Ik ga gewoon in de auto zitten wachten.
1: Voor de deur?
0: Ja.
1: Voor het huis?
0: Duurt allemaal zo lang.
2: Is het gezeik of heb ik gelijk?
1: Ik ben blij dat jij dan eerst even jouw klacht moet indienen voordat ik mijn klacht mag doen. Dat we het op deze manier spelen, maar dat is helemaal oké.
0: Nou, we hadden het erover, toch? Dingen die lang duren bij mannen en bij vrouwen.
1: Ja.
0: Of vaak bij vrouwen.
1: Eigenlijk bij mannen.
0: En in dit geval bij mannen.
1: We willen even de aandacht bij de mannen neerleggen op dit moment, in deze ochtendshow.
0: Wat is er in je leven gebeurd?
1: Kijk, weet je wat het ding is? Wij doen hier altijd bij Bijna tot Jamie in de ochtend. Doen we altijd eventjes bij jou testen. Bij jou een beetje aftesten van, mogen we hierover zeiken? Of niet?
0: Of hebben we gewoon een terecht punt?
1: Ja, dat zou precies zo zijn. Ik heb dat over de man. En dan vooral over één ding wat zij ontzettend lang doen. Naar de wc gaan. Wat is dat met jullie mannen? Dat jullie minimaal 10 minuten op die wc moeten zitten.
0: Ja, ik denk... Mag ik even uitpraten?
1: Oké.
0: Even iets duidelijk maken? Mm-hmm. Wat bedoel je? Want
1: nou,
0: er is een verschil.
1: Wil ik dus vertellen.
0: Als wij plassen, zijn we snel klaar.
1: Nee, dat is dus ook niet zo. Maar dat ligt dan misschien aan mijn vent, die ik thuis heb zitten. Wij hebben soms best wel eens dat ik bijvoorbeeld heel lang naar de wc moet, en hij ook qua plassen. Dat we bijvoorbeeld tegelijkertijd thuis komen of zo, weet je wel. En dat hij dan toch even stiekem snel even wat eerder gaat, omdat ik nog bijvoorbeeld met jas aan het uitdoen ben. En dat dan zo ontzettend lang duurt, omdat die lipo dan even lekker gaat scrollen, weet je wel. Die gaat dan hoor ik in één keer filmpjes zo door de deur heen komen. Maar ik zie het dus ook heel veel online voorbij komen. Ik zie het heel veel bij vriendinnen. Dat mannen soms gewoon echt eventjes lekker 20 minuten, een half uur, gewoon op die wc gaan zitten.
0: Ja, ik denk,
1: wat doe je daar?
0: Ik denk de herkenbaarheid bij veel mannen zit hem in. Kijk, even plassen, dat doe je snel. Dat is echt, dan ben je zo terug. Dat is echt secondenwerk is dat. Mm-hmm. Maar voor een wat grotere boodschap is ontspannen zitten voor ons wel belangrijk.
1: En waarom dan precies?
0: Om ook een beetje je eigen rust te pakken.
1: Ja, want dat heb ik dus ook het gevoel. Kijk, ik denk dat wij voornamelijk als vrouw zijnde het ongezellig vinden. Mm-hmm. Weet je wel, van het duurt lang. Het is nou ongezellig aan het worden dat je al zo lang daar in dat kleine hokje zit. Maar dat het ook een beetje irritant is, omdat vaak het gevoel is dat ze vluchten. Dus dat je vlucht. Een soort van, ik zie dat heel vaak ook voorbij komen bij vriendinnen, weet je wel. Dat ze dan zeggen, ja, dan zit ik met die kinderen allemaal.
0: Wow.
1: En die gozer die is dan gewoon even een half uur op de wc aan het zitten. Terwijl ik heb even je hulp nodig.
0: Zien jullie dat
1: wat
0: zo,
1: ben je aan het doen?
0: Nou, bij ons is het,
1: jij zegt, ik noem me rust. Voor wat heb je je rust nodig dan? Waarom moet je dan per se dat daar in dat kleine hokje doen?
0: Vrouwen betalen €80 voor een yoga-sessie. Wij gaan gewoon even naar de wc, pakken even de telefoon en komen gewoon even helemaal tot onszelf. Even gewoon de appjes even doornemen zonder dat je gescoord wordt.
1: Slechte vergelijking. Jij gaat toch ook hardlopen een uur?
0: Dat ook.
1: Ja.
0: Maar die wc is ook gewoon echt wel... Dat kost geen energie.
1: Maar wat ben je daar aan het doen dan? Gewoon scrollen?
0: Gewoon op je telefoon.
1: En dan in je eigen geur zitten.
0: Ja, dat is toch
1: niet... Of spoel je wel door dan?
0: Nee,
1: dat bedoel ik. Nee.
0: Ja. Ik denk dat er geen man is die dan eerst gaat kakken, en dan door gaat spoelen en dan verder gaat kijken op de wc.
1: Nee, dan blijf je gewoon een half uur in je eigen
0: spoelen is namelijk het teken dat je klaar bent.
1: Ja.
0: En dat moet je zo lang mogelijk uitzetten.
1: Oh, ja.
0: Zodra je aan de andere kant van de deur het gevoel geeft dat je nog bezig bent, zit je safe, om het zo maar te zeggen.
1: Nou, ik vind het wat. Maar goed, ben ik hier over aan het zeiken of heb ik gelijk? Dat is het eigenlijk.
0: De
1: mannen
0: stelling
1: zitten
0: is,
1: te lang op de wc.
0: Mannen zitten te lang op de wc. Gezeik of gelijk, stuur het door via de NPO Luisteren.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Taylor Swift, Patient Zero. Met 3FM ontdek je nog.

0: Nou,
1: ja, dat is een beetje de vraag. Where is my husband?
0: Ja.
1: Wat is hij aan het doen?
0: Aan het schijten. Is het gezeik? Ja. Of heb ik gelijk? In ieder geval bij Jantina. Want Jantina die zegt ook, ja, het is zo irritant. Mijn man kan rustig een kwartier op de pot zitten. Bloed irritant. Hij komt er nu ook net af, midden in de ochtendspits. Want dat was eigenlijk het ding. Ik ben bij jou van het testen. Is het gezeik of heb ik gelijk dat mannen te lang op de wc kunnen zitten? En dat het ook vaak op het moment is dat je denkt, ja, het is en ongezellig, maar het komt ook even niet goed uit. Ik hoor dit heel veel vanuit vrouwelijk perspectief dat daar veel geklaag over is. Christy is erbij, die zegt dat is geen gezeik, maar een momentje om onze rust als man even te vinden.
1: Marianne, deze is ook goed. Die zegt gelijk, het ligt bij ons niet aan de telefoon. Voor die tijd had mijn vader een halve boekenplak bij de wc om te kunnen lezen in alle rust. Dus die nam gewoon allemaal boeken mee om te lezen en maakte daar een gezellig momentje van. De Donald Duck op de wc vond ik ook altijd heerlijk, heel eerlijk.
0: Ja, omdat je dan, maar is het dan niet ook dat je dan ook wat beter, dat je dan wat meer kan focussen om dan ook gewoon het lekker te kunnen doen? Zal ik wat bedoel? In plaats van dat je de hele tijd loopt te focussen van het moet.
1: Oh, ik hoef me echt niet te focussen daardoor. Ja,
0: goed.
1: Mijn mensen
0: nou, goed.
1: Aan het ontbijten natuurlijk.
0: Ja, misschien is het ook wel een beetje gewoon te veel informatie. Edo die zegt gezeik, kakken, scrollen, vegen, meer vegen, doorspoelen, rondje met de playegel door de pot, handen wassen, kost allemaal tijd.
1: Ja. Sanne, jij herkent dit, hè?
2: Zeker weten.
0: En hoe uitzicht dat bij jou thuis?
2: Nou, dat inderdaad mijn man, als hij moet plassen, al heel lang wegblijft. En als hij nummer 2 moet, ook nog veel langer.
0: En over hoe lang hebben we het dan, zeg maar de minuten?
2: Nou, nummer 2 kan wel 20 minuten duren inderdaad.
0: Ja, dat is toch niet normaal. Maar word jij daar dan ook net zoals ik een beetje geïrriteerd van? Of hoe zit dat bij jou?
2: Nou, ik heb dat wel hetzelfde, want het is ook vaak op momenten dat ik denk, moet dat nu? Bijvoorbeeld als je net uit het werk komt en het eten moet klaargemaakt, of de kinderen zitten in hun drukke 5 minuten, ja, dan vind ik het heel fijn als mijn man daar gewoon bij is.
1: Wat heerlijk. Sanne, dankjewel.
2: Oké, doei.
1: We hebben het net even opgehaald. 55% van de stemmen. Antwoord op de vraag, mannen zitten te lang op de wc.
3: Gelijk.
0: Hey. Heerlijk.
1: Goed hoor. Ochtendshow van 3FM, Wijnald en Jamie met Medusa, Becky Hill en Lose Control.

0: Gonzales Control 3FM.
1: Zometeen jouw kans op een airfryer. Stuur even airfryer via de NPO Luisterapp en je gaat er misschien met een airfryer vandoor.
2: Ga nu backstage met Wijnand en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
7: Nee, pleut op, joh!
6: 650.000 dieren.
7: Dat is bizar.
6: Per dag.
7: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
6: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
7: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
6: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop. Fans van voordeel. Aldi.
18: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
0: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
20: 3FM. Goedemorgen, het is 1 minuut over 8. Wij dat van Jamie in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Het kabinet gooide toch over een linkse boeg.
22: NOS op 3.
21: Het minderheidskabinet wil morgen duidelijkheid hebben over hoe ze steun krijgen voor hun begroting. Afgelopen weekend werd er weer druk overlegd en het lijkt erop dat ze over links gaan door steun te zoeken bij Pro. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
23: Dit weekend waren dus die gesprekken en ja, daar is blijkbaar wel echt iets veranderd bij het kabinet. Want daar bleek ineens dat het kabinet bereid is om de eis van Jesse Klaver van Pro daaraan tegemoet te komen. De bezuinigingen op sociale zekerheid, die kunnen van tafel. En dat heeft de zaak echt in beweging gezet.
21: Het is nog wel onduidelijk hoe het kabinet alle plannen dan wil betalen, want met die bezuiniging op sociale zekerheid zou veel geld vrijkomen om in andere plannen van het kabinet te steken. Er is nog veel onduidelijk over een mogelijke poging tot een aanslag bij een Engelse luchtmachtbasis. Gisteren reden daar 3 bestelbusjes in de buurt. Bomexperts deden onderzoek. 5 mensen zijn opgepakt. Volgens correspondent Fleur Launsbach kunnen omwonenden van die Engelse luchtmachtbasis voorlopig nog niet naar huis.
24: Er zijn 85 huizen die geëvacueerd zijn. En die zijn midden in de nacht uit hun huis gehaald. Dus die zitten nog steeds in een buurtcentrum in hun pyjama. Dus ik denk dat die ook graag hopen dat binnenkort terug mogen.
21: Ja, de Engelse vliegbasis werd door de Verenigde Staten gebruikt bij aanvallen tegen Iran. En het is Mathieu van der Poel niet gelukt om opnieuw wereldkampioen wielrennen te worden. De Nederlander probeerde het in de ontsnapping, maar uiteindelijk was de Amerikaan McNulty de snelste. Van der Poel pakte brons, maar heeft geen spijt van zijn aanpak.
25: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel, maar ja, toen moest ik wel gokken.
21: Zaterdag was er wel een Nederlandse gouden plak bij het WK wielrennen. Bij de vrouwen werd Demi Vollering wereldkampioen. Ik heb het weer nog voor je. Het land is een beetje in tweeën verdeeld vandaag eigenlijk. Het noordwesten en noorden krijgt een grijze dag met buien. In het binnenland een stuk meer ruimte voor de zon. En het wordt 19 tot maximaal 22 graden.
1: Oeh, lekker. Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie, 400 kilometer A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nu een kwartiertje. De A7 Heerenveen richting Groningen voor Leek. Een half uurtje. De A7 Groningen richting Heerenveen voor Tijnje nu 20 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een kwartier vertraging.
2: 3FM.
26: Ster. Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
27: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
30: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
31: Welkoop!
30: Weet wat te doen.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
33: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
33: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
34: Kies voor...
0: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Wetenschappelijk toch? Terstal, maak elk moment mooi.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Fontaines DC.
5: 3FM.
6: Hallo NCRV.
5: Wijnand en Jamie.
7: Afgelopen weekend zaten er een hoop mensen, denk ik, als zombies achter een computer.
1: In alle vroegte, turend naar een klokje. Als je dit van jezelf herkent, laat het ons even.

0: Cameron with Campodi op 3FM. Goedemorgen.
1: 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: En deze ochtend gewoon weer een kans op een airfryer. Wil je dat ding nou in je keuken hebben staan? Stuur dan even airfryer naar de NPO Luisterapp. En wie weet is hij dan vrijdag voor jou op Air Friday.
0: Het is de maandag. Doe vooral mee. Dan kun je een makkelijke hoogscore neerzetten. En kan de rest van de week iedereen daarop stuk bijten. Net zoals dat ik me afgelopen weekend bijna heb stuk gebeten op mijn computer. Het was zaterdagochtend. Ik kan me niet herinneren dat ik dit zo gedaan heb.
2: Zo dedicated.
0: Sterker nog, ik had mijn wekker gezet op zaterdag. Van ik moet om 7 uur moet ik eruit zijn. Ik moet om 7:30 klaar zitten. En wat moet ik dan nog doen? Mijn dochters moesten ook nog naar de hockey. Dus ik heb weer andere timers gezet. Want om 8 uur was daar het moment. Zodat ik precies op dat moment klaar zou zitten. Maar het is mij gelukt. Het is ook luisteraar Kim gelukt. Kim, wat hebben wij?
3: De kast gesproken, hoe weet je het?
0: Hey! Ja.
2: En heb je dan zo ontzettend lang in de wachtrij gestaan? Hoe was het om die te fixen?
3: Ja, ik heb me ingeschreven. Toen ging ik meer met een code. Toen heb ik me 's morgens vroeg om 7:30 ingelogd. En om 9:00 had ik de kaartjes.
0: Zo. Oh, maar heb je nog best wel lang moeten wachten, Kim.
3: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik had ook de code. Ik ben ook om 7:30 gaan zitten. Dat was een soort van, vanaf 7:30 mocht je in de...
2: Maar je kreeg van tevoren een code dan?
0: Ja. Je werd geselecteerd.
2: Okay.
0: Dus dan had je geluk. Dan kreeg je een code. Dan kon je vanaf 7:30 in de wachtrij gaan staan voor de kaartverkoop.
2: Ja.
0: Om 8:00 opende die.
2: Ja.
0: En ik had na 20 minuten had ik mijn kaartjes.
3: Oh, dat is heel snel, dat.
0: Ja.
2: En welke dag ga jij dan?
0: Ik ga de vrijdag.
2: Oh, leuk.
0: Hey, en hoeveel heb je betaald per kaartje?
3: 150 per kaartje. Dus betaald 300.
2: Oh, dat vind ik prijzig.
0: En waar zit je?
3: Tweede rang, WAC 401.
0: Oh ja, maar zit je in de bovenste ring ook?
3: Bovenste ring, ja.
0: Ja, ik zit ook in de bovenste ring, maar ik heb dus 200 euro voor een kaartje betaald.
3: Serieus?
2: Ja. Oh, wat een geld! Oh.
0: Ik denk dat ben ik nou genaaid? Want ik dacht dat staanplaatsen voor het podium 200 euro waren, maar goed.
2: Nee, oké, dat is
3: ja, ik vond het een beetje oud, toch?
0: Maar goed, we zijn er in ieder geval bij, toch?
3: Precies, dat raad ik op.
2: Hey Kim, ga er ontzettend van genieten en hartstikke fijn dat je... Nou ja, dan kun je toch lekker een beetje nu alvast wat voorpret hebben. Hoe lekker is dat?
3: Heel lekker.
0: Fijne week!

0: Een hele mooie dag als je in een specifiek deel van Nederland woont. In het noordwesten wordt het vandaag bewolkt, kan het regenen. In de rest van Nederland is het weer beter en rond de 22 graden.
1: Oeh, lekker. Kom allemaal appjes binnen, mensen die mijn kaartjes willen overnemen. We doen pas zaken vanaf 1000 euro per kaart. Jongens, het is ook gewoon handel, hè?
0: Ja, dat is ook zo.
1: Nee.

0: Welkom Tad.
1: Ja, jouw favorietje, hè?
0: Goed. Earrings. Ja, ik vind het een super nummer en ik vind hem een heerlijke stem hebben.
1: Dat laatste stukje gaan we er gewoon afknippen. Dat vind ik zo irritant.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Spelen we elke dag laatste letter om jouw kans te laten maken op een airfryer. Het principe, je kiest een beginletter, krijgt een categorie, daar maak je een woord mee en vervolgens een soort van letterslang. Je pakt namelijk bij de volgende categorie de laatste letter van je eerder gegeven antwoord en zo ga je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën af.
0: En degene die het gaat proberen deze ochtend, dat is Fabienne. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Erik had al eerder deze ochtend rond 6:30 al een keer een kans gewaagd. Daar heeft hij 2 punten behaald. Oh. Dus op zich zou je denken dat het mogelijk is om daar in ieder geval overheen te komen. En dus dan de pole position te hebben. Wat ga jij in een airfryertje doen? Want die van jou is aan vervanging toe.
3: Ja, die van ons is echt heel erg aan vervanging toe. Ja, wij gooien er echt alles in. We gooien er bijna een brood in bakken.
1: Nee, echt waar? Wat maak jij het lekkerst daarin? Wat zou je iedereen kunnen aanbevelen, los van bittergarnituur?
3: Kipfilet.
1: Kipfilet?
3: Gewoon kipfilet, een beetje kruiden erin. En dan zet je hem gewoon aan op de stand kip. En dan krijg je echt de beste malse kip ooit.
0: Dat vind ik zo grappig, dat er dan ook standjes op staan, ja. Kip. Dat het dan is. Ja, hoe makkelijk is
1: ik
0: het?
1: Ik vond dat echt fantastisch. Ja. Ik heb er zelf geen een, maar ik heb er van de zomer eentje gebruikt op mijn vakantieadres. Mind was blown. Dat was ook zo'n dubbele, weet je, was echt fantastisch.
0: Ja, heerlijk. Goed. Ja, Fabienne, het zou zomaar kunnen dat deze voor jou is en dat je er weer lekker een mals kippetje in kan maken. Je hebt een startletter doorgegeven voor laatste letter. Welke is dat?
3: De letter S.
0: Oké, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Oké, daar komt hij. Een stad of dorp in Nederland?
3: Schavaren.
0: Iets wat rond is. Met een M.
3: Goeie vraag, Jezus.
0: Oh, Fabienne, kom op. Iets wat rond is met een N.
1: Ja, we hebben een fout gemaakt. Je moet morgen nog een keertje terugkomen.
0: Oh, wat dan?
1: Jij zei Schravenhagen en wij gaan ervan uit dat het met de N is, maar Schravenhagen is met de E. Kom je even mooi weg? Ja, het moet wel allemaal ver gaan volgens de jury en we hebben een fout gemaakt. Fabienne?
3: Ja?
0: Ben je morgen bereikbaar, toevallig?
3: Ik denk het wel.
1: Je geluk, je mag dan nog een poging wagen van de jury, want wij hebben een foutje gemaakt en we moeten dat op de een of andere manier met jou goed maken. Dat doen we dan op die manier, is dat oké?
3: Ja, helemaal prima.

0: goed verankerd gaat worden in zorgwetgeving.
1: En Pro onderhandelt nu met het minderheidskabinet om de begroting te gaan steunen. De VVD zegt dat er voorlopig geen besluit over abortus wordt genomen.
2: Die moeten natuurlijk met de ChristenUnie om tafel.
1: Ja, en dan wordt het een lastig verhaal.
2: Ja.
1: Er was vannacht brand bij een AZC in Eindhoven. De brand brak uit bij een tent. Alle bewoners zijn geëvacueerd en buiten opgevangen met warmtedekens. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur is ontstaan bij het AZC in Eindhoven is nog niet duidelijk. En Curaçao heeft goede zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van Good Old Dick Advocaat kreeg Nicaragua op bezoek. En dat werd een echt doelpuntenfeest voor de Blue Wave. Extra mooi, want het was een cadeautje voor Advocaat. Die werd gisteren 79. Nou, het klonk ongeveer zo.
3: Rivaldo Providencia! Kenji Moray! A man on fire!
4: This is curled in towards the near post. Flicked off!
5: Lekker hoor.
1: En dat was dus pas na een half uurtje voetballen. Uiteindelijk werd het 6-1 voor Curaçao. En daarmee staan ze nu bovenaan in hun Nations League groep. Ik heb het weer nog. Het land is in tweeën verdeeld vandaag. Het noordwesten en noorden krijgt een grijze dag met af en toe wat buien. In het binnenland een stuk meer zon. En het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
2: Dankjewel. Deze informatie nog 326 kilometer. Melding van de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg. Nu 20 minuten. De A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Zaandam. 20 minuten. En de A16 Breda richting

0: Post Malone en Chemical.
1: Wij werden vanmorgen wakker. We waren al wakker. We kwamen hier aan in de studio. En jij vertelde mij over een berichtje wat jij gelezen had. Over een app.
0: Zo.
1: Ik dacht dat ik gek werd. En ik dacht vooral, dit bestaat niet.
0: Nou, en helaas bestaat het wel. En ik moet je echt zeggen, ik vind dit levensgevaarlijk.
1: Het is zo creepy. Het is echt. Het is, je hebt deepfake, dat was echt een ding.
0: Weet je wat ik hiervan vind?
1: Zieker.
0: Dit vind ik gewoon zo James Bond films. Ja. Dat
1: maar vind het, is ook het is ook super gestoord en helemaal terror als je dit überhaupt bedenkt. We gaan het zo meteen over een nieuwe app hebben die echt levensgevaarlijk is. Je hoort zo wat het is en hoe je het herkent. Het is 8:30, tijd voor het laatste nieuws.
2: NOS op 3.
1: Jasper Leegwater, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens. Als het aan pro ligt, moet abortus nooit meer strafbaar zijn. De grootste oppositiepartij wil daarvoor de wet veranderen. Nu staat abortus nog in het wetboek van strafrecht. Alleen bij uitzonderingen mag een ongeboren kind worden weggehaald. Pro-Kamerlid Vliegendhart zegt dat abortus niet meer strafbaar moet zijn, omdat ze ziet hoe het in Amerika nu gaat.
4: Daar zien we dat abortusrecht weer wordt ingeperkt en ook de toegang weer terugneemt. En dat steeds meer vrouwen geen toegang hebben. En ook die druk is er ook in Europa en in Nederland. En daarom vinden wij het echt tijd dat abortus volledig als zorg gezien gaat worden.

0: dat ja.
1: Just a little bit hot, just a little bit. Nou, ik kom hier zo even op terug. Ik weet het steeds.
0: Ligt
1: niet.
0: Op het puntje van mijn tong.
1: Ja, maar het komt maar niet. Hey, just a little bit more. Dat was de nieuwste.
0: Juist. Ochtendshow van 3FM. Goedemorgen. En jij komt hier vanmorgen aan in de studio en jij brengt
1: nou,
0: iets
1: ik ben
0: vreselijks
1: in
0: mee.
1: Ik ben echt in shock.
0: Jij bent vaak in shock, maar ik ben nu ook in shock.
1: Ja. Ja, dus dat laat even zien hoe erg chockerend het daadwerkelijk is.
0: Liberty X was het trouwens, just a little.
1: Oh ja,
0: lang geleden.
1: De reden waarom ook Wijnand hiervan in shock is, is omdat ik een onderzoek voorbij is gekomen van het NRC. En daar hebben ze het over een app genaamd M-Spy. Nou, nog nooit in mijn leven van gehoord. Maar deze app is in het leven geroepen, zeggen de makers, om je kind wat meer in de gaten te houden, wat diegene allemaal op zijn telefoon aan het doen is, of waar diegene is, of weet ik het wat, dat er wat meer zeggenschap over is en zo. Maar wat dus deze app voornamelijk voor gebruikt wordt, is dat mensen je partner of je ex kunnen bespioneren.
0: En hoe? Wat kunnen ze er allemaal mee doen?
1: Dat is bizar. Nou, je kan zien waar iemand de hele dag is geweest. Toegang tot apps, foto's en e-mails. Live meekijken op iemands scherm. Telefoongesprekken meeluisteren. Microfoon en camera aanzetten zonder dat iemand het doorheeft. Je kan zien welke toetsen er worden ingedrukt, waardoor je dus ook achter wachtwoorden kan komen. En het erge is dat het bedrijf weet dat het op deze manier gebruikt wordt. En daar maken ze dus ook reclame voor om het op deze manier ook te kunnen gebruiken.
0: Ja, wij willen hier nog veel meer van weten. Daarom bellen we even met Niels Koloos. Hij is techjournalist van BNN Nieuwsradio. Goedemorgen, Niels.
2: Hey, goedemorgen.
0: Vind jij dit net zo freaky als wij?
2: Nou, ja, zeker. Alleen het verbaast me niet dat dit soort apps bestaan.
0: Nee, kijk, helaas niet. Maar dat het op zulke grote schaal gebruikt wordt en dat je dus iemand echt helemaal in de gaten kan houden. Maar leg nog even uit, hoe werkt het precies? Want moet ik die app zelf downloaden? Kan iemand anders hem op mijn telefoon zetten zonder dat ik het doorheb?
2: Nou, kijk, M-Spy is een dienst. Dus ze bieden een soort abonnementsdienst aan, waar je dan zelf per maand moet betalen. En in ruil daarvoor krijg je toegang tot de app. Alleen wat gelijk opvalt is, je kan die app niet downloaden op de Google App Store of op de apps van Apple. Je moet echt naar de site van M-Spy, daar je abonnement op staat, vanaf daar downloaden. En dat zegt natuurlijk al een heleboel over hoe luguber het kan zijn. Want als de App Store en de Play Store hem niet willen hebben, dan weet je al van hier iets aan de hand.
1: Hey, en Niels, ik wil even weten, hoe kan ik nu op mijn telefoon zien of dit daadwerkelijk met mijn telefoon gebeurt?
2: Nou, dat kan je dus heel erg moeilijk zien. En dat is ook een beetje het doel van de app. De eerste signalen die je zou kunnen merken is dat je batterij al sneller leeg gaat, of dat je in één keer in de maand wel een rekening krijgt dat je heel veel data hebt verbruikt. Maar als je het echt zeker wil weten, dan moet je naar de instellingen van je telefoon.
1: Ik ga naar instellingen en dan?
2: En dan ga je naar de lijst met apps. Hè. Ik weet niet of je een Android of een iPhone hebt.
1: Ik heb een iPhone.
0: Ja.
2: Een iPhone, dan moet je naar je opslagtapje, waarbij je dus de opslag per app kan zien.
1: Ja.
2: En daar zou dan een naam tussen moeten staan genaamd Update Service of Update Diensten. Dus niet eens M-Spy.
1: Update Diensten.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ik vind het, maar ik ben hier dan weer te boemerig voor, hè, want dan weet ik weer niet hoe ik dat.
0: Ja, maar dit is zo, hè?
1: Nou, dat ga ik even uitzoeken. Ik kom daar nu even niet achter.
0: Maar
1: oké, okay, nee, en daar kan je dus dan dat zien. Dus niet alleen dat M-Spy erin staat, maar dus update diensten. En dan weet je dus dat dat erop staat.
2: Nou, er staat dus niet M-Spy, maar er staat update diensten om te verbergen dat je door zo'n app gevolgd wordt. Dus je gaat de naam M-Spy nooit op je telefoon vinden als je de app hebt.
1: Ja, en stel je voor dat staat daar en ik kom erachter dus dat iemand mijn telefoon dan aan het trekken is of aan het bespioneren is. Ten eerste, zie je wie het is? Kan je daar achter komen dan?
2: Nee, dat kan je niet zien.
1: Dat kan je niet zien?
2: Nee.
0: Oh, okay. Dus dan weet je dat je in de gaten gehouden wordt.
1: Maar je hebt geen idee door wie.
0: Je weet niet hoe lang. Maar dit kan toch niet heel lang duren? Dit is toch hartstikke verboden? Waarom bestaat dit?
2: Nou, het is een beetje gek. Het bedrijf dat het in Europa helemaal versnipperd. Dus je hebt een zetel in Rusland.
1: Niels, we horen jou niet meer.
0: Niels, we horen jou heel slecht. Het hapert aan alle kanten. Zit je in je bunker of zit er M-Spy op je telefoon?
1: Nee, ik hoor jou nu helemaal niet meer.
0: Nee. Oh, jammer zeg. Nee.
1: Laten we anders even kijken of we Niels even terug kunnen bellen om die laatste vraag te stellen. Want ik wil namelijk wel echt even nog weten hoe je dit van je telefoon af gaat krijgen. Dan kan hij zijn verbinding even checken. Kunnen wij ondertussen van Bruno Mars genieten.

0: My Phone, want daar hebben we het vanmorgen over. Aan de lijn hangt Niels Koloos, hij is techjournalist van BNN Nieuwsradio. Hij is er weer. Niels, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hopelijk kunnen jullie me weer horen.
2: We horen je weer beter.
0: We hebben het over M-Space en... MySpace. Dat is een heel oude app. M-Spy is een app die je geïnstalleerd kan krijgen op je telefoon door iemand anders. En diegene kan dan zien waar iemand de hele dag is. Toegang tot apps, telefoon, e-mails, live meekijken via het scherm. Nou, update-diensten, zo heet dat programmaatje. Als je in je telefoon kijkt en je ziet het tussen je app staan, dan weet je dat je F bent, want update-diensten is de naam die daar veel voor gebruikt wordt. Maar we hebben het er met jou over, omdat we zoveel vragen hebben.
2: Ja, want jij zei net al, als je ziet dat die app dus wel op je telefoon zit, of eigenlijk dat er een signaal is dat je in de gaten wordt gehouden, dat je dan niet kan zien of je wordt gevolgd door iemand.
1: Ja, als je de app ziet en je ziet alle andere waarschuwingssignalen, hè, dus dat je veel data verbruikt, dat je telefoon warm wordt, je batterij snel leeg gaat terwijl je niks aan het doen bent, dan weet je wel, iemand maakt waarschijnlijk gebruik van de app. Hè,
2: maar je weet dus niet wie. Dus daar kan je niet achterkomen.
1: Nee, daar kan je zeker als nou ja, slachtoffer, om het zo maar te noemen, want je bent eigenlijk gewoon een slachtoffer van stalking als mensen dit soort apps op je telefoon zetten. Ja. Dan kan je dat niet zien inderdaad.
2: En hoe kan je het van je telefoon afkrijgen? Want dat vind ik nog wel even een belangrijke laatste vraag. Als dit is, nou, om ervoor te zorgen dat het weggaat.
1: Ja, nou, update-diensten zelf kan je natuurlijk ook gewoon verwijderen. En daarna kan je ook in je administratierechten tapje in je instellingen kijken of je dat ook helemaal uit kan zetten. Dat er geen rechten meer zijn voor de app. Dus dat hij niet meer bij een microfoon of bij je camera kan. Maar toen ik op wat cybersecurity fora aan het lezen was hierover, waren toch de meeste echte cybersecurity experts aan om gewoon je hele telefoon in de fabrieksinstellingen terug te zetten. Omdat het gewoon zo diep in je instellingen kan zitten.
2: Echt waar? Ja. Waardoor je dus dan ook alles kwijtraakt op je telefoon.
1: Ja, dus daarom altijd het advies om een goede backup te maken van je favoriete foto's en dat soort dingen. Want ja, mocht je een keertje een virus krijgen of nou ja, dit soort apps op je telefoon hebben, wat ik niet voor je hoop trouwens, dan is het goed om dat te kunnen doen. Terug aan de fabrieksinstellingen.
0: Het is echt super freaky. Ja. We hebben het met Niels Koloos, techjournalist van BNN Nieuwsradio, over de app M-Spy, die dus ongezien op jouw telefoon voor een ander, een vriend, vriendin, een partner, een collega, meekijkt met wat jij allemaal doet. Niels, dankjewel voor je tijd.
1: Geen probleem.
3: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
4: En ga naar Fontaine's DC.

0: Gwen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: 3FM Ticketmaand.
0: De 3FM Ticketmaand op 3FM met deze laatste dagen nog fantastische kaarten. Hoor je vandaag het ticketalarm afgaan voor Fontaine's DC? Dan moet je zo snel mogelijk een berichtje sturen. Wat wil je kwijt? Waarom bel je?
1: Ja, ik had een appje gestuurd omdat ik heb ze ooit een keer op Lowlands gezien. Omdat mijn vader had gezegd, daar moet je echt heen. Dus ik daar gaan kijken, super tof. Echt heel gaaf. En ik zou heel graag met mijn vader heen willen om samen een keer naar een concert te gaan.
3: Dat
1: ja.
3: Snap ik zo erg. Nou ja, Gwen, we hebben ontzettend goed nieuws voor je. Want jij en je vader gaan naar Fontaine's DC.
1: Ah, wat leuk. Ja, yeah, dan ga ik hem even verrassen.
0: Heel veel

0: voor tijdloze tracks met Ivo van Breukelen zometeen.
1: Oh, ik weet welke jij gaat kiezen.
0: Welke?
1: Ja, Sam Fenner natuurlijk.
0: Nee, nee.
1: Oh?
0: The Reflex. Duran Duran.
1: Oh, grappig. En California Love and Tupac vind ik trouwens ook echt een
0: heerlijk. Allemaal platen om naar uit te kijken, want Sam Fenner staat er ook gewoon bij. Tijdloze tracks. Mr. Tijdloze tracks. Ivo schuift zo meteen aan. Ook het laatste nieuws is voor je onderweg.
2: BFM.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
17: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
18: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Bestschappelijk toch? Ter Stal, maak elk moment mooi.
19: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
20: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.

0: Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen, een onvergetelijke avond voor Seth uit Emmen. NOS op 3. Nou, wat hij allemaal heeft beleefd gisteravond, dat vertel ik je zo meteen. Eerst iets anders. Het is voor veel mensen niet duidelijk waarom hun vliegticket of concertkaartje zo duur is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van computergestuurde prijzen. En daardoor kan de prijs per persoon verschillen, zegt de autoriteit Consument en Markt.
2: Dat komt omdat bedrijven steeds meer informatie hebben over individuen en een inschatting maken over welke prijs ze bereid zijn te betalen. En daardoor kan het tot gevolg hebben dat je meer betaalt dan je buurman of minder. Maar dat is een reden, of dat is eigenlijk een ontwikkeling in de techniek waarover we ons zorgen maken. En we willen in ieder geval dat bedrijven er transparant over zijn als ze dat gebruiken.
1: Abortus moet niet meer strafbaar zijn, vindt de grootste oppositiepartij Pro. Nu is dat in principe wel zo, maar zijn er uitzonderingen te maken waardoor er toch een abortus kan worden uitgevoerd. Volgens Kamerlid Vliegendhart is dat niet meer van deze tijd en moet abortus uit het wetboek van strafrecht.
3: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is en dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Het is een wetsvoorstel van Pro dat geen onderdeel is van het kabinet nu. Of het abortusplan echt werkelijkheid wordt, is dus nog lang niet zeker. En een bijzondere avond voor Seth van 13 uit Emmen. Hij werd door FC Emmen in het zonnetje gezet. Seth zamelde de laatste tijd flessen in voor zijn leraar Duits die zijn dochter verloor aan een ontstekingsziekte. Als dank mocht hij als FC Emmen-fan met zijn hele klas aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen Top Os, inclusief een rondleiding door het stadion. En hij kreeg ook nog eens een award.
4: Zo.
5: Seth, ja? Wij willen jou even wat geven. Je weet wie ik ben?
4: Ja, de burgemeester.
5: De burgemeester dan, ja. En jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
6: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
4: Heel mooi.
7: Samen met de spelers gaan Seth en Thijs het veld op voor de aftrap van de wedstrijd.
6: Maar wat maakt Emma nou zo'n mooie club?
4: Ja, zit gewoon in je hart.
1: Ja, en als kerst op de taart won FC Emma ook nog eens. Ja, het is niet te geloven van Top Os met 1-0. Ik heb het weer voor je. Het land is in tweeën verdeeld vandaag. Het noordwesten en noorden krijgt een grijze dag met af en toe ook een bui. In het binnenland een stuk meer ruimte voor de zon. Daar heb je mazzel dus. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
0: Thanks Jasper.
1: Yo.
0: 3FM verkeer door de

0: richting 16 minuten. Heel veel sterkte en een goede reis.
1: En zo meteen door de Ivo.
2: 3FM.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: textielbak.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Wetenschappelijk toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verbrand emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.

beetje aan het terugdenken aan afgelopen weekend. Ik had een huwelijk afgelopen weekend. En ik ga nu een plaat draaien die toevallig op het huwelijk ook voorbij kwam. Sterker nog, ik was gevraagd om tijdens de opkomst, zeg je dat zo? Zeg maar het moment voorafgaand aan het weggeven van de bruid. En de bruid de locatie zo in kwam lopen met aan haar zijde haar vader. Was ik gevraagd om een mixje te maken, een overgang tussen Your Song van Elton John naar deze knaller. Bleek het lievelingsliedje van de vader van de bruid te zijn. Ik heb nog nooit iets moois gehoord, dat is toch te gek. Goeie smaak heb je dan. Paul en Frits Kalkbrenner, Sky and Sand. Nu in tijdloze tracks bij 3FM.

verder in het jaar. Een hele goede morgen. Ik hoop dat je een lekker weekend gehad hebt. Dat je er weer een beetje goed tegenaan kan op deze maandag. Wat we doen, tot 12 uur elke dag. Alleen maar tracks die nooit oud worden. Tracks die altijd hun eeuwigheidswaarde behouden. Dat noemen we tijdloze tracks met 3FM. Met trots, mag ik wel zeggen. En er komen elke dag toch wel weer hele leuke playlists uit. Met van alles daarop. Vergeten parels, grote knallers, big tunes en alles ertussenin. Zometeen bijvoorbeeld

duit in het zakje, want er gaat gewoon weer 12,5 cent naar Adam Young en 12,5 cent naar Carly Rae Jepsen. Good time, nu tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen.

Het luistert straks bij 3FM en People Watch ook een beetje wat Armin van Buuren doet natuurlijk. Die houden dat constant in de gaten. Komt er nog nieuwe muziek aan van de man? Ja, er komt nieuwe muziek aan van de man. En het zou kunnen zijn dat het een samenwerking behelst tussen Armin van Buuren en Nick Schilder. Bam. Ja, dat is dat zijn klinkende namen, hè? Ik ben al eerder een keer de studio ingedoken. Als daar iets uitkomt, dan hoor je dat natuurlijk hier. Alleen als ze 100% zeker van zijn dat het een klapper van een hit wordt, dan brengen ze iets uit, alles eerder.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt.

0: inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei-doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
15: Goedemorgen, zometeen in Tijdloos. Straks hoor je de Bausa Magnetic over Black Keys met Lonely Boy. En het nieuws van 10 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, Euro 95 of Power Diesel 3000 Turbo XXL. We gaan er steeds vaker voor over de grens.
17: NOS op 3.
16: De Nederlandse Bank heeft dat uitgezocht door te kijken naar betalingen met bankpassen en creditcards aan de pomp.
18: Als wij kijken naar de eerste helft van dit jaar, dan zien we een stijging van 33% van het aantal tanktransacties in België tot ruim 11 miljoen. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. En in totaal ging dat om 1,5 miljard in Duitsland en België.
16: Ja, doordat hier de belasting op benzine relatief hoog is, betaal je in bijvoorbeeld België en Duitsland minder voor een volle tank dan in Nederland. Er was vannacht brand bij een AZC in Eindhoven. De brand brak uit bij een tent. Alle bewoners zijn geëvacueerd en buiten opgevangen met warmtedekens. De brand is inmiddels geblust bij het asielzoekerscentrum. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. In Rotterdam heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost toen een man werd opgepakt. Hij zou een vuurwapen bij zich hebben gehad en zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. De politie loste daarna dus een waarschuwingsschot en kon hem toen aanhouden. En Taylor Swift had een fantastische avond. Gisteren won ze bij de MTV VMA's 3 awards en daarmee komt haar totaal op 33 van die VMA's te staan. En door die 3 extra awards heeft ze Beyoncé nu ingehaald en is ze de artiest met de meeste MTV awards in de prijzenkast. Ze won gisteren onder meer een prijs voor de clip van Fade of Ophidia. En in haar speech was een speciaal plekje voor Dolly Parton.
19: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to
8: one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
16: Nou, Taylor Swift noemt Dolly Parton dus de ultieme showgirl, en dat is dan weer een verwijzing naar het laatste album van Taylor Swift, Life of a Showgirl. Ik heb het weer nog voor je. Het land is in tweeën verdeeld vandaag. Het noordwesten en noorden krijgt een grijze dag met af en toe een bui. Als je showgirl bent, dan kan je beter naar het binnenland. Daar volop

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal, maak elk moment mooi.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Fontaine's DC.
5: Hallo NCRV. Ivo van Breukelen.
7: Hartelijk goedemorgen. Tijdloos tekst luister je bij 3FM tot 12 uur. Alleen maar tekst met eeuwigheidswaarde. Met zometeen

0: FM.
1: Met Snap en Rhythm is a Dancer in Tijdloze Tracks. Goedemorgen. Naar de tijd waarin het niet genoeg was om alleen maar een goede plaat te maken als je een hit wilde scoren. Het was een tijdperk dat eigenlijk iedereen toegang had tot het internet. We hebben het hier over een beetje het begin van de jaren 10. Weet je wel, internet was wel echt over de hele wereld al inmiddels. Maar het was wel nog de periode dat er toch echt wel degelijk een videoclip, gewoon een goed geproduceerde videoclip gefabriceerd moest worden als je een nieuwe single uitbracht. De Black Keys die gingen daar ook in mee. Die hadden voor hun single Lonely Boy een behoorlijke smak geld er tegenaan gegooid. Ongeveer 40 man crew aan de film. Dat was dus ja, echt menige inzending voor het korte filmfestival is daar jaloers op. Dat is inderdaad echt gewoon een short film. Echt production value van heb ik jou daar. Maar de mannen van de Black Keys die vonden hem niet. En dus ging alles op een paar ruwe beelden na. He, voor de zekerheid hebben ze alles volledig zo, hoppakee, de brullenbak ingesodemieterd. Tussen die ruwe beelden die overbleven zat de auditietape van een man die tijdens de originele clip mee zou doen als achtergronddanser. Die gast van de Black Keys vond het eigenlijk wel geinig hoe die vent dan voor de camera's stond te dansen. En dus dachten ze, weet je wat we doen? We gaan gewoon die auditietape als videoclip uitbrengen. Ja, hele label over de zijk natuurlijk. Eindeloos veel geld en moeite in de originele clip gestoken, maar nee, de heren deden het op deze manier. Maar met succes, want de clip werd miljoenen en miljoenen keren bekeken. Ging volledig viral. De clip dus van Lonely Boy van de Black Keys. Nu in Tijdloze Tracks bij 3FM.

De Bausa. Magnetic hoorde je een tijdloos straks bij 3FM. Waar wij zo weer nee, dat is pas volgend uur. Zo. Was even een weekendje zat er tussen, hoor je het? Even kijken, komend uur. Dan hebben we natuurlijk dat met dat roulettewiel, die consternatie. Oh, je mag een koffie weggeven zometeen natuurlijk. In een nieuwe Breukers Blind. Ja, hè.

van deze week is de nieuwe Nothing But Thieves. Je hoorde number 5 in Tijdloze Tracks bij 3FM. Hele goedemorgen. Je luistert zo. Ik zit echt even te rekken, want deze had ik nodig.

0: twee tracks zaten in deze mashup.
1: Ja, ik had je geappt.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Heavy Wants to Move the World en Heavy Bread by Tick.
0: Hartstikke lekker!

0: zo een die kan je aan het denken zetten, weet je wel. Zo'n liedje wat je tot allerlei gedachten kan brengen. Zoals bijvoorbeeld, waarom bladdert de verf van mijn mok af op deze maandagochtend 28 september. Waar we een beller hebben, dat is altijd Linkersoep dit. Het is een anonieme beller die nu inbelt op 0909-331-336. Dat is altijd Linkersoep om dat zo de uitzending in te gooien. Gaan we toch even proberen. Hallo, met wie?
1: Dag Ivo.
0: Met wie?
1: Je spreekt met Björn uit Den Haag.
0: In één zin, ja nee, één woord. Wat is, waarom bel je?
1: Gewoon om even een praatje te maken. Ik zit naar je te kijken. Ik vind het leuk om even te bellen.
0: Dat waren meer dan 7 woorden. Nee, maar wat leuk dat je erbij bent.
1: Natuurlijk. Ik kijk al, ik ben geboren in 1976 hier in Den Haag. En ik ben
0: dedicated.
1: Ik vind het jammer dat John Willem er niet is.
0: Ik ook, maar we hebben Sjof hier, dat is ook gezellig. Ik kom net weer met verse koffie aanzetten. Jan Willem is er morgen weer, oké?
1: Oké.
0: Gaan wij nu even door, want ik moet even een liedje voor een jarige draaien.
1: Oké, gezellig. Hoort me nou weer.

0: Enorm Beuker, Moving to the Sun met Asma T samen. En natuurlijk Email Angel, die de basis afleverde daarvan. Hey, en goed nieuws, zometeen namelijk nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.

0: kleine textielbak.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
14: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal, maak elk moment mooi.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Goedemorgen, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Dolomina's voeren actie bij de Tweede Kamer. NOS op 3. Nou, ze zijn daar omdat ze van het kabinet eisen dat abortus uit het strafwetboek verdwijnt. Deze vrouw heeft er echt haar levenswerk van gemaakt.
2: Het staat 140 jaar in het strafwetboek van strafrecht. Maar mijn leven begon, mijn actie begonnen ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Ja. Want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
1: Nou, dat vertelde ze bij de regionale omroep NH. Oppositiepartij Pro ziet abortus ook graag verdwijnen uit het strafwetboek. In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is weer een lichaam van een vrouw gevonden. Het zou goed kunnen dat ze het 11e slachtoffer is van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen op dezelfde manier aangetroffen. Ze waren allemaal halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Of hij ook iets te maken heeft met dit slachtoffer, wordt nog onderzocht. Op het Italiaanse eiland Sicilië is het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as wordt er niet meer gevlogen op de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. En Curaçao heeft goede zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van Good Old Dick Advocaat kreeg Nicaragua op bezoek. En dat werd een echt doelpuntenfestijn gisteravond voor de Blue Wave. Een cadeautje ook voor Advocaat gelijk, want die werd gisteren 79. En dat verjaardagsfeestje klonk dus zo.
3: Kenji Garay, a man on fire. This is curled in towards the near post.
1: En dat was pas na een half uurtje voetballen. Uiteindelijk werd het 6-1 voor Curaçao. En daarmee staan ze nu bovenaan in hun Nations League groep. Ik heb het weer nog voor je. In het noorden en westen kan het een beetje regenen en grijs zijn. De rest van het land een stuk meer zon, dus dat is mooi nieuws. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
4: Ik wil meteen naar je Ivo.
5: 3FM.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
12: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
11: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnd.nl. BND maakt rijden geweldig.
0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
15: Nee, pleurt op joh!
14: 650.000 dieren.
15: Dat is bizar.
14: Per dag.
15: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
14: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
15: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
14: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is...

0: Chapman, Fast Car, hoorde je een tijdloos straks bij 3FM. Goedemorgen. Die god, die krijg je toch nooit genoeg van, hè, die Fast Car. Dubbeltje kwam ook weer even wat later binnen vanochtend. Maar poh, wat een heerlijke tijdloos track. Fast Car, Tracy Chapman bij 3FM. Het is kwart over elf. De lunchklok begint te trillen. 3 kwartiertjes nog. Dan is Mart hier met de lunch van 3FM.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het tegenaan.
0: En nu Snoop Dogg en Justin Timberlake. Dit is Science.

Vittore. Het is wel een beetje met hindernissen, vind ik vandaag nog, hoor. Voor de 28e van september. Maar kan misschien iets met het weekend te maken hebben. Wie weet, gisteren de hele dag in Toverland rondgewandeld. Nou, dat voel ik ook nog in de beentjes, hoor.

Tiësto, The Business. In tijdloze tracks bij 3FM. 4, 3, 2, 1. Go! Ja hoor, precies 11:30. Tijd om een balletje op te gooien. Op ons roulettewiel, waar wij elke dag een balletje op gooien.

0: Take it away.
1: Daar gaan we.
2: Daar
1: gaan we. Ja, nu echt.
2: Zo'n wokkerswarm ik het gehad.
1: Duurt even.
2: Ja, het dacht joh, we hebben de tijd. We waren lekker op schema vandaag, dus wat dat betreft.
1: Ja, er is witte rook.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Het is geworden nummer 1, tijdloos in je moerstaal.
2: Oh, dat is leuk. Ja, dat is een liedje, je moerstaal inderdaad. Dat zal voor het grootste gedeelte van ons luisterend publiek de Nederlandse taal zijn. Maar dat hoeft niet, dat kan ook iets anders zijn natuurlijk. Ja, eender welke taal, afhankelijk van wat je moederland is natuurlijk. Dat lijkt me logisch, want moerstaal is een ander woord voor moederstaal. Moedertaal. Welk liedje zou je willen horen in je moerstaal? Laat maar weten. Via de gratis NPO Luisterapp kan je die nu insturen. Kom maar door dus via de NPO Luisterapp.

bijna 10 minuten geleden een balletje op ons roulettewiel gegooid om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloos track kunt aanvragen. En dat is de categorie tijdloze moerstaal geworden. Muziek in je moedertaal. Daar zijn een hoop dingen op binnengekomen. Wat toch best wel vaak binnenkwam, was Akte Einde Munnik en Van Dikhout. Of anders wel in een combinatie, namelijk de Puma's. Onder andere aangevraagd door Danny. Nee, niet van Danny's Autopaleis, maar Danny Heesels. Nog deze vergeten parel, want een parel, dat is het. Van hout weliswaar, mijn houten hart. De Puma's in tijdloze tracks bij 3FM. Mijn hart is...

0: FM, een hele goede morgen. Het is 10 minuten voor 12.
1: En we vragen ons weer één ding af.
2: Martje, Martje, wat zit er op je boterham? Is het kaas of is het jam? Bam, bam, bam, bam, bam.
3: Hallo Ivo, ik ga je moeten teleurstellen.
0: Wat dan?
3: Het is er maandag, ik ben weer vergeten eten mee te
0: nemen.
3: Het is altijd hetzelfde na het weekend.
0: Maar dat is niet goed, daar moet je niet aan voorbij lopen.
3: Nee, ik had vanmorgen ook al geen ontbijt. Dus ik doe hem op karakter vandaag.
0: De grote knorlunchshow zometeen.
3: Zo is het wel.
0: Met onder andere.
3: De 3 over 12 natuurlijk, daar beginnen we mee. Ik wil ook nog even zeggen, je kan zo'n kaarten voor Fontaine's DC, uitverkochte show in de Ziggo Dome, geven de hele dag weg in de 3 van Ticketmaand. En daarnaast dus de 3 belangrijkste tracks van de dag, met daarin onder andere de grote winnares van de VMA's.
0: Alright, veel plezier zometeen. De lunch met...

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere...

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Bestschappelijk toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
8: Nee, pleurt op joh!
7: 650.000 dieren.
8: Dat is bizar.
7: Per dag.
8: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
7: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
8: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
7: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
10: Echt lekker.
9: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
19: 3FM.
10: leuk televisieprogramma, maar zometeen de 3 over 12. Dat is het voornaamste wat ik wilde zeggen. De lijst met de 3 belangrijkste liedjes van vandaag. We gaan eerst naar het nieuws met Stef Bandstra.
19: Hey Mark, nog net goedemorgen. In Zuid-Afrika is opnieuw een dode vrouw gevonden. NOS op 3. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. Het is al de 11e vrouw die in korte tijd in Zuid-Afrika is vermoord. En mogelijk zijn de vrouwen slachtoffer van een seriemoordenaar daar. En er is ook al een verdachte opgepakt, zegt onze correspondent Alice van Gelder.
20: Deze man werd opgepakt 400 kilometer van Johannesburg. Maar in 2 van die andere 11 zaken zijn ook al mensen opgepakt. Dus ja, het is de vraag inderdaad. Hebben al die zaken nu met elkaar verband? Of hebben een deel van de zaken met elkaar verband? Ja, dat moeten we nog horen van de politie.
19: Gaan we naar een ander heftig verhaal toe uit België. Want in het dorp Iddergem, iets ten westen van Brussel, is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis daar 2 lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. De Belgische politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De autoriteit Consument en Markt wil dat bedrijven duidelijk laten weten hoe ze hun prijzen berekenen. Nu is het voor mensen vaak niet duidelijk waarom hun vliegticket of concertkaartje zo duur is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van algoritmes of AI, waardoor de prijzen soms erg kunnen verschillen. Ja, en afgelopen weekend heb je misschien wel de tijd gehad om eens even lekker weer een boek te lezen of misschien wel een lange wandeling te maken. Maar die 2 kun je ook gewoon hartstikke goed met elkaar combineren. Een verslaggever van RTV Noord zag opeens een lezende wandelaar lopen. Ja, met een boek in de hand.
21: Waarom? Ik weet niet. Ik vind het er heel rustig van. Ik wil al vaker gewoon langere stukken lopen, maar heel vaak dan vervel ik me op een gegeven moment en dan wil ik weer terug. En toen bedacht ik me, weet je wat, ik neem een keer een boek mee. En dat ging eigenlijk best goed samen.
22: Bijzonder, hè?
23: Oh ja, natuurlijk. Ja, mooi, hoor.
19: Ja, tijdens een wandeling van 15 kilometer leest hij zo'n 100 bladzijdes. En volgend weekend heeft hij zijn boek waarschijnlijk dus wel uit. Het weer, als je deze middag de zon wil zien, dan moet je vooral even de auto pakken naar Zwolle of misschien Almelo, want in het oosten schijnt de zon, in het westen is het juist grijs, met soms een buitje tussendoor. Het is maximaal 22 graden.
10: Toch vervelend dat ik altijd tegen mezelf zeg dat ik wat meer moet bewegen en wat meer moet lezen en dat er gewoon een man ergens in het wild rondloopt die het tegelijkertijd doet.

0: op dit moment staan, zijn er niet veel. Er staat er eentje op de A6 tussen Emmeloord en Muiden. Bij Lelystad staan de auto in de brand. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Heb je 10 minuten vertraging? Er zijn nog andere files in Nederland, maar die zijn korter dan 5 minuten. 3FM.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal, maak elk moment mooi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
10: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
12: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM Ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Fontaine's DC.
16: 3FM.
17: Avotros.
16: Mark Meijer.
0: Goedemiddag, maandag 28 september. Tijd voor de 3 over 12 van vandaag. De 3 belangrijkste tracks van het moment. Vanmorgen bekend geworden dat de laatste tickets van de 3FM Ticketmaand voor deze man zijn in Londen, inclusief reis en verblijf. Dit is Teddy Swims.

0: Jessica Dolls zijn so back.
1: 3 over 12.
0: Ja, in de tijd dat ze deze Don't You uitbrachten waren ze nog met 6. Gisteravond stonden 3 van de huidige Pussycat Dolls in de Ziggo Dome met hun PCD Forever Tour. Forever Dolls Tour, iets in die richting. De zaal was er niet helemaal uitverkocht, maar de maximale decibellen die een Formule 1 auto kan halen, die werden absoluut overtroffen. Als ik zo een beetje de filmpjes gezien heb, onder andere van mijn collega Sofie Hielkema, die er was gisteravond, ging het echt dwars door het dak. De Pussycat Dolls zijn dus terug, stonden gisteren in Nederland. Jordan Don't You op nummer 2 in de 3 over 12. Je luistert naar de lijst met de heetste pokoes van vandaag. Oftewel de belangrijkste liedjes. De 3 over 12 van 3FM met vandaag op nummer 1 in de lijst Taylor Swift. Dat stond ze vrijdag ook al. Toen bracht ze een nieuw liedje uit dat meteen naar nummer 1 schoot in de streaminglijsten. En het goede nieuws houdt niet op in huis. Kelsey Swift, ik vergeet altijd hoe die vriend van die man van haar heet. Gisteren pakte ze een VMA. De prijzen voor de beste muziekvideo's werden weer uitgereikt door MTV. Madonna pakte onder andere 3 prijzen. Ging een oeuvreprijs naar Nirvana. En Taylor ging er onder andere vandoor met de belangrijkste prijs, namelijk voor Video of the Year. Voor deze, de nummer 1 van de 3 over 12 is The Fate of Ophelia.

Taylor Swift. En de Fade of Ophelia stond bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag. Vrijdag bracht ze een nieuw liedje en een soort extra album uit, waardoor ze de streaming chart weer bestormt. Maar nog belangrijker, deze de Fade of Ophelia pakte gisteren de belangrijkste MTV VMA Video Music Award voor Video of the Year. Je hoorde haar bovenaan in de lijst met de belangrijkste liedjes van vandaag op 3FM. Maandag, we zijn weer aan de slag. Gelukkig doe je dit met de lekkerste muziek van Nederland. Nieuwste Lenny Malsou en ook Kygo met Save My Love. Hoor je zo op 3FM na Imagine Dragons.

op 3FM. Dit liedje heet Wrecking Ball. We hebben al meer liedjes van Lenny Mazzoe gedraaid overigens. En is ook 3FM talent geweest. En Lenny, je moet maar even een keertje foto van hem opzoeken als je niet weet hoe hij eruit ziet. Dit is een rockster in optima forma. Je krijgt soms een beetje David Bowie vibes ervan. Het zegt een beetje, hij ziet er soms zelfs een beetje richting punk uit. Maar hoe ruw mensen er ook uitzien, hoeveel tatoeages ze ook dragen, hoe lang hun haar ook is, hoe grote tunnels ze ook in hun oren hebben zitten. Iedereen heeft toch die ene kant. Die guilty pleasure kant. Lenny Mazzoe ook. Ik ben namelijk een Spotify-lijstje van hem tegengekomen, waarin hij zijn lievelings guilty pleasure set. Luister even naar gewoon de smaak van Lenny Mazzoe als er niemand meekijkt. Ja, en een van de grootste tunes van de laatste 20 jaar ook. Vind ik zo goed. Lenny Mazzoe, die echt goede tunes maakt met zo'n beetje rockgevoel erin, heeft dus ook gewoon deze kant. En dat stelt mij gerust, want ik ben altijd heel open over dat ik van die echt hele gladde popliedjes heel leuk vind. Lenny Mazzoe dus blijkbaar ook. Zijn nieuwste liedje heet Wrecking Ball en dat hoorde je zojuist.

niet aan de indruk onttrekken dat hij zich misschien heeft laten inspireren door symfonische sessies. Dat zijn de samenwerkingen die we hier bij de NPO gedaan hebben tussen het Radio Philharmonisch Orkest en een artiest die je misschien wel kent van de 3FM-playlist bijvoorbeeld. Er zijn prachtige resultaten uit voortgekomen, zoals onder andere Jet van der Steen, onze koningin, ons 3FM-talent, die haar liedje Juni samen deed met een orkest. Het resultaat is echt schitterend, luister maar.

0: motivatie op de radio. Je hoorde Martin Solveig, de man die vorig jaar aankondigde niet meer te gaan optreden. Dus ik dacht, doen we hem weer een keertje van het bandje. Want deze kunnen we heel af en toe wel eens goed gebruiken. Intoxicated hoorde je bij 3.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En ik heb nieuwe muziek voor je. Ex-mega-hit van Miley. Mocht je niet op de hoogte zijn. Miley Cyrus heeft Cyrus van haar naam afgeknipt. Gaat nu door het leven als Miley. En heeft, om dat op te luisteren, maar meteen een liedje erbij uitgebracht. Een heel album erbij uitgebracht. En op dat album staan heel veel fijne liedjes. Waaronder eentje met Mike Snow. In ieder geval gedeelte van Mike Snow. Ik weet niet of je die gasten nog kent. Die hadden ooit, lang geleden, zou een goede mega-hit memory zijn. Een mega-hit met het liedje Paddling Out. Nou, een van die gasten heeft onder andere op dat nieuwe album van Miley meegewerkt. Maar het absolute sterrennummer van dat album, die hoor je nu, is ook mega-hit geweest. Bass Persuade. Let's go.

over schoonouders zeggen. Maar we gaan proberen niet in zo'n boomer 538-achtig verhaal te vervallen van mijn schoonmoeder. wat ik maar wilde vertellen is, ik kan me indenken dat soms dingen met je schoonouders een beetje ongemakkelijk zijn, of dat je niet goed weet wat je met ze moet doen. Dat je maar probeert een activiteit te ondernemen, omdat dat dan misschien leuker is. Maar heb je wel eens overwogen hoe het zou zijn om je schoonouders bij jou op het werk te hebben? En dat ze dan gaan kijken naar hoe jij je werk uitvoert. Maar dat je schoonvader ook nog een van de allerbeste in de discipline die jij uitvoerde is en is geweest. Het

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En dit is mijn nieuwe single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Roxy Dekker. Bare Minimum.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: Jan, uw radiodiscjockey van dienst. Mart hier, hallo. Als er een moment is dat je denkt, oh, ik moet eigenlijk toch een keertje gaan bekennen dat ik de liedjes van Roxy heel leuk vind, doe het nu. Dit liedje is wat mij betreft by far het beste liedje dat ze tot nu toe gemaakt heeft. Het is cool om Roxy Dekker cool te vinden. Hoef je niet voor te schamen. Die trompetjes, de melodietjes, alles is perfect aan dit liedje. Bare minimum van Roxy hoort hier bij 3FM. Het is druk in de NPO Luister-app, want kaarten te winnen voor Fontaine's DC vandaag. Die kunnen voor jou zijn. Als je het 3FM ticketalarm hoort, stuur je een appje met de NPO Luister-app en maak je kans op 2 tickets voor Fontaine's in de Ziggo.
1: Zometeen op 3FM. Meer Mart. Met onder andere... Hey.

0: Amerika-lijn Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: op Gamma Muurverf. Ook op Mainverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: muziek van Vrouwtje, Geen Rem en Stromae. Papa Oeké, hoor je zo meteen. Aartellen voor 1 uur. We gaan naar het nieuws met Stef Bandstra.
1: Goedemiddag. Een belangrijk telefoontje van een boerin in Engeland. NOS op 3. Want de Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten oppakken bij een legerbasis door een telefoontje van die vrouw. Britse media schrijven dat de boerin kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje toen ze op een buitenweg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. En de defensieminister van het Verenigd Koninkrijk bedankt haar voor dat telefoontje.
2: I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on operational security matters.
1: Maar de minister zegt dus dat het verhaal veel groter is dan alleen dat wat deze vrouw gezien heeft. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In een TBS-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. De medewerker raakte daarbij gewond. De politie heeft inmiddels een man opgepakt. In die misdaadkliniek in de stad Groningen worden 260 mannen behandeld die een misdaad hebben gepleegd en psychische problemen hebben of verslaafd zijn. In Rotterdam zijn bij een grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er eentje vanwege gevaarlijk regendag en ook geluidsoverlast door knetterende uitlaten. En bij FC Emmen is fan Seth van 13 jaar gisteravond in het zonnetje gezet. Hij had een lieve actie opgezet voor zijn leraar Duits. Die verloor onlangs zijn dochter aan een ontstekingsziekte. Dus begon Seth met flessen inzamelen. Nou, als dank mocht Seth als FC Emmen fan samen met zijn hele klas de wedstrijd tegen Top Os bijwonen. Inclusief rondleiding door het stadion. En hij kreeg ook nog eens een award.
3: Zo.
4: Seth,
3: ja?
4: Wij willen jou even wat geven. Je weet wie ik ben?
3: Ja, de burgemeester.
4: De burgemeester dan, ja. En jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
5: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
3: Heel mooi.
6: Samen met de spelers gaan Seth en Thijs het veld op voor de aftrap van de wedstrijd.
5: Maar wat maakt Emmen nou zo'n mooie club?
3: Ja, het zit gewoon in je hart.
1: Nou, en als kerst op de taart won FC Emmen ook nog eens met 1-0 van Top Os. Het weer, en als je vanmiddag de zon wil zien, dan moet je eens even de auto pakken naar Zwolle of naar Almelo. Want in het oosten schijnt de zon, in het westen is het juist een grijze boel. Valt er soms wat regen, het is maximaal 22 graden.
0: Dan 3 en verkeer van de ANWB. Handjevol met files, langst op dit moment op de A2 tussen Amsterdam en Den Bosch. Net voor de afrit Utrecht Centrum, dat is volgens mij bij de Leidse Rijntunnel, is net een ongeluk gebeurd. Ja, er zijn er 2 rijstroken dicht, is er nog maar eentje voor je beschikbaar. En heb je op dit moment een half uur vertraging. Andere files in Nederland zijn 5 minuten of korter. 3FM.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal, maak elk moment mooi.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is

Summer Would Come in Kingdom of Fear. Het is maandagmiddag, 1 uur geweest. Goedemiddag, Bart hier op 3FM. Komende vrijdag rood omranden in je agenda. Dikke zwarte stift en alle andere kleuren schrijfwaren die je kan bedenken. Dan komt het nieuwe album van Vrouwtje uit. Dat gaat Kijkje naar mij heten. En als je dacht dat het hele fenomeen Brad van Charlie XCX in de zomer van 2024 is blijven hangen, dan heb ik nieuws voor je. Vrouwtje heeft er eigenlijk gewoon haar eigen versie van gemaakt. Het hele idee van Brad 2 jaar geleden was, we zijn een beetje losgeslagen allemaal. Het was nog met COVID een beetje in ons achterhoofd. We gaan weer lekker stappen. We gaan weer we gaan ons een beetje misdragen gewoon. En het is oké. Okay. Je hoeft jezelf niet altijd netjes in de hand te houden, goed te gedragen. Je mag je ook wel eens een keertje misdragen. Nou, misschien valt Vrouwtje in haar nieuwe liedje jouw afgelopen weekend wel samen. Uitgaan, de week die achter je ligt, of de eindeloze sloophamer van gedachten in je hoofd een beetje proberen te vergeten. Denken dat je wel weet hoe bond je het kan maken op een avondje stappen, maar toch met de staart en een emmer tussen je benen de aftocht moeten blazen nadat je toch ietsjes te ver bent gegaan. Het is een heel goed, beetje losgeslagen liedje van Vrouwtje. Het is nieuw op 3FM en het heet Geen Rem.

echt altijd zeggen als ik dit liedje draai, want veel mensen weten dit niet. Het was 15 jaar geleden het anthem van het WK Voetbal voor Vrouwen. In het vrouwenvoetbal is veel gebeurd in de tussentijd. In 2011, toen dit liedje het anthem was, waren we er nog niet eens bij. 8 jaar later verloren we de finale van de Verenigde Staten. In de tussentijd waren we ook al een keer Europese kampioen geworden. Ik vertel dit omdat ik in de tussentijd ook heel erg fan ben geworden. Ik vind het echt best wel leuk om naar het vrouwenvoetbal te kijken. Je moet niet met dezelfde verwachting erin gaan als bij het voetbal voor heren, want het sport wordt al veel langer op veel hoger niveau uitgevoerd. Maar het is echt leuk om te kijken. Er zit best wel veel potentie in de selectie van Nederland. En nu, ik ga je dit nu maar even vertellen, want dan weet je dat je kan meepraten over anderhalve week. Het Nederlands elftal staat er niet zo goed voor onderweg naar het WK van volgend jaar. In de kwalificatiepool is Nederland tweede geworden en daardoor zijn we niet rechtstreeks geplaatst. Moeten er dus play-off wedstrijden gespeeld worden? Goed moment om in te stappen, want dan kun je meteen het plezier vieren als ze die play-off wedstrijden doorkomen, dat ze naar het WK gaan. Dan ben je alvast een beetje voorbereid op volgend jaar. Sportloze zomer kunnen we het WK voetbal kijken. Zet even in je agenda. Volgende week vrijdag, eerste wedstrijd van de Nederlandse dames in de play-offs voor het WK tegen Hongarije. Een paar dagen later in Nederland zou je ook nog bij kunnen zijn. Moet je maar even uitzoeken en zo.

0: heeft een radio DJ het Hey Adela grapje al gemaakt. Ja, hè, allemaal. En dan zal ik hem even laten.
1: September is
2: 3FM Ticketmaand.
0: Nieuw op de playlist van 3FM, Adela. En eens in LA.

verlanglijstjes van concertgangers, maar ook van festivalorganisatoren. Deze gasten hebben zo'n eigen geluid, dat zo overtuigend is, zo sterk, heel onderscheidend, dat hun show in de Ziggo Dome over anderhalve maand uiteraard strak uitverkocht is. Maar wij zouden 3FM niet zijn als we geen kaarten voor je gefixt hadden. Vandaag te winnen in de 3FM Ticketmaand 2 kaarten voor Fontaine's DC in de Ziggo Dome. Het werkt als volgt. Op het moment dat je het 3FM ticketalarm hoort op de radio, hier bij 3FM, lijkt me logisch, pak je de NPO luister erbij en stuur een berichtje naar de studio van 3FM waarin je laat weten

0: Fiona Spyro en Great Expectation hoorde je bij 3FM. Je weet dat ik altijd zeg, het leven gaat in golfbewegingen. Hè? Ups en downs en zo heb je. En zo werkt het in de NPO Luisterapp ook een beetje. Er komen nog soms stromen berichten binnen en dan wordt het weer wat rustiger. Dan wordt het weer wat drukker. En we zitten nu in zo'n soort fase dat er net iets minder berichtjes binnenkomen op dit punt van de dag. Iedereen weer terug aan het werk gegaan en zo, weer even in de focus. Maar ik zou hem toch even openen als ik jou was.
1: 3FM. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luisterapp.

0: hebben afgelopen jaar, anderhalf, een hele hoop goede liedjes uitgebracht. Maar dit was een beetje meer aan het begin toen we net kennis maakten met Fontaine CC. En wat een goede tune is dat. Boys in the Better Land, hoorde je. Voorafgegaan door het 3FM Ticketalarm.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Fontaine CC.
0: En dat betekent dat je kaarten kan winnen voor Fontaine. Dus als je de Ticketalarm hoort, app je naar de studio met de NPO Luister-app waarom je erbij zou willen zijn. En als je op de radio komt, dan krijg je tickets. Is de bedoeling natuurlijk.
3: Twan Verhoeven, goedemiddag.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Twan Verhoeven.
0: Dag Twan, hallo. Je spreekt met Mart van 3FM.
3: Hi, hi.
0: Hey, jij hebt de Ticketalarm zojuist gehoord.
3: Ja, klopt.
0: Vertel eens eventjes. Er is een act waarvan jij dacht, nou, dat is dus Fontaine CC. Moet ik naartoe? Wat is de reden?
3: Ja. Weet je, het is gewoon zo gaaf om dat met mijn zoon te kunnen doen. Sowieso concerten. En Fontaine CC is gewoon op dit moment wel een van de topbands. Ik kan er wel helemaal achter staan om daar lekker een keer naartoe te gaan.
0: Mag ik de iets wat onbeschofte vraag stellen? Hoeveel zomers zowel jij als jouw zoon tellen?
3: Mijn zoon 30 en ik 57.
0: Kijk eens even aan. Dat vind ik leuk aan Fontaine's, want het is wel een band die generaties verenigt. Ben je dat met me eens?
3: Mm-hmm. Ja, klopt.
0: Jij hebt ze nog nooit live gezien, toch?
3: Ik heb ze nog nooit live gezien, helaas. Ik ben een beetje laatst met het Studio Brussel gedeelte, zeg maar. Dat ze die sound, Soundstage of zo was het. Mm-hmm. Maar daar was ik natuurlijk niet zelf bij.
0: Ja, dat heb je dat via 3FM gevolgd?
3: Via 3FM en Studio Brussel,
0: Ze deden een exclusive en daar waren een paar kaartjes voor. Dat kon je ook volgen, maar je moet er een keer staan. Die muur van geluid om je af te krijgen. Ze stonden onder andere op Lowlands. Het was een onwaarschijnlijke show. En jij zegt, mijn zoon en ik moeten daar even een keertje heen voor de bonding.
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Nou, Twan, dan heb ik goed nieuws voor je. Jullie krijgen 2 tickets!
3: Super. Ja, nou, dat is echt geweldig. Dankjewel.
0: Het is helemaal uitverkocht. We staan op 10 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar jullie krijgen 2 kaarten in de ticketmaand van 3FM gewonnen.
3: Nou, dankjewel. Ik ben een beetje sprakeloos. Ja. Super.
0: Het wordt een ongetwijfeld een geweldige ervaring. En we krijgen graag achteraf een verslagje van jullie.
3: Dat gaat zeker gebeuren. Dankjewel.
0: Heel veel plezier van en een fijne dag vandaag.
3: Ja, eens gelijks. Doei doei.
0: 3FM, Lost Frequencies.
4: I just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

3FM met Cat's Eye en Animal. Ik denk dat de muzikale hoofdstad van Europa in Ierland ergens ligt. Een paar minuten geleden nog tickets weggegeven voor Fontaine's DC. En ik wil je nu graag voorstellen aan het nieuwe liedje van Kingfisher. Zijn gasten uit Ierland die een soort mix maken van folk en rock met een beetje van die traditionele Ierse elementen erin. Banjo's, de mandoline. Soms komt er ineens een elektrische gitaar om de hoek kijken. En het zijn gasten die echt een gigantische fanbase aan het opbouwen zijn door heel Europa. En ik reken mezelf ook tot die fanbase. Dat Ierse accent, die folk sound, wat mij betreft is dit je anthem voor de aankomende herfst. De nieuwste van Kingfisher hoor je op 3FM en die heet How Lonely.

geniaal vinden aan dit liedje, dat Mickey Echo, totaal geen bekende artiest op dat moment, en na dit liedje hebben we eigenlijk ook nooit meer wat van hem gehoord, was schrijver voor andere artiesten. Daar zijn er echt, dat is een industrie, je hebt geen idee hoeveel mensen daarin zitten. Mensen die gewoon de hele dag liedjes schrijven, waar andere mensen dan mee mogen gaan pronken. En Mickey Echo had dit liedje geschreven voor Rihanna, en die speelde het zeg maar voor haar, van nou, dit zie ik een beetje voor me. En toen zei Rihanna, ja, maar dit is zo mooi, jij hebt dit geschreven, ik vind dat jij het moet gaan zingen. Toen zei hij, nou, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Hier, Rihanna, jouw liedje. Ging ze een beetje zo, nee, jij moet ophangen, nee, jij moet ophangen, zo heen en weer, heen en weer. En uiteindelijk kwamen ze dan tot de conclusie dat ze dan wel samen zouden zingen. Eigenlijk enige grote wapenfeit van Mickey Echo, maar meteen wel echt een heel serieuze. Samen met Rihanna, Stay, hoorde je, bij 3FM. 10 voor 2 op je maandagmiddag werkdag met 3FM Talent. Alleen maar nu.

0: even de afdeling opgelopen met de herfstliedjes in de grote platenkamer van 3FM. Vond ik deze, dat ik wel weer een keertje uithalen. Snow Patrol, je hoorde Shut Your Eyes bij 3FM.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met onder andere...

0: in de textielbak. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie. Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
11: Nee, pleurt op joh!
10: 650.000 dieren.
11: Dat is bizar.
10: Per dag.
11: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
10: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
11: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
10: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal, maak elk moment mooi.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
15: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: 3FM. Happy Monday, we gaan er weer voor met zometeen Icona Pop en Charlie XCX. I love it, hoor je zo. Eerst het laatste nieuws van 1 over 2. Dat krijg je van Stef Banstra. Stef, goedemiddag.
21: Hey Sophie, goedemiddag. Er gaan dingen mis in jeugdgevangenissen.
20: NOS op 3.
21: Meerdere inspecties trekken daarover nu aan de bel. In Nederland zijn in totaal 6 jeugdgevangenissen. Daarin zitten in totaal zo'n 450 jongeren die zijn veroordeeld of nog worden verdacht. Ze zitten daar om te voorkomen dat ze later opnieuw de fout ingaan, zegt de inspectie Justitie en Veiligheid.
22: En dat zien we dat het ernstig onder druk staat. We zien bijvoorbeeld dat door een tekort aan personeel zien we verdergaande versobering van de zorg en het onderwijs. En ook zien we dat de interne veiligheid van jongeren en medewerkers onder druk staat.
21: De inspectie wil dat de staatssecretaris nu met een plan komt om dit aan te pakken. In de hoofdstad van Thailand, Bangkok, zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september. Straten zijn er overstroomd en mensen staan tot hun middel onder water. Een anti-abortusprotest vanochtend bij de Tweede Kamer. Zo'n 50 dolomina's riepen daarop om het abortus uit het wetboek van strafrecht te halen.
23: Hier is hij, de wet die op dit moment ook ingediend wordt bij de Tweede Kamer. Wij zijn jullie.
21: Ja, in de Tweede Kamer heeft de partij Pro een initiatiefwet ingediend om abortus niet meer strafbaar te maken. En je hoort het, die werd overhandigd aan de protesterende dolomina's. En als je gek bent op chocola, dan moest je gisteren in Zutphen zijn. Want voor de 22e keer stond de binnenstad van Zutphen daar in het teken van het chocoladefestival met chocolatiers uit binnen- en buitenland. Nou, die hadden soms de meest aparte combinaties meegenomen.
24: We hebben bijvoorbeeld een rode port met stiltonkaas, een gekarameliseerde witte chocola, een zwarte bessen met viooltjes.
25: U gaat voor de pure chocola.
26: Voor de pure, ja.
27: Ja, heel veel chocola.
24: We hebben ook een nieuwe vegan chocola, als je die wilt proeven.
28: Is er zoiets als te veel chocola?
29: Ja, voor mij niet.
30: Moet dat kwaliteit zijn, want anders lust ik het niet.
24: Wil je ook proeven?
21: Ja, de cameraman van de Omroep Gelderland lust er dus ook wel eentje. Het weer voor je vanavond. Trekken er vanuit het zuiden en westen buien over, met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en bewolking bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.

0: richting Maasbracht bij knooppunt Rijkenvoort. 10 minuten.
1: 3FM.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kipdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: de textielbak.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel.

zin in een reunie. De rest die dacht, ik laat me niet meer weg ellebogen door Nicole, door de liedzangeres. Maar wat kreeg je dus? Die overige twee Pussycat Dolls, behalve Nicole, die kregen dus een eigen moment. Dus de eerste hits waren geweest en ineens kwamen er dan beelden van een soort van mini-documentaire voorbij. En een privé-optreden van op andere Kimberly, dus een van die leden. Nou, ik moest gewoon lachen van hoe random dit was. Het leek alsof de bedenker van deze show had gezegd, joh, meiden, als je iets van je talenten wil laten zien, maakt echt niet uit wat het is. Cupcakes bakken, jongleren, wij gaan het wel in die show zetten. Nou, ineens kwam dus die Icona Pop met Charlie XCX voorbij, met I Love It, die je net ook op 3FM hoorde. Nou, dat ging zo. Van Payback Show. Gingen ze allemaal salto's maken en dansjes doen. Het was echt een ervaring. Nou goed, na dit random stuk werd de show gelukkig herpakt en kregen we alle hits die we wilden van Pussycat Dolls. Mocht je er ook zijn geweest, ik hoor graag ook jouw verslag in die NPO Luister app. En ik ga je nu alle hits geven waar je naar verlangt. Met onder andere de nieuwste van Alex Warren nu.

nogal een handje hebben van throwbacks posten. Dat is natuurlijk helemaal een ding. Mocht je echt onder een steen hebben geleefd, dat is een terugblik, hè, die je plaatst op Instagram bijvoorbeeld. In de vorm van een foto of een videootje. Nou, Outkast, die je net hoorde met Hey Ya, die is daar echt kampioen in. Die plaatsen om de paar dagen, echt om de 1-2 dagen, oude foto's, stills uit videoclips. Nou, echt, je tante op Facebook is er niks bij. Ik vind het heel schattig. Ik vind ook niks mis met een beetje sentiment. Ja, en zelf je grootste fan zijn, ja, dat is ook het zelfvertrouwen waar we allemaal wel een stukje van kunnen gebruiken.

0: Hit Memories.
1: Ja, dit is een leuke opsteker voor je als je hip-hop liefhebber bent. Het is een genre wat je niet super vaak voorbij hoort komen op deze plek. Maar wel als je in het archief der megahits duikt. Want er is al heel wat uit dat genre bestempelt tot het liedje van het moment. En ik voel me gul op deze maandag. Dit is meteen een hint voor de megahit memory van vandaag, dat het dus in dat genre valt. Dit is al zo lang niet gedraaid op 3FM. Helemaal verstoft geraakt. En hoog tijd om weer eens te gaan draaien. Ik ben benieuwd of jij kan raden welke dat is. Als ik er een mini stukje van laat horen, daar komt hij aan. Bonusrondje. Ja, kom maar door. De NPO Luister-app staat voor je.

0: Yes, love.
1: Dit is onze nieuwe single.
2: New
3: on Free FM.
2: Sonjeu, Feels Part 2.

welkom bij je dagelijkse dosis sentiment op 3FM. Mijn naam is Sophie en misschien wel, nou, een van mijn grootste hobby's. Oude foto's kijken of mp3-spelers terugvinden. En dan kijken welke liedjes erop staan. Videobanden vinden bij mijn ouders en dat dan de hele avond gaan kijken samen. Maar ook de oud-mega-hits weer eens tevoorschijn toveren. Ja, we hebben er meer dan 1600 uitgeroepen hier bij 3FM. Dus ja, er zit zoveel goud tussen. Vandaag komt de mega-hit Memory uit 2015. Dat was een bijzonder jaartje bij 3FM. Record aantal Nederlandse acts die toen de mega-hit hebben gescoord. Rondé, Causes, ik weet niet of je die nog kent. Chef, Yellowclaw, Douwe Bob, The Brahms, Typhoon, Sue the Night, Lucas Hamming, Kovacs, Make Believe, Haven, Kensington en ook Armin van Buuren. Ook wel leuk om te weten, grote winnaars dat jaar qua score in 2015. Disclosure, Ellie Goulding en Tame Impala hadden alle drie 2 mega-hits. En om het nog af te toppen, Let It Happen van Tame Impala werd ook nog uitgeroepen tot Song van het Jaar. Nou, maar deze uit dat jaar, misschien wel de meest opvallende, de meest baanbrekende en met het meeste lef. Al geraden door Hugo, Xavier, Quincy, Barry had het ook goed, lekker bezig. Danique, Boy, Henriette, Danny, Harry, Marcello, Dennis en Guido. De mega-hit Memory van vandaag is inderdaad Kendrick Lamar en...

Je zou maar zo gastvrij zijn, joh. You can ring my bell, ring my bell. Ik kan me er weinig bij voorstellen. Dat je zegt, bel maar aan, joh. Ring my bell, bel maar aan. Ik heb er persoonlijk iets minder mee. Is eigenlijk altijd slecht nieuws, toch? Ja, of het moet een pakketje zijn of zo, waar je blij van wordt. Of een hele goede vriend die dan voor de deur staat. Maar goed, is zelden zo, hè. Nou, even alle armoe bij elkaar. Ik weet ook niet wat ik anders zit te lullen eigenlijk. Dit verhaal loopt ik helemaal uit de hand. Ik zeg alle armoe bij elkaar. En dan start ik Higo. Dat is natuurlijk ook heel oneerbiedig. Want het is echt een prachtig nieuw liedje van ze. Misschien heb je hem al eerder bij mij gehoord in de show. En nu weer opnieuw. Echt beeldschoon. Antwoord, hoor je nu?

God, oh mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

0: adem verdwijnt.
1: Zometeen onder andere een nieuwe Hocus Focus mix. Tot zo!
2: 3FM.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
8: Echt lekker.
7: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, pieken naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.

0: Summit ga je horen. Maar eerst het nieuws van 1 over 3 alweer. Stef Banstra, een hele goedemiddag.
1: Dag vliegt voorbij, Sophie. Goedemiddag. Zometeen een opvallende actie van een Canadese man om beren weg te jagen. NOS op 3. Hoe die man dat precies doet, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Spanje, want voor de derde dag op rij kamperen er daar mensen in het centrum van Madrid. Dat staat er nu helemaal vol met tentjes. Het is een protest van Spanjaarden tegen de wooncrisis, ziet onze correspondent Miralda Bruyne.
2: Er is een enorm woningtekort in Spanje, vooral in grote steden waar mensen graag wonen, omdat daar werk is natuurlijk. Hierdoor zijn bijvoorbeeld in Madrid de laatste 10 jaar de huurprijzen verdubbeld. En dat komt bijvoorbeeld door buitenlandse investeerders en woningen die worden gebruikt als vakantiewoningen. Dat zijn maar 2 voorbeelden. Een probleem dat eigenlijk niet alleen maar in Madrid, maar eigenlijk in alle grote Spaanse steden zichtbaar is.
1: De prijzen voor wonen in Madrid zijn vergelijkbaar met die in Amsterdam, maar de lonen in Spanje liggen veel lager. Vandaag praat de overheid in Spanje over nieuwe regels voor de Spaanse woningmarkt. De verdachte van de dodelijke schietpartij op een terras in Amsterdam-Noord afgelopen vrijdag blijft langer vastzitten. Dat meldt stadszender AT5. Meerdere media schrijven inmiddels dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De man die is doodgeschoten werkte namelijk in de gevangenis in Zaanstad, waar de verdachte zou hebben vastgezeten. De man gooide na het schietincident zijn pistool in het water en liet zich arresteren. Opnieuw is er in de wijk Heuvelkwartier in Breda een Dixie in brand gestoken. En dat is niet voor het eerst. Dit weekend stonden er bij het winkelcentrum nog een auto, een andere Dixie en ook een kliko in brand. En dat allemaal in dezelfde nacht. Buurbewoners in het Heuvelkwartier in Breda maken zich zorgen en vermoeden dat er een pyromaan actief is. De politie onderzoekt of die branden nu iets met elkaar te maken hebben. En beren zorgen voor overlast in Canadese woonwijken. De dieren lopen supermarkten in of snuffelen rond in tuinen. Zo ook bij deze man. Hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om die beren weg te jagen.
3: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself. As it walked away.
1: Ja, het werkte dus. Je hoort het dat er veel overlast is van beren in Canada. Komt door de warme zomer daar. Door ook droogte en bosbranden. En daarom hebben die beren in de bossen niet genoeg te eten en gaan ze vervolgens op zoek in woonwijken. Het weer hier in Nederland. Vanavond trekken vanuit het zuiden en westen buien over. Met ook kans op een klap onweer. Morgen een mix van zon en bewolking bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
0: Zo, dankjewel Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Nieuwegein-Zuid een kwartier. En de A32 Heerenveen richting Meppel. Bij Ter Itzart 10 minuten.
4: 3FM.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
10: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Wetenschappelijk toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk

Staat en Banner. De bijna nummer 1 middagshow rond 4 uur. Klein vraagje, wat gaan we morgen aantrekken? Misschien heb je het al gehoord bij Stef Banstra. NOS op 3, morgen 26 graden. Doe even normaal. Ik zat me helemaal te verheugen op pumpkin spice. Lekker cozy zijn, haardvuren. Wat krijgen we nou dan? Goed voor iedereen die de zomergarderobe net had opgeruimd en met moeite in van die luchtdichte zakken had gepropt. Sterkte morgen op de werkvloer in je kooltrui. Ja, of het wordt maandagmiddag shopdag. Is ook best een goede reden om even eerder te vertrekken van de werkvloer vandaag, toch? Nou, als dat niet mogelijk is, dan draai ik nog wat lekkere liedjes om de werkdag net even wat sneller voorbij te laten gaan. De

0: De eerste dikke hit van Olivia Rodrigo, Driver's License. En nu wil ik graag zelf een tuit in de zak.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Voor een nieuwe dikke hit. Nou, het is een samenwerking tussen twee mensen die in het buitenland al dik gaan in de streamingcijfers. Eén van de twee is de Amerikaanse DJ John Summit. Dat is de man die op alle grote dancefestivals op aarde alle mainstages heeft veroverd. Een eigen label heeft hij ook. Heel wat samenwerking met grote namen in de scene. En de ander hoor je sinds een week of twee ook voor het eerst op 3FM. Bekend als een van de zussen van Ray. Ze heet Absolutely, dat is haar artiestennaam. Ook echt een popster in wording. Nou, als je dan die twee samen in één studio zet, nou, dan komt er echt magie uit. Luister mee, oordeel zelf. Je mag altijd je mening laten horen in de NPO Luister-app. John Summit, Absolutely.

reacties in de NPO Luister-app. Henriette die zegt, nou, don't believe it, believe it. Meteen ging mijn mondhoekje zo naar beneden. Ja, dat is een goed teken, hè. Dat gezicht van zo, die komt lekker binnen, hoor. Sonny Lee, ook enthousiast, die zegt, ja hoor, vaker draaien, lekker plaatsen.

0: ik krijg nog steeds zo'n kleine throwback in mijn hoofd naar Laura Jans als ik deze hoor. Is dat heel erg? Is dat vloek in de kerk? Kings of Leon en You Somebody.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Nou, ik hoop dat jij aan de slag wil. Dat je denkt, ik heb de motivatie. Mocht het niet zo zijn, dan heb ik hierbij de oplossing voor je. Iedere dag op je radio een soort van muzikale motor voor je. Om 4:10 draait de Hocus Focus Mix. En dat is een mix speciaal voor mensen die denken, ik heb nog genoeg te doen, maar ik weet gewoon even niet waar ik het vandaan moet halen. Als je dan het klusje uitvoert tijdens die mix, joh, je vliegt echt vooruit. Het voordeel is ook dat die allemaal in de NPO Luister-app terug te vinden zijn. Dus heb je aankomend weekend nog een klusje? Moet je nog een grote zomerschoonmaak doen? / herfst? Doe dat dan ook gewoon lekker tijdens een mixje. Voor vandaag ben ik heel erg benieuwd wat op je lijstje staat. Dus laat het even weten in de NPO Luister-app. Vermeld even met welk klusje jij aan de bak gaat zometeen. Want als je dat doet, maak je kans op die snoepel.

in de Hocus Focus mix. Onder andere Calvin Harris met zijn samenwerking met Rag & Bowman. Fools is erbij, ook al een tijdje niet meer gedraaid in mijn show. En ook een wat onbekendere van Purple Disco Machine. Dus nou, genoeg om hard op te kunnen doorwerken. Ik ben reuze benieuwd wat jij gaat uitvoeren tijdens de Hocus Focus mix vandaag. Dus laat dat vooral even weten in de NPO Luister-app. Je favoriete stalker hoort het graag. Alice die gaat bijvoorbeeld druk bezig met haar klushuis. Man is druk bezig met elektra, schoonvader met de keuken en ik druk met verven. Nou, dat is wel echt een compleet team. Lekker klussen, Alice. En wil je ook kans maken op een snoeppot? Laat je dan nu even horen in die NPO Luister-app. Here we go.

0: Campus Mix.
1: Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sophie.
1: Jij
2: Hallo.
1: Hebt een drukke middag en avond voor de boeg.
2: Ja, dat klopt.
1: Vertel eens even.
2: Ik moest vandaag natuurlijk even voor mijn normale baan even naar het werk.
1: Ja.
2: En straks als ik thuis ben, dan gaat de computer aan. En dan wordt het editor geblazen. Voor de nieuwste run die ik op mijn YouTube-kanaal heb.
1: Ja, vertel even, want mensen hebben natuurlijk... mensen hebben natuurlijk geen idee, dat klinkt heel lullig. Want je hebt enorm veel abonnees op je YouTube-kanaal. Maar jij maakt vlogs en dat heeft alles met hardlopen te maken, toch?
2: Ja, ik neem volledige runs neem ik op met een hoofdcamera. En dan doe ik er even een leuk woordje tussendoor. Nawoordje, voorwoordje.
1: Ja, nee, ik zat...
2: Speeltje aan het eind.
1: Ik zat net eventjes... wat goed. Ik zat net even de laatste vlog te kijken. Dat klinkt al zo.
3: Hoi, welkom bij weer een spiksplinternieuwe aflevering van Rosso's Running Channel.
1: Ja! Yeah.
3: En heugelijk nieuws, jongens. We hebben het bereikt. De 10.000 abonnees.
1: Wat ziek idee! De 10.000 abonnees heb jij bereikt. Gefeliciteerd!
2: Ja, de space, man.
1: Want het is echt niet makkelijk om op YouTube zoveel abonnees bij elkaar te sprokkelen en ze vooral ook te houden. Wat denk jij dat het geheim is achter jouw eigen succes? Want dat kunnen we inmiddels wel zeggen, toch, Jan?
2: Ja, nou, het is alleen maar doorgaan en doorgaan, want ik ben hier nu 7 jaar mee bezig. Bijna iedere week, sowieso de eerste 5 jaar, echt iedere week gewoon een video online knallen.
1: Consistentie, blijven uploaden,
2: En door blijven gaan, ja.
1: Nou, hard work pays off. 10.000 abonnees, dat is echt een flinke prestatie. Vanavond lekker die video editen. Ondertussen ook nog een normale baan. Ik wil jou even een heel groot applaus geven voor deze successen, Jan.
2: Dankjewel.
1: En er mag iets tegenover staan. Los van al die abonnees krijg jij van mij de snoepbot. Gefeliciteerd.
2: Oh, helemaal geweldig, Sophie.
1: En zet hem op nog. Dag Jan, tot de volgende keer.
2: Hey, tot de volgende keer.

0: speaker.
1: Download de NPO Luister-app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
2: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal, maak elk moment mooi.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren dat hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.

0: verder veel meer beslommeringen waarvoor je radio al nu harder gaat zetten. Om te beginnen, om Stef te horen. Stef Balstra, uitstekend. Kijk even wat een overhemd heeft. Also, ik had het zelf niet beter uit kunnen kiezen. Zo goed.
1: Ik wil pyjama.
0: Ja, wat is dit dan weer voor stomme voor downgrade? Goed hempie, Stef. En het nieuws, NOS op 3.
2: Thanks, Barend. Goedemiddag. Een nieuw hoogtepunt voor Elon Musk. Letterlijk.
3: NOS op 3.
2: Ja, wat hij te vieren heeft hoor je zo meteen. Ik begin in het Verenigd Koninkrijk. Want de 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 jaar uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en belde direct de politie. Deze verslaggever van de BBC vertelt wat die vrouw toen tegen de hulpdiensten zei.
4: I saw a large group of hooded and masked men. When they saw me, they ran ahead of me. Some into the field and some towards the neighboring village of Kempsford. I then realized that something highly unusual was taking place.
2: En de 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden nu verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En mogelijk heeft die actie te maken met de oorlog in Iran, omdat de Verenigde Staten die basis gebruiken om aanvallen op Iran uit te voeren. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meer dan 50 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro, in het oosten van Oekraïne, werd onder meer een kantoorgebouw geraakt. Daar brak vervolgens brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen in de provincie Utrecht. Het tweetal van 22 en 24 komt uit Ede. Bij de inbraak in die brandweerkazerne afgelopen zondagnacht werd gereedschap gestolen. En dat is inmiddels teruggevonden. En dan toch wel een fles champagne die nu open gaat waarschijnlijk bij het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Want het is SpaceX gelukt om voor het eerst zijn gigantische Starship in een baan om de aarde te brengen. De lancering van die raket was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas.
5: 3, 2, 1...
2: De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens die vlucht 26 Starlink-satellieten gaan uitzetten. Het is nog nooit eerder gelukt om een raket in een baan om de aarde te sturen. En nog weer voor je vanavond trekken vanuit het zuiden en westen buien over, met ook kans op een klap onweer. Ja, morgen wordt een beter dagje met een mix van zon en wolken bij wel 20 tot 27 graden in het zuiden.
0: Stef, dankjewel jongen. Yo. Tot over exact 27 minuten in de studio voor een nieuwe update in NOS 3. We doen een blik op de weg. Dat was vroeger

0: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
11: Nee, pleut op joh!
10: 650.000 dieren.
11: Dat is bizar.
10: Per dag.
11: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
10: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
11: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
10: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Ik merk wel dat ik soms wel echt agressieproblemen heb, zeg maar. Dan vraag ik mezelf af van ja...
14: Wat doe ik hier?
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is...

0: 10 minuten over 4. Laten we een klein beetje zweverig beginnen dit radioprogramma. Dat mag ook wel een keertje. Maarten Bennen mag na bijna 4 jaar, wat we volgende week vieren, komende maandag, best wel wat verdieping hebben. En goed in het leven is om jezelf af en toe tentoon te spreiden en uit te spreken waarvoor je dankbaar bent. Dus even gewoon een beetje live journalen. Even een klein dingetje. Dus app het even naar de NPO Luister-app. Zet je naam er even bij. Waar ben je dankbaar voor? Ik heb namelijk zoiets, ja, iets kinderlijks leuks waar ik zo gelukkig mee ben.
1: Wat heerlijk.
0: Het is echt, ik had Hanna, mijn vriendin, ook gewoon, ik heb er gewoon ingeluisterd. Gewoon, ik zei, schat, dit op zus. Een vriendin van haar zei het ook.

0: begrepen dat het anders moest. En ik heb haar meegenomen de winkel in. En ik denk dat het, ja... Ik was gewoon veel aan het praten en het is gewoon gelukt.
1: Wat leuk.
0: En sterker nog, hij hangt al.
1: Hè?
0: 75 centimeter. Ik ben zo dankbaar voor mijn nieuwe televisie.
1: Oh! Ik dacht echt, ik denk, zou jij een schilderij gekocht hebben?
0: Nee.
2: Zo ordinair gewoon, ja.
1: Een tv?
0: Echt zo Frans Bauer, zo'n kamperachtig ding wat er hangt. Alsof je
2: wel bij je marmeren tafel.
0: Nou, het maakt allemaal geen reet uit. Maar ik zit met die oudste van mij, zit ik zoveel voetbal te kijken. En dan denk ik, wat zit ik nou te turen op zo'n armetierige, op zo'n rabofoon zit ik te kijken.
1: Heb je echt zo'n groot, vet groot ding?
2: Nou, mijn hart achter je, zeg maar.
0: Dat... Mijn hart is vervuld van dankbaarheid. 75, ik heb nul zin dat mijn moeder
1: komt. Toch, ik wil niet een hokje zeggen, maar ik bij mij in de groep heb, gaan er dus denk van, hey meiden, hoe kan ik nou zo'n idioot grote tv een beetje in de woonkamer een beetje gezellig krijgen? Kan iemand er een gordijntje overheen hangen of een kleedje overheen hangen?
0: Ah, dat is toch heerlijk. Heb jij niet iets snel waar je afgelopen weekend vandaag van, oké, hier ben ik wel echt blij mee in het leven op dit moment?
1: Oh, ik ben elke dag blij. Ik doe altijd, voordat ik met mijn kleine dochtertje van 2 ga slapen, gaan we altijd even met z'n tweeën. Ik voornamelijk.
0: Kun je alsjeblieft even, dit gewoon kennen we wel.
1: Ja, even zeggen maar.
0: Ja, maar zeg gewoon iets. Zeg gewoon iets.
2: Ja, ik durf niet te zeggen waar ik dankbaar voor ben.
1: Ja, zeg maar.
2: Er komt weer een paard.
0: Er komt weer. Oké, even een beetje context. Jammer, heeft 6 paarden die amper meer kunnen lopen. Ze zijn allemaal wel oud, maar dat maakt geen reet uit. Hoe heet het paard wat komt en hoeveel kost het?
2: Een Revi.
0: Hoeveel kost het?
2: Zeg ik niet.
1: Wel, ja, wel zeg.
2: Kom dan.
1: Weet je wel.
0: Kom dan maar.
1: Ja.
2: Nou ja, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. Een prijs gewoon.
2: Ja, mijn vriendin zegt.
0: Een prijs gewoon.
1: Eerlijk.
2: Nou ja, wat denk je?
0: Nee.
2: Vraag om de luisteraar.
0: Noem gewoon. Oké.

eens vervoegen aan je van, joh, gooi even wat dankbaarheden over de schutting. Bas, die zegt, joh, vandaag blij dat ik naar mijn demente moedertje in het zorgsthuis ben geweest. Fijn dat ik daar kon komen. Peter is blij met het leven. Laura is dankbaar voor de Fontaine DC-kaarten die hopelijk haar kant op komen. En wij zijn blij met Jelmer, die zometeen gaat onthullen waar zijn paard komt te staan. Dat ten eerste. En hoeveel die ervoor heeft betaald. Allemaal in het nieuws wat net niet gehaald is. Eerst Ariana Grande bij 3.

0: is de middagshow 3FM. Martijn en Ed. Klinkt een beetje als een soort kermis-carnavalsduo als je het zo zegt. Maar het is wel waar. Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Wat
0: heeft het nieuws?
1: Wat heeft het nieuws?
0: Net niet gehaald. Rondje door de net niet nieuwsvelden. Even wat dingen oppikken waarvan wij denken, nou, lachen om te melden. Maar we horen het helemaal niet voorbij komen in het nieuws. Of zien het niet op onze schermen. Jel, wat heb jij vandaag?
2: Een Britse man die dacht dat het een goed idee was om verkeerde knettersnoep.
0: Ja,
2: jij had je in je mond, doe je mond op.
0: Ja.
2: Het leek hem een goed idee om het onder zijn voorruit te stoppen.
0: Oh. Ja.

0: dan durfde hij ook niet mee naar de dokter te gaan. Dat begon zo te ontsteken dat hij uiteindelijk in het ziekenhuis werd beland.
1: Nee joh.
2: Ja, ik zie echt een soort kipcorn.
1: Ja.
0: Ik ook. Ja. En het werd een soort spoedbesnijdenis en een stevige antibiotica-kuur. En nu is hij weer helemaal oké.
1: Okay. Ja, het is een Britse man, maar super lief dat Splinter Chabot nog niet heeft gereageerd.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Wat heb jij nou?
2: Ja, ik hou van vrouwen, maar ik vind dit man ook wel echt hele grappige wezens. Vrouwen die delen vaak hele mooie interieurs, toch? Van zo ziet mijn huisje eruit, gezellig met allemaal leuke dingen.
1: Ja, ja, ja.
2: Er bestaat een online groep waar mannen hun foto's van hun eigen huis met elkaar delen. Op de subreddit Male Living Space laat de mannen zien hoe ze wonen. En dan denk je, het ziet er prachtig uit. Maar het is vaak gewoon één stoel, één bank en één bed.
1: Ja, dat is...
0: Maar heb je ook iets geks?
1: Ja, want
0: dat is gewoon heel normaal.
1: Ik moet even ademhalen voor deze normaliteit, hoor. Maar daar gaan we.
3: Okay. Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Ja, ik vind het bizar. Ik vind het echt bizar dat dit gewoon nergens groot in het nieuws is. Terwijl het, zo bizar. Het doet zoveel voor het hele land. En het heeft te maken met Max Meerdink.
4: Eerlijk gezegd zag ik een beetje aan Brian dat hij een beetje aan het hinken was. En dacht ik van, zal het nu al gaan gebeuren? En ik dacht misschien...
1: Het is van het Nederlands elftal.
4: Ze riepen mijn naam en moest ik me warm maken.
1: Max Meerdink gedebuteerd afgelopen donderdag. Gisteravond 2 doelpunten gemaakt. Maar wat ik zo bijzonder vind, hè, als je deze jongen hoort. En dan wil ik echt een groot applaus voor Xavi, de bondscoach, hebben. Want hoe lang is het nou geleden dat een speler met een Marokkaanse achtergrond heeft gekozen voor Nederland?
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?

0: Mooi zeg, dat die Snoop Dogg ooit een track heeft gemaakt over een kroket. Weet je, dat is toch, weet je, dat is toch wel wat je voelt, toch? Dat laat je vallen als het heet is.
1: Ja, oh, ja, zeker.
0: Precies. Oké, jongens. En Snoop Dogg, het is 1 minuut over 4:30. Je bent met Maarten Bennen, dit is 3FM. Kans op kaarten voor Fontaine's DC is dichter en dichterbij aan het komen. Ticket alarm horen, eerst ticket scoren. Hoe het zit hoor je binnen nu in een paar tellen. Eerst
2: NOS op 3.
0: En Kakenbussen update. Van Stef Wansta. Stef, waar gaan we het over hebben?
3: Goedemiddag. De rechter in Rotterdam heeft een man 8 maanden celstraf gegeven voor een dodelijk ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De man van 19 jaar oud had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur over een weg reed waar je maximaal 50 mag in Rotterdam. Bij een gevaarlijke inhaalactie botste hij toen tegen de auto van de zwangere vrouw.
0: Ik ben echt een loser met autorijden, vinden jullie, hè? Als in ik rij hard en zo, dat klopt allemaal wel. Dat is allemaal wel iets.
4: Ja, ja. Dus ik kan het ook niet zo goed.
0: Ik kan hem wel goed rijden, maar dat is een ander verhaal.
1: Ja, daar gaat niet om.
0: Ik ben wel een scheikend met dat inhalen wat ik hier zie. Dus ik vind, je zult mij niet heel snel enorme risico's zien nemen op een 80-weg. Waar je aan één kant er voorbij kan. En het is irritant, hè, met zo'n trekker voor je. Zo simpel is het ook.
1: Lekker. Ja, want je moet even op de rem. Maar ja, je weet, als de streep doorgetrokken is, moet je altijd stoppen.
0: Oh, nooit. Ja, precies.
3: En een goede eerste stap, maar er is meer nodig. Dat zeggen gynaecologen over het initiatief wetsvoorstel van Pro. Die oppositiepartij in de Tweede Kamer wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Deze gynaecoloog noemt het ook een goed idee.
5: Want abortus is namelijk gewoon zorg, medische zorg. En dit wetsvoorstel om het uit het wetboek van strafrecht te halen, dat normaliseert en bevestigt dat abortus medische zorg is die niet in de strafwet thuis hoort tussen allerlei criminele handelingen.
3: Ja, de gynaecoloog pleit ook voor minder regels, want ze zegt dat veel huisartsen nu ook verdwaald raken in bureaucratie als een patiënt vraagt om abortus. Ja, niet langer doomscrollen of Minecraften meer. Steeds meer kinderen en jongeren gooien er gewoon eentje uit en gaan vissen. De hengelsportvereniging heeft het afgelopen jaar 2000 nieuwe leden binnengehengeld. Nou, opvallend is dat veel van die jonge leden richting Amsterdam gaan om daar te gaan hengelen.
6: Wat lijkt ze nou zo'n vis vangen?
7: Ik woon in Zutphen zelf en hij woont in Gouda. Maar we komen hier dan soms voor een dagje om even te gaan vissen. Er zijn hier heel veel goede stemmen.
0: Dat is toch, weet je, dat is toch wel wat je voelt, toch? Dat laat je vallen als het heet is.
1: Oh, ja, zeker.
0: Precies. Oké, jongens. Snoop Dogg, het is 1 minuut over 4:30. Je bent met Maarten Bennen, dit is 3FM. Kans op kaarten voor Fontaine's DC is dichter en dichterbij aan het komen. Ticket alarm horen, eerst ticket scoren. Hoe het zit hoor je binnen nu in een paar tellen. Eerst
2: NOS op 3.
0: En Kakenbussen update van Stef Wansta. Stef, waar gaan we het over hebben?
3: Goedemiddag. De rechter in Rotterdam heeft een man 8 maanden celstraf gegeven voor een dodelijk ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De man van 19 jaar oud had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur over een weg reed waar je maximaal 50 mag in Rotterdam. Bij een gevaarlijke inhaalactie botste hij toen tegen de auto van de zwangere vrouw.
0: Ik ben echt een loser met autorijden, vinden jullie, hè? Als in ik rij hard en zo, dat klopt allemaal wel. Dat is allemaal wel iets.
4: Ja, ja. Ik kan het ook niet zo goed.
0: Ik kan hem wel goed rijden, maar dat is een ander verhaal.
1: Ja, daar gaat niet om.
0: Ik ben wel een scheikend met dat inhalen wat ik hier zie. Dus ik vind, je zult mij niet heel snel enorme risico's zien nemen op een 80-weg. Waar je aan één kant er voorbij kan. En het is irritant, hè, met zo'n trekker voor je. Zo simpel is het ook.
1: Lekker. Ja, want je moet even op de rem. Maar ja, je weet, als de streep doorgetrokken is, moet je altijd stoppen.
0: Oh, dat,
1: nooit.
0: Oh, okay. Ja, precies.

0: waar je aan één kant er voorbij kan. En het is irritant, hè, met zo'n trekker voor je. Zo simpel is het ook.
1: Lekker. Ja, want je moet even op de rem. Maar ja, je weet, als de streep doorgetrokken is, moet je altijd stoppen.
0: Oh, dat ook. Okay. Ja, precies.
2: En een goede eerste stap, maar er is meer nodig. Dat zeggen gynaecologen over het initiatief wetsvoorstel van Pro. Die oppositiepartij in de Tweede Kamer wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Deze gynaecoloog noemt het ook een goed idee.
3: Want abortus is namelijk gewoon zorg, medische zorg. En dit wetsvoorstel om het uit het wetboek van strafrecht te halen, dat normaliseert en bevestigt dat abortus medische zorg is die niet in de strafwet thuis hoort tussen allerlei criminele handelingen.
2: Ja, de gynaecoloog pleit ook voor minder regels, want ze zegt dat veel huisartsen nu ook verdwaald raken in bureaucratie als een patiënt vraagt om abortus. Ja, niet langer doomscrollen of Minecraften meer. Steeds meer kinderen en jongeren gooien er gewoon eentje uit en gaan vissen. De hengelsportvereniging heeft het afgelopen jaar 2000 nieuwe leden binnengehengeld. Nou, opvallend is dat veel van die jonge leden richting Amsterdam gaan om daar te gaan hengelen.
4: En wat lijf ze nou zo'n vis vormen?
5: Ik woon in Zutphen zelf en hij woont in Gouda. Maar we komen hier dan soms voor een dagje om even te gaan vissen. Er zijn hier heel veel goede stacks en dat zien we dan op socials vaak.
6: Je wordt er blij van, ja. Ja, hij zit ook veel minder op je scherm.
2: Ja, die zijn aangehaakt dus. Een lokale visgids zegt dat Amsterdam in de viswereld inmiddels bekend staat als Valhalla voor snoekbaars.
0: Maar ik zie het sowieso, hoor. Het viel mij al op. En dat zie ik ook een beetje met angst en beven tegemoet. Dat het moment komt dat ze vragen, pa, wil je de hele dag met mij met zijn hengel gaan staan?
1: Ben je nooit gevist?
2: Ja, is toch leuk, man.
1: Ben je geen visser?
0: Nee.
1: Terwijl er zoveel vissen in de zee zijn.
0: Ja. Nee, dat zie je. Wat is de TikTok ook alweer? So much, plenty much fish in the sea.
1: Ja,
0: no more fishing, this one catching for me, weet ik veel.
7: Wow. Maar ik snap één ding niet.
1: Nou? Ja.
7: Nou, ik zie dat dus, ik begrijp helemaal dat je gewoon lekker aan de kant van het water wil zitten.
1: Ja, lekker meditatief naar die dobber kijken.
7: Ja, joh, en dan naar die dobber kijken, dan hang je er gewoon helemaal niks aan. Maar gewoon lekker aan het water zitten met een biertje erbij in een tentje. Maar dan zie je, als je langs de... Nou,
0: jongens, een beetje
7: maar tempo, als je langs de A12 rijdt, en dan rijd je zo de A30 op,
0: ja.
7: Dan heb je gewoon zo tussen twee snelwegen in een plas.
0: Ja.
7: Dan zit het helemaal vol.
0: Ja.
7: Als je dan toch kunt kiezen uit water, waarom ga je dan langs de snelweg zitten?
0: Nou ja, echt geen idee, jammer. Ga er eens met de microfoon op af. Morgen,
7: ga het
0: doen. Een mooie schijf heb je, daar kun je mee opnemen. En aan de betrokkenen vissen en vragen, vanwaar de keuze? Morgen meer in het Radio Feuilleton. Het weer, Stef.
2: Vanavond trekken er vanuit het zuiden en westen nog wat buien over met kans op onweer. Ja, morgen ziet er beter uit. Een mix van zon en wolken bij 20 tot wel 27 graden.
0: Het is natuurlijk geweldig weer de laatste dagen. Ja, gisteren, ik heb gefietst, jongen. Niet normaal. Het is
1: een... Je bent helemaal een kleurtje gekregen.
0: Ja, echt. Waar Nederland, je wil altijd weer naar buiten, weet je wel. Maar het is zo ontzettend.
7: Wel blauw, maar...
0: Jongens, ik probeer een radioprogramma te maken. We doen weer een poging. Nelly, waar staat het vast?
1: Op de A2 Utrecht Den Bosch voor Beest. 32 minuten. De A15 Gorkum Rotterdam voor Sliedrecht Oost. 48 minuten komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A16, Rotterdam Breda voor afrit Dordrecht Centrum. 69 minuten. 1 rijstrook is dicht. Stond een te hoog voertuig. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor afrit Numansdorp. 34 minuten.

wel schattig, hè, dat de voorliefde voor poëzie uiteindelijk de grondslag was voor het ontstaan van een van de beste rammelende rockbands van de afgelopen 5 jaar. Uit Dublin City, ofwel Ierland. Je weet wel van het slechte weer en allerlei andere toestanden. Hebben wij vandaag kaarten tijdens de ticketmaand voor Fontaine's DC. En dat moment is best wel dichtbij. Blijf hier. 3, 2, 1.

0: Even een quizvraagje. Voor jou, Nel. Gewoon als iemand met ook een eigen radioprogramma. Eigenaresse van een eigen radioprogramma. Vanavond vanaf 11 uur weer. Echt leuk. Ik zit vanavond in een podcast. En ik kan daarna altijd terug weer lekker luisteren. Ben ik heel erg, heb ik zin in?
1: Ja.
0: We hebben kaarten vandaag voor Fontaine's DC.
1: Ja.
0: Even een quizvraagje voor jou.
1: Ja.
0: Waar staat DC voor? Nou, de echte fans weten dit. Ik geef je een paar seconden om na te denken. Gooi ik ondertussen even wat anders erin.
2: 3FM. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Fontaine's DC.
0: 10 november aanstaande. Ziggo Dome Amsterdam. Die gasten uit Ierland. Uit DC. Je weet wel, Dublin City.
1: Ja. Natuurlijk.
0: In die hall. Op het podium. En jij bent erbij. Als je nu je naam en een goede motivatie dropt in de NPO Luister-app. Ik zie je zo.

0: situatie erop.
1: Dit is de Vodafone voicemail van 0-6-1.
0: De hele dag liggen te wachten voor kaarten met mijn moeder. Oké, één kans, hè?
2: Eén kans.
0: Maar de eerste wegdruk ben ik onverbiddelijk, hè? Want we hebben een miljard luisteraars die zitten te wachten. Oh, wel. Oh mijn. Het is dat ik in zo'n goede bui ben, hoor. Met wie spreek ik?
2: Hallo? Met wie spreek ik?
3: Met Noah.
0: Waarom drukt hij ons weg in vredesnaam? Wat deed je nou?
3: Nee. Ik heb mijn telefoon op niet storen staan. Dat doet hij dat automatisch.
0: Oh. Hoe kun je nou je telefoon op niet storen hebben staan? Tijn, je bent de hele dag bezig met je moeder om kaartjes te... Noah, wat ben je aan het doen?
3: Het spijt me.
0: Hoe oud ben je, Noah?
3: 17.
0: Oh, dat is gelukkig oud genoeg om naar Vondage DJ te gaan.
3: Holy shit.
0: Hartelijk gefeliciteerd, je bent erbij en je mag samen met je moeder, je bent de hele dag druk om kaarten te fixen. Het is bij deze geregeld!
3: Dankjewel!
0: Oei, lekker Noah, gefeliciteerd hè.
3: Dankjewel.
0: Gaat het? Gaat het allemaal?
3: Ja, het gaat.
0: Nou, blijf van mij, superleuk, heel cool dat je hebt gewonnen. En komt het goed. Nels, zou je even op de deurbel willen drukken?
4: Ja, gaan we.
0: Oh, dan kun je gelijk even zingen om goed je ontspannen.

druk ik even één keer op je belletje om mede te delen. Vandaag nog de hele dag kans op kaarten voor Fontaine's DC. Fontaine's DC vandaag de hele dag nog te winnen. Hou je radio aan, sowieso bij 3FM. Dan weet je dat je goed gaat.

0: Wat ik echt een enorme klote term vind, is een verschilmaker. Vandaag hebben wij te gast een verschilmaker. Dat klinkt heel erg alsof je in een gemeentehuis zit en als meer waar iemand een PowerPoint heeft gemaakt en denkt, oké, je snapt wat ik bedoel. Maar vandaag hebben wij er echt eentje.
1: Ja, dat is gewoon. Ja, zeg goed.

0: Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
4: Nee, pleurt op joh!
3: 650.000 dieren.
4: Dat is bizar.
3: Per dag.
4: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
3: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
4: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
3: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Wetenschappelijk toch? Terstal, maak elk moment mooi.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja. Iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
13: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
2: Welkoop!
14: Weet wat te doen.
13: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
15: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: 3FM. Een ongekende verschilmaker.
18: Ja, die hebben wij vandaag echt. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Eerst NRS 3, hier is Stef Manstra.
19: Goedemiddag, een man van 19 uit Rotterdam moet 8 maanden de cel in voor roekeloos rijgedrag.
20: NOS op 3.
19: Zijn rijgedrag kostte een zwangere vrouw haar leven. De man mag ook 5 jaar lang niet meer autorijden. Het ongeluk gebeurde in maart vorig jaar. De man wilde toen zijn nieuwe BMW uittesten en reed 115 km per uur waar je 50 maximaal mag. Na een gevaarlijke inhaalactie raakte hij de auto van de zwangere vrouw. Zij botste vervolgens tegen een boom aan en overleefde dat niet. De rechter heeft niet kunnen checken of de man onder invloed was tijdens het ongeluk, omdat het bloedmonster per ongeluk is vernietigd. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze zijn uitgebreid verhoord, zegt de antiterrorisme-dienst van de Britse politie. De mannen blijven nog wel verdacht in de zaak. De Britse politie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de luchtmachtbasis waar de mannen werden opgepakt werken Amerikaanse militairen en die gebruiken die basis bij aanvallen op Iran. Voor de 3e dag op rij kamperen er mensen in het centrum van Madrid. Het is een protest van de Spanjaarden tegen de wooncrisis, vertelt correspondent Miranda Bruyne.
21: Er is een enorm woningtekort in Spanje, vooral in grote steden waar mensen graag wonen, omdat daar werk is natuurlijk. Hierdoor zijn bijvoorbeeld in Madrid de laatste 10 jaar de huurprijzen verdubbeld. En dat komt bijvoorbeeld door buitenlandse investeerders en woningen die worden gebruikt als vakantiewoningen. Dat zijn maar 2 voorbeelden. Een probleem dat eigenlijk niet alleen maar in Madrid, maar eigenlijk in alle grote Spaanse steden zichtbaar is.
19: Op spandoek op het plein in Madrid zijn overal verwijzingen te zien naar een vrouw van 87 die haar huis werd uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hoe erg zijn blessure is, is niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo. En Pip van 10 jaar oud uit Eindhoven nam het verkopen van de kinderpostzegels dit jaar wel heel serieus. Ze haalde in haar eentje namelijk 1000 euro op. Ja, en hoe ze dat deed?
22: Ik heb heel hard doorgewerkt, omdat ik het ook naar mijn zin had. En dan gaat het zo voorbij. Ik probeer gewoon zo vrolijk over te komen en gewoon heel spontaan en dat het echt heel leuk is.
19: Ja, dat heeft gewerkt dus blijkbaar. Haar klas haalde samen 3.500 euro op, waar Pip van 10 dus in haar eentje een kwart van heeft binnengehaald. Volgens kinderpostzegels hoort ze daarmee bij de best verkopende kids van het land. Het weer vanavond trekken vanuit het zuiden en westen buikjes over, met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20 tot maximaal 27 graden in het zuiden van het land.
17: Oké, dankjewel Stef. 3 uur met het verkeer. De A2 Utrecht en Bosch voor Beest, 34 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ketelplein, 35. De A15 Gorkum-Rotterdam voor Ridderkerk, 49. De A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum, 34. En de A27 Almere-Gorkum voor Lunette, 17 minuten.
23: 3FM.
24: Ster. Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
27: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
28: Simyo.
29: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
30: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
31: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen, want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar.
0: hoe je dat doel het best bereikt?
31: Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
30: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
31: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

0: middagshow van 3FM. Barend en Benner, je bent erbij met Cameron Witkamp.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die er toe doen of toe deden.
0: Rondje door onze hersenpannen. Jammertje, wat heb jij vandaag met jouw ding van de dag wat er echt toe doet?
3: Nou, het is bijna het eind van september.
0: Ja, ik ben kapot ook.
3: Ja, het is bijna oktober. Maar dat betekent dus ook dat de ticketmaand bijna voorbij is.
0: Ja.
3: Allemaal 1, 2, 3. Maar vandaag nog steeds Fontaine's DC.
0: Yes. Ja.
3: Morgen kaarten voor Rondé.
0: Ja.
3: En woensdag.
0: Ja.
3: Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat mag zeggen.
0: Ja, ik zou het wel even doen hoor.
4: Ja, dit is lijp.
0: Woensdag, voordat die afgesloten wordt, de ticketmaand.
4: Ja.
3: Dan nog kaarten voor Teddy Swims.
0: Kijk.
3: Dat is al bizar.
4: Ja.
3: Maar in Londen.
4: Mogen wij ook meedoen?
0: Nee, dat zit er niet in.
4: Waarom niet?
0: Nee, jij mag morgen wel meedoen om het even af te ronden. Mag je kaarten winnen voor...
4: Ik wil voor Teddy.
0: Oké, alright. Nou, woensdag kaarten voor Teddy. Nel, wat heb jij vandaag?
4: Meneer Laporte was mijn leraar. Dat ik echt gewoon dacht, ja, door jou vind ik school leuk.
0: Ja.
3: Wat gaf hij?
4: Hij gaf Nederlands, maar hij gaf ook theaterles.
0: Oh, kijk, ja, daar gaan we
4: al. Ja, dat was echt heel erg leuk.
0: Wel, een beetje meer zo.
4: Ja, nee, het was gewoon geweldig. En ik vond dus later een papiertje van hem waarin hij zei... nou ja, iets liefdevols, iets schreef toen ik klaar was met school. Weet je wel, van je kan het en
0: fijn,
4: je gaat een goede acteur worden. En je gaat met twee mannen samenwerken die heel vervelend zijn. Maar zelfs dat heb je dan.
0: Wauw.
4: Maar lang verhaal kort, ik heb het over mijn leraar van het jaar. Vanavond, tussen 6:30 en 7:00, komt leraar van het jaar Amsterdam 2025. Oftewel Nohela El Gwebli. En zij is zo leuk. Ze is TikTokster, ze is columnist en ze gaat de theaters in. En ze maakt dus hele leuke TikToks in haar klas. En ik heb even een klein voorproefje voor jullie meegenomen.
5: Lieve jongens, welkom.
6: Ja.
5: Je zou maar zo'n leuke docent hebben. Hé, jij bent nieuw in mijn klas.
6: Ja,
5: de... Ben je echt nieuw?
6: Nieuwe klasgenoot.
7: Hij is nieuw in je geval.
5: Je liegt.
7: Nee, hij is nieuw.
5: Maar wacht even, hoe zit je opeens in mijn les?
7: Ik breng magisterfoutje.
5: Nee,
7: ik ben echt 2 uur uitval.
5: Je hebt 2 uur uitval? Ja, maar... Oké, maar je hebt 2 uur uitval en je wil graag hier zitten.
7: Ja, gewoon met ons, gezellig.
5: Nou, gezellig wordt het niet. We gaan wel gewoon aan het werk.
7: Ja.
5: Ik ben gezellig, wil je zeggen.
7: Ja.
5: Dank je. Hoor ik vaker dat ik gezellig ben. Ja. Jongeman, je mag in mijn les zitten, maar je gaat werken.
7: Beloofd.
5: Kijk, daar hou ik van. Oké, nice.
3: Dan weet je ook gelijk hoe ze eruit zien.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat moet heel goed zijn.
4: Het is zeg maar hoe te gek. Ik had ook allemaal reacties onder haar video. Zeg maar. Hij kon ook gaan spijbelen, maar deze jongen kiest ervoor om bij haar lessen te volgen. Ja, nou, echt heel erg leuk.
0: Vanavond 6:30, ook live op TikTok. Check het even allemaal. Dan een moment van nationale rouw, wat ik toch even wil zeggen. Nee, dat ga ik zo meteen met je meenemen. Want ik wil er even apart bij stilstaan. Ja.
4: Hè?

10 minuten over 5. Tuurlijk, het was lekker zaterdag. Tuurlijk, het was goudzondag. Maar ook wel weer lekker om die maandag even mee te pakken. Hè? Aan het werk met z'n allen, schoudertjes eronder. Niks aan het handje. Ja, wat zit je nou afkeurend te kijken? Ja. Ga weer lekker terug naar dit... Ja.

0: middagshow 3FM, Maarten Menne. Imagine Dragons, whatever you take. Je hoort het al een beetje aan mijn stemgeluid.
1: Ja.
0: Ik wil daar geen grappen over maken, maar ik vind dat we in de huidige tijd dat het Talpa-conglomeraat weer een kapitale fout maakt. En ik zie het net voorbij komen. En het maakt niemand wat uit, maar mij wel. Ik vind het een programma wat ik leuk vind om naar te kijken. En ik word daar weer gewoon in mijn hele zijn word ik weer gepakt. Ik zie deze mededeling net binnenkomen. Ik moet een of ander filmpje afspelen vanaf ad.nl. Nou, ik zweer dat je hebt nog eerder Trump aan de telefoon dan dat je dat fatsoenlijk uit je mentaal krijgt. Mijn hemel, wat zijn ze lekker innoverend bij die DPG-groep. Kom eens even door, ik zie dit filmpje voorbij komen.
2: Ik val maar gelijk eventjes met de deur in huis, want wat is er aan de hand? Na bijna 9 jaar ga ik stoppen met het presenteren van Veter Wonen weer verliefd op je huis bij SBS6. En dit heeft alles te maken met het feit dat zowel Talpa als SBS als het merk Veter Wonen een nieuwe frisse wind...
0: Och, en daar maken we de fout. Een nieuwe frisse wind. Het is, media over media, maar Talpa heeft geen verstand van het aantrekken van presentatoren. Dat kunnen ze niet. Als zij een programma in de lucht zetten dat heet Nieuws van de Dag, dan zetten ze daar Rooijakkers en Malou Petten neer. Dat werkt niet. Dat giet niet op.
1: En Kees Tol is leuk.
0: Kees Tol is gewoon als een handdoek naar douchen.
1: Nou ja, en dat helemaal past, heb gewoon. Je wel eens het interieur van VT Wonen gezien. Kees Tol is zeg maar de enige kleurrijke behang in het hele VT Wonen interieur.
0: Is weer
1: ja,
0: een
1: dan
0: ander
1: wil je
0: verhaal.
1: Nog niet doodgevonden worden.
0: Maar Kees kan dit, weet je wel. Een gezellige gozer en absolute topvolendammer.
1: Jongens, ik vind het wel gewoon heel erg leuk dat ik VT Wonen ga presenteren.
0: Dat was wel erg.
3: Ik vind het presenteren van VT Wonen eisen tol.
0: Ja, dat is inderdaad wat het is. Nou jongens, minuutje stilte voor Kees. Kees, het komt allemaal wel weer goed. Jammer zijn woordgrappen. Jammer is gisteren uit de eten geweest in Aalten. Dat merk je toch in de show.
1: Ja, ik dacht me wel af met wie, want
0: Het niveau daalt een beetje. Ja. Maar wij
3: super grappige familie.
0: In Kees we trust.
3: En ja, ik meen het serieus. Ja, Kees kan het goed. Zonde, want ja. Het was ook... Ik vind dat heerlijk, want je kunt
1: het
3: heel
1: te janken hierover.
3: Nee, het was heerlijk op zondag.
0: Ga je lekker Palestijnse vlag ophangen? Doe jij weer lekker havenkaboetjes met het hele gebeuren?
1: Matja, dit is
0: wij maken ons druk om Casey Tol. Ja,

0: 1、2、3、4。
1: Ik heb net een cracker op van Nel. Eén appie is of je in P. Lelystad zit en zegt, nou ja, weet je wat, kun je een sigaret rijden voor wat te vreten en je krijgt dit.
2: Doe eens een fluitje.
1: Ja, probeer het. Oh, nou. Ja, nou, ja. Nou, als je ervaren.

0: Bent u door? Hallo, goedenavond met India's afvalcentrumaal Maita Bata. Lekker zeg, Missy en het Get Your Freak on Baten binnen. Even het volgende. Welke James heeft de nummer 1 hit met het nummer You're Beautiful? Welke James heeft de nummer 1 hit met het nummer You're Beautiful? En zijn achternaam zou ook een geweldige naam zijn voor een coffeeshop.
1: Laat het nou, inderdaad. Ja, waar. Mooi gezegd. Wat echt een vanstaltig nummer, hè?
0: Nee hoor. Echt mooi.
1: Ja?
0: Ja, echt heel mooi.
1: Ja, jij hebt er veel gehuild.
0: Heel mooi. Weet je waar die nu waar die nog steeds heel veel wordt gedraaid?
1: Nou.
0: Dat is wel grappig om een detail te vertellen.
1: Ja.
0: In van die afzonderlijke cellen bij Guantanamo Bay. Om mensen echt helemaal gek te draaien.
1: Oh, wat zielig.
0: Daar wordt die gemaakt, hè, van die gasten die ze dan uit Syrië hebben opgepakt en zo. Weet je.
1: Een soort marteltechniek.
0: Ja, dus,
2: op repeat.
0: Nog een keer, weet je.
1: Ah, ja. Dit is zielig voor James.
0: Oké, alright. Kom maar door. Hoe heet die gasten ook alweer? Drop het even. In de NPO-lijsten met je naam.
3: NOS op 3.
0: Het is inderdaad NOS op 3, 1 minuut over 5:30. Vertel maar, Stef, waar gaan we het over hebben?
4: Goedemiddag, medewerkers in het basisonderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik krijgen op kosten van hun werkgever. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De vakbond zegt dat ze daar 5 jaar lang voor hebben gevochten. Volgens de Gezondheidsraad lopen onderwijsmedewerkers een groter risico om griep te krijgen, omdat ze in aanraking komen met veel verschillende mensen. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen op borgtocht vrij. Wel blijven ze verdacht in het onderzoek naar het voorbereiden van een terroristische aanslag op die luchtmachtbasis. En de 5 moeten zich nu aan strenge regels houden, zegt de politie.
5: To be very clear, this does not mean that the investigation is over. They are subject to stringent conditions on their movement and contact with others. They absolutely remain under investigation as we explore multiple lines of inquiry.
4: Ja, het 5-stal werd opgepakt nadat een Britse boerin hem met bivakmutsen op had zien rondlopen bij bestelbusjes in de buurt daar. En bij die busjes wordt nog steeds onderzoek gedaan. De Britse politie hoopt dat tientallen omwonenden later vandaag weer terug naar huis kunnen.
0: Ja, dat voelt toch als iets heel geks. Als je 5 gasten met een bivakmuts hebt die vandaag zijn het dan uit de hand gelopen vrijgezellenfeest of zo. Ja. Ja, maar dat moet het dan wel wezen.
1: Ja, of een fetish.
2: Zo dan, busjes zitten ook vol met allemaal gekke...
4: dingen die je daarvoor kunt gebruiken, en zo.
0: Ja, echt waar.
2: Ja, met kunstmest en... Ja,
4: en op die basis werken Amerikaanse militairen die aanval op Iran aan het voorbereiden zijn.
0: Weet je wat, jongens, op borgtocht vrij, ik heb in die bus gekeken en ik kan maar ongeveer een dorp kan er van de lucht in. Dat valt allemaal wel mee met die gasten en die mutsen. Die zijn misschien wel bedoeld voor een party dit weekend. Ik heb eigenlijk geen idee. Doe maar gewoon huis.
2: Ja.
4: En, 50 is het nieuwe 20. En misschien 60 ook wel. Modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk.
0: Ja,
4: volgens de onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens 1 ouder model. Daarmee bedoelen ze mensen van boven de 30. Nou, deze ontwikkeling kan onder meer komen door de komst van AI, zegt modecollega Suzanne Schauerman.
6: We horen van modellenbureaus bijvoorbeeld dat er meer interesse is voor echtheid. Dus echte gezichten, echte mensen in een tijd van AI, waarin natuurlijk alles veel meer namaken is, nep. Dus wat dat betreft zeggen ze, we denken dat deze trend zich door gaat zetten.
4: Ja, maar uiteindelijk heeft het natuurlijk ook met omzet te maken, want oudere vrouwen kunnen simpelweg meer uitgeven aan nieuwe collecties kleding.
0: Ja, dat is op zich een hele gekke gedachte. In Nederland is natuurlijk gewoon, volgens mij 54% van de bevolking is ouder dan 50.
1: Ja, dus ze spelen hartstikke goed in op de vergrijzing.
0: Nee, maar ik bedoel gewoon, als jij 52 bent en je ziet gewoon even heel simplistische gedachten, maar je ziet een jurk of zo'n geweldig, zo'n bijna door Michelangelo getekende vrouw van 22. Ja, wat heeft het dan voor zin?
1: Ja, het is natuurlijk leuker altijd om iemand te zien die een beetje op jou lijkt. En dat je denkt, zo, dat staat haar goed. Nou, dat zou mij ook wel echt lekker op planeren.
0: Inderdaad. Nou, heel goed jongens. Kijk eens even. Heel goed nieuws. En wat gaan we doen met het weer?
4: Vanavond langs de kust en in het westen kans op flinke buien met ook onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20. En helemaal koud wordt door tot 27 graden in het zuiden.
0: Ja, heel goed.
4: Bij die busjes wordt nog steeds onderzoek gedaan. De Britse politie hoopt dat tientallen omwonenden later vandaag weer terug naar huis kunnen.
0: Ja, dat voelt toch als iets heel geks. Als je 5 gasten met een bivakmuts hebt die vandaag zijn het dan uit de hand gelopen vrijgezellenfeest of zo. Ja, maar dat moet het dan wel wezen.
1: Ja, of een fetish.
2: Zo dan, busjes zitten ook vol met allemaal gekke...
4: dingen die je daarvoor kunt gebruiken. Ja, en zo.
0: Ja, echt waar.
2: Ja, met kunstmest en...
4: En op die basis werken Amerikaanse militairen die aanval op Iran aan het voorbereiden zijn.
0: Weet je wat, jongens, op borgtocht vrij, ik heb in die bus gekeken en ik kan maar ongeveer een dorp kan er van de lucht in. Dat valt allemaal wel mee met die gasten en die mutsen. Die zijn misschien wel bedoeld voor een party dit weekend. Ik heb eigenlijk geen idee.
2: Doe maar gewoon huis.
0: Ja.
4: En, 50 is het nieuwe 20. En misschien 60 ook wel. Modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de kerk. catwalk. Ja, volgens de onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens één ouder model. Daarmee bedoelen ze mensen van boven de 30. Nou, deze ontwikkeling kan onder meer komen door de komst van AI, zegt modecollega Suzanne Schauerman.
6: We horen van modellenbureaus bijvoorbeeld dat er meer interesse is voor echtheid. Dus echte gezichten, echte mensen in een tijd van AI, waarin natuurlijk alles veel meer namaken is, nep. Dus wat dat betreft zeggen ze, we denken dat deze trend zich door gaat zetten.
4: Ja, maar uiteindelijk heeft het natuurlijk ook met omzet te maken, want oudere vrouwen kunnen simpelweg meer uitgeven aan nieuwe collecties kleding.
0: Ja, dat is op zich een hele gekke gedachte. In Nederland is het natuurlijk gewoon, volgens mij 54% van de bevolking is ouder dan 50.
1: Ja, dus ze spelen hartstikke goed in op de vergrijzing.
0: Nee, maar ik bedoel, als jij 52 bent en je ziet gewoon even heel simplistische gedachten, maar je ziet een jurk of zo'n geweldig, zo'n bijna door Michelangelo getekende vrouw van 22. Ja, wat heeft het dan voor zin?
1: Ja, het is natuurlijk leuker altijd om iemand te zien die een beetje op jou lijkt. En dat je denkt, zo, dat staat haar goed. Nou, het zou mij ook wel echt lekker op flaneren.
0: Inderdaad. Nou, heel goed jongens. Kijk eens even. Heel goed nieuws. En wat gaan we doen met het weer?
4: Vanavond langs de kust en in het westen kans op flinke buien met ook onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20. Helemaal koud wordt door tot 27 graden in het zuiden.
0: Ja, heel goed. Jij wilde toch ook nog... Was er ook bezig met een oud model? Of is die...

0: bedoelen ze mensen van boven de 30. Nou, deze ontwikkeling kan onder meer komen door de komst van AI, zegt modecollega Suzanne Schauerman.
1: We horen van modellenbureaus bijvoorbeeld dat er meer interesse is voor, nou ja, echtheid. Dus echte gezichten, echte mensen in een tijd van AI, waarin natuurlijk alles veel meer namaken is, nep. Dus wat dat betreft zeggen ze, nou ja, hè, we denken dat deze trend zich door gaat zetten.
0: Ja, maar uiteindelijk heeft het natuurlijk ook met omzet te maken, want oudere vrouwen kunnen simpelweg meer uitgeven aan nieuwe collecties kleding.
2: Ja, dat is op zich een hele gekke gedachte. In Nederland is het natuurlijk gewoon, volgens mij 54% van de bevolking is ouder dan 50.
3: Ja, dus ze spelen hartstikke goed in op de vergrijzing.
2: Nee, maar ik bedoel gewoon, als jij 52 bent en je ziet gewoon even heel simplistische gedachten, maar je ziet een jurk of zo'n geweldig, ja, zo'n bijna door Michelangelo getekende vrouw van 22. Ja, wat heeft het dan voor zin?
3: Nee, ja, het is natuurlijk leuker altijd om iemand te zien die een beetje op jou lijkt. En dat je denkt, zo, dat staat haar goed. Nou, dat zou mij ook wel echt lekker op flaneren.
2: Inderdaad. Nou, heel goed jongens. Kijk eens even. Heel goed nieuws. En wat gaan we doen met het weer?
0: Vanavond langs de kust en in het westen kans op flinke buien met ook onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20. En helemaal koud wordt door tot 27 graden in het zuiden.
2: Ja, heel goed. Jij wilde toch ook nog... Je was toch ook bezig met een oud model? Of is die aankoop van die Toyota Corolla niet doorgegaan?
3: Ja, maar gaat de catwalk op.
2: Hey, we doen het verkeer nog even.
3: Nou, het is hartstikke druk op de weg. Drukker dan gebruikelijk. De A2 Eindhoven Utrecht voor Afrit Geldermalsen 42 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch voor Beest 28 minuten. De A15 Nijmegen-Rotterdam voor Knoppen Ridderkerk 54 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Afrit Dordrecht Centrum 28 minuten. De A22 Velsen Beverwijk voor Beverwijk Oost 26 minuten. Komt door een ongeluk. En de laatste lange, de A27 Almere-Gorkum voor Knoppen Lunetten 20.

0: weer die cracker van jou, jongen. Het is niet normaal, het is ongelooflijk.
1: Houd het op gewoon.
0: Nee, maar nee, ik ben er blij van een oude junkers. Wat licht moet het op?
2: En zeker als het crack is.
0: Ja, ja, maar zie je. Oh. Heerlijk om een kindje crack te pakken weer.
3: Wat een droge, jongen.
0: En goedkoper van de bio-winkel? Nee. Zo kan het voor iedereen goed zijn, hoor. Hey.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Shoot, bij Barend en Benner. Het is tijd voor de allereerste volgende vraag van deze week. En ja, we gaan beginnen met de schakeling maken in ons buurland Duitsland. Siegfried, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Volgende vraag.
0: Ik heb er altijd in geloofd in de internationalisering van dit geweldige spel. Siegfried, je kunt Nederlands verstaan en antwoorden, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat gaat,
3: gaat goed.
0: Nee, maar dat gaat heel goed.
3: Ja.
4: Okay, ja, maar dat is wel mooi aan ons mooie zender.
0: Ja.
4: Wij stralen echt zo keihard dat de hele grens... je kan volgens mij tot Berlijn nog bijna 3FM ontvangen.
0: Maat, ik was afgelopen weekend was ik toevallig heel even boodschappen doen op Papua Nieuw-Guinea. En ook daar is het onvoorstelbaar, hè? Wat het doet, het is, ik was zaterdagmiddag even een klein visje halen op de markt daar.
3: Die mensen
0: hadden mokken aan staan. En ik was gistermiddag was ik toevallig... hoe heet het daar? Bij de kop van Ierland daar, bij die krijtrotzee, was ik ook even langs. En ook daar stond hij aan, weet je wel. Dat is, van het Duitse ben ik niet zo in de war, hoor. Maar Siegfried,
3: ja.
0: Leuk dat je er bent. We gaan het spel spelen. Jammer, leg het uit in twee duidelijke volzinnen. We gaan beginnen, bijna.
4: Bij de eerste vraag geeft Siegfried als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iemand bij de vraag de antwoord van die vorige vraag.
3: Hij wil even laten weten dat hij Duits kan.
0: Ja, dat is wel goed.
4: Vind ik heel goed.
0: Is het duidelijk, Siegfried? Volgens mij wel, hè?
1: Ja.
0: Heel goed, we gaan beginnen.
3: Welke James heeft een nummer 1 hit met het nummer You're Beautiful, James?
0: Nog één keer, want de verbinding viel. Die was net even een paal waar je tegenaan liep. Nog één, wat zei je?
1: Volgende vraag.
3: Maak de filmtitel van de film uit 2001 af met daarin Reese Witherspoon in de hoofdrol. Legally?
1: Blunt.
3: Wat is de Engelse vertaling van dom?
1: Maar ik ken me met kinofilm überhaupt niet alles. Moet ik passen?
0: Ja, dat is niet een goede antwoord.
4: Het is natuurlijk ook altijd, in Duitsland is het altijd overgesynchroniseerd.
0: Dat is het.
4: Titels zijn natuurlijk ook niet
0: jongens,
4: Engels.
0: Het maakt niet uit. Het is de eerste van de week.
3: Nee.
0: En om die reden, de nummer 1 van deze week, staat bovenaan in het klassement. Steven, dank je zeer, schön, hè.
1: Dank je, ciao.
0: Ciao, heel goed.
3: Ja, was gewoon scheisse natuurlijk.
0: Ja, wat een beetje scheisse. Een
3: beetje scheisse.
0: Het mag niet galzen, dat mag helemaal niet zijn. Ja, B.O.B.

0: keer, hè? Noëlla hoor ik te zeggen.
1: Noëlla.
0: Noëlla, dat hoor je heel goed. Oké, we hebben zometeen lerares van het jaar 2025 te gast hier in de show. Het is 6:30. 90's tijd gaat eraan komen. Ja, waarom zou je sowieso ergens anders aan luisteren? Doe eens even normaal, joh, gek. 3FM.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden.

0: Meedoen op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie. Stuur maar door.

0: 3FM, Exactamundo. 6 uur, dit is Baart de Bener met de gast zometeen iemand minder dan...
1: Noela El Guebli.
0: Ah, lerares van het jaar 2025, TikTok-fenomeen en nog veel meer. Je hoort er zometeen alles over en je ziet er ook alles over, want het is een hartstikke live op de talk ook, dus dat is top.
1: Ja.
0: Nu eerst NOS 3, hier is Stef Benstra.
2: Ja, goedenavond. Er is een Nederlander opgepakt, want die mogelijk lid was van Shiny Hunters.
3: NOS op 3.
2: Die groep criminelen zit onder meer achter een hek op Odido. De Nederlandse man die is opgepakt is 23 jaar oud, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden al 4 jaar celstraf voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij op vrije voeten. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI in Amerika deze maand. Daarmee zijn er gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Als het aan de Europese Commissie ligt, is het afgelopen met greenwashing. Bedrijven die zich milieuvriendelijker en duurzamer voordoen dan ze echt zijn, krijgen voortaan te maken met nieuwe regels. Zo mogen ze geen claims zoals ecologisch of biologisch afbreekbaar meer op hun verpakking zetten, als ze dat niet kunnen bewijzen. Volgens een juridisch expert is dat beter voor consumenten.
4: Het wordt duidelijker dat bepaalde taal eigenlijk niet meer geaccepteerd wordt. Het is gewoon te vaag. Kijk, je moet als consument begrijpen wat iemand bedoelt als hij wil zeggen dat een product bijvoorbeeld duurzamer is. En als je vage woorden gebruikt als groen, milieuvriendelijk, goed voor de planeet, dan schept het aan de ene kant hele hoge verwachtingen. En maar aan de andere kant weet je eigenlijk helemaal niet wat ermee bedoeld wordt of wat een bedrijf daaraan bijdraagt.
2: Dus moeten de bedrijven concreter worden. In Turkije moet een populaire komiek 1,5 jaar de cel in. Volgens de rechtbank had hij president Erdogan beledigd tijdens een optreden. De comedian staat bekend om zijn grappen over de politiek in Turkije. Hij werd begin juli opgepakt nadat een fragment uit zijn show op YouTube viral was gegaan. En beren zorgen voor overlast in Canadese woonwijken. Die dieren lopen supermarkten in of snuffelen rond in tuinen van mensen. Zo ook bij deze man. Hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om die beren weg te jagen.
5: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself as it walked away.
2: Ja, het werkt dus. En dat er veel over.

0: last is van beren in Canada, komt door de warme zomer, de droogte en de bosbranden daar. Daarom hebben die beren in de bossen niet genoeg te eten en gaan ze op zoek in woonwijken. Het weer vanavond langs de kust en in het westen van het land flinke buien met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20 tot maximaal 27 graden in het zuiden.
1: Stef, dankjewel. Dieven met het verkeer. Amsterdam, Amersfoort, Hilversum, Noord. Hey, heb ik er last van? Ja, Dori. 26 minuten zometeen. Rechterrijstrook gesloten. A15 Gorkum Rotterdam voor Ridderkerk 38 minuten. En de A16 Rotterdam Breda voor Dordrecht Centrum 37 minuten. 3FM.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: Ja. September is... Lekker. 3FM Ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor...
10: Fontaine's DC.
9: Pakken. Barend en Benner.
1: Oi, oi, oi, here we go. 6 over 6, Barend en Benner bij Radiootje 3FM. Jouw gasten zijn hier. Met 90's tijd.

0: uit de jaren 90. Eentje is er van mij en de ander is van Nel. Wat hebben we Nel vandaag
1: dan? Het was vanmorgen wel echt een zootje in de app.
0: Ik heb het gewoon even op een rijtje gezet.
1: Nee, het ging alle kanten op. Die moet dat en daar waar ik dat zei moet je dat doen. En daar bedoelde ik eigenlijk dit. Stop, ik zet één joker in.
2: Oh my god, ik heb een geweldig nummer.
0: Ja, Massive Attack.
2: Massive Attack, met Angel.
0: Ja, oh, met Angel Massive Attack.
1: Ja, die hebben we helemaal niet.
0: Okay. Die hebben we maar geen één tijd. Daar gaan we voor. Ik heb deze ketser. Ik heb deze dus een keertje... Weet je hoe ik deze plaat heb leren kennen?
2: Nou?
0: Ik weet gewoon helemaal niet meer hoe die film heet. Er is een film over een tank crew, dus een groep
1: Tiger. Soldaten.
0: Nee. Het gaat over de oorlog in Joegoslavië.
1: Oh.
0: En toen was dit een hit. Charles and Ellie, Would I Lie to You.
2: Oh,
0: tankfilm 1991. Was heel zielig hoe het eindigde. Maar ik werd wel echt gegrepen door het sentiment die deze plaat meegaf eigenlijk. Vandaar dat de NPO Luister-app nu voor je is geopend. Daar staat een poll. Daar kun je klikken op menu A en menu B. Menu A is van mij Charles and Ellie. Iconisch uit de jaren 90. Zoals daar is vandaag, minuutje A. Would I Lie to You.

0: ze hebben in Nederland nooit de nummer 1 positie gehaald, hè?
1: Nee,
0: Whitney Houston, I Always Love You, is hun altijd voorgebleven op nummer 1. Maar wel echt een weergeloos goede plaat.
2: Maar nu Charles en Eddie. Nel heeft de mensen vertekend.
0: Ja, desalniettemin. Ja, soms, ja, het is gewoon wel echt Barend tegen Banner.
2: Ja.
0: Weet je wel, de een is echt supergoed, maar de ander is net een klein tikje beter.
3: Menu D.
0: Heb ik het over jou, hè, Bar?
2: Nou,
0: ik zou niet willen dat ik op zou scheppen over mezelf.
2: Ik zou dat wel willen.
0: Klein nederig tulpje die ik
1: maar heb je het liedje wel gehoord toen je hem had gekozen?
2: Huh? Ja, ik denk het wel.
1: Heb je het liedje wel gehoord?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nel het wel heeft gehoord. Wat misschien wel grappig is om te weten. We mogen hier één ding...
0: Angel. Nee, dat is een beetje
3: achter de hand.
2: We mogen er één ding niet bij vertellen.

0: nieuw in de firma. Toegevoegd aan de rijke schade met luisteraars. We doen het ontzettend goed bij vrouwen in de 20. Dat merk je aan alles. Jolijn, 23 jaar uit Haarsbergen en trainster van paarden.
1: Oh, wat leuk.
0: Wat fijn dat je er bent. Jolijn, je mag zo meteen met jou maar even verder praten over paarden. Anders val ik in slaap en ik word de hele dag al doodgegooid met al het gelul.
2: Ja, dus, helemaal leuk.
0: Dus dat is helemaal leuk.
1: Maar wat, nou.
0: Je dag. Gewoon even, ben je nu onderweg naar de paarden of kom je er net vandaan? Wat gaat er gebeuren allemaal vandaag?
2: Nee, ik ga zo uit eten.
1: Oh, met wie?
0: Waar ga je heen?
2: Ergens in Liedrecht volgens mij.
0: Nee, ja oké, dit is een date. Ja, dit is een date.
1: Met wie is belangrijk.
0: Ja, dit is een date.
1: Ja, maar dat kan voor mijn kontje keren.
0: Je hebt geswiped op Bumble en je dacht, nou, lekkere gozer, dat tuffel ik wel voor...
1: Een meid.
0: Tuffel ik wel voor naar Liedrecht op maandagavond.
2: Nee, ik ben gisteren al met mijn vriend
1: aan
2: het eten geweest.
1: Oh, met wie ga je dan eten?
2: Met het groepje van de opleiding.
0: Oh, wat leuk. Ja. Wat jammer. Nee, ik wil het zoveel meer juicy maken. Maar het zit er niet in. Waar ga je eten vanavond?
2: Bij Heren van Sliedrecht, volgens mij.
0: De Heren van Sliedrecht. Nou, dat klinkt gewoon als een hele goede, uit de hand gelopen satéschuur. Op een goede manier.
2: Nou, ik hoop dat het wel goed is, maar...
0: Nee, maar ik bedoel het sympathiek, hè. Gewoon een satéschuur bedoel ik mij gewoon een simpele... Goede kaart met een goede carpaccio van tevoren. Ja. Dat denk ik.
2: Nou, dus, dat denk ik ook.
0: Jouw menukaart staat daar links
1: op. 4,5 ster.
0: Carpaccio, eerst allemaal.
1: Nee, maar Jolijn is sowieso vegetariër.
2: Nee.
0: Jongens, Jolijn komt uit Haaksbergen. Dat is een heel ander gebied dan waar jullie normaal gesproken rondlopen in Amsterdam.
1: Maar vreet je ook paarden dan?
2: Nou, niet per se dat ik het door heb. Misschien in het frikandel of zo, maar...
0: Hey Jolijn, hele fijne avond. Je gaat eten. Nou, zoek het maar uit wat je gaat eten. Je had twee keuzes. Of Charles en Eddie. Of die hele moeilijke, depressieve plaats van mensen vertrekken.
1: Prachtig.
0: Waar ga je voor?
2: Menu A.
0: Yeah.

0: was ook een beetje de laatste weken dat ik dan af en toe de show terugluister. Omdat ik ook vind, weet je, we maken radio. Maar goed, een stukje door kijk je ook gewoon als een muur. Hè? Dat is, je moet af en toe even terugluisteren. En toen viel mij op van, je bent veel aan het winnen. En ik merkte bij mezelf ook een soort luiheid. En ik dacht, ja, oké, weet je, het is allemaal wel prima. Snel.
1: Ja, er was vast iemand in jouw omgeving die gewoon een beetje ervoor zorgde dat je iets beter je best ging doen.
0: Nee, een beetje sleets werd het. Dus ja. Ik dacht, nou, we gaan er tegenaan. Dus lekker, weer gewonnen deze week. De eerste van de week. Dus dat is prettig.
1: Ja, goed.
0: Het is bijna 21:30. Onze gast is binnen. Ongelooflijk veel vind ik dat over iemand zeggen dat iemand binnenkomt. En ik kan natuurlijk alles zien en bekijken hoe iemand zich beweegt. En onze gast is vandaag. En die geeft iedereen, inclusief alle technici van programma's die geen reet met ons te maken hebben, een hand.
1: Ja.
0: Dat vind ik dan alweer goed, hè?
1: Ja.
0: Introduceer even wie we hebben, want jij bent er dol enthousiast over. En ik ook, maar ik vind het leuk als jij het doet.
1: Ja, ik zei het al rond de klok van 4:15. Je hebt altijd een leraar en die maakt het leven en dan op school een stukje leuker. Dat je er zin hebt om naartoe te gaan. Ja. Dat je denkt, oh ja, dit is eigenlijk best wel leuk.
0: Heel cool.
1: Nou, en vandaag is, ja, je bent juffrouw, of tenminste leraar van het jaar Amsterdam 2025. Je bent columnist bij Flair, je bent spreker en docent in Nederlands. Mag ik de handjes op elkaar van Noëlla El Guemi.
2: En dan heb je dat toch heel goed uitgesproken. Dat gebeurt ook niet vaak.
0: Nou, hebben wij weer heel veel opgeoefend over vanmiddag.
2: Ja,
0: zonder grappen wel echt een paar keer overweg gegaan. Ja. Wat ik even wil weten, voordat ik je weer ga laten wisselen, want Stef die moet er even zitten.
2: Even
0: die gaat nieuws lezen.
2: Ja,
0: helemaal goed. Gelijk even horen of hij de DNT goed neerzet. Is dat is top. Ben jij docenten van het jaar Nederland of Amsterdam?
2: Nee, Amsterdam.
0: Ja, dus dit dan weer voor belachelijk.
2: Ja, vind ik ook.
0: Waar gaat dit over?
2: Maar dat is weer een hele andere discussie.
0: Is het weer? Ik heb ze jou in Texel niet gezien op TikTok.
2: Nou, ik denk het wel.
0: Denk het eigenlijk ook wel.
2: Ja, ik weet alleen niet of ze mij in Texel heel leuk vinden. Dat is weer een andere vraag.
0: Ik denk het wel.
2: Ja?
0: Als ze goed blijven kijken wel. En anders gaan wij ervoor zorgen dat het gaat gebeuren. Wissel even met Stef. Gaan we zo meteen door.

0: voordat je erbij bent op de TikTok. En alles niet, moet je maar lekker zelf weten. Hallo Stef, NMS3, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, goedenavond. Premier Jitten zegt dat hij spijt heeft van de uitspraak die hij gisteren heeft gedaan op het partijcongres van D66. Daar sprak Jitten zich uit tegen mensen die minderheidsgroepen zoals LHBTI'ers niet tolereren. Moet je me even openzetten, Bouw?
2: Ja, ik zit in.
3: En daar moeten we niet naïef over zijn. Daar mogen we soms dus ook een beetje angst bij voelen. Ja. Maar dat is dan volgens mij het optimisme van D66. Dat we dan denken, we gaan die lui niet laten winnen. Maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
0: Ja. Nou, dat mag niet, hè?
1: Nee, want het is een oproep tot geweld die onder D66'ers in de zaal applaus kreeg. Je hoort het, maar de uitspraak van Jetten die viel niet lekker bij meerdere partijen in de Tweede Kamer. Nou, premier Jetten neemt nu de vlucht naar voren. Zegt dat hij het allemaal niet letterlijk bedoelde. Het iets netter had moeten formuleren. Ja. En dat hij gewoon heel gepassioneerd is om van Nederland een toleranter land te maken.
4: Nee, ik ben het er wel mee eens hoor. Want als je dat op een andere partij hebt waar je misschien zelfs er niet mee eens bent met hun partijprogramma, dan vind je ook niet dat die mensen dat mogen zeggen. Dus ik sta heel erg achter hem. Ik vind dat hij wel gewoon nog steeds gepaste taal moet gebruiken.
5: Ja, maar vol op de bek slaan bedoel je toch ook mee? Met tappen nou.
0: Wat een vermoeiend
4: geneuze. Ja, maar als het over andere groeperingen gaat, vinden we het ook niet leuk.
5: Ja, maar dat is Piet was zelf de
0: maar maakt er helemaal geen reden.
4: Nee, ik vind ze hebben voorbeeldfunctie, hebben een hoge functie. Je moet gewoon netjes je taal, beheers je taal. Weet je, je maakt geen radio bij 3FM.
0: Ik vind het vermoeiende geneuzel waar je al de hele dag mee bezig bent, terwijl je over andere dingen zou moeten hebben. Weet je, laat lekker gaan. Moet je 2 dagen niks over zeggen, is iedereen het weer vergeten.
4: Nou,
1: de Nederlandse overheid zou een tandje moeten bijzetten om alle verouderde bruggen en sluizen op te knappen in het land. Want als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwen experts.
6: Sterker nog, voor een deel van de schade die is eigenlijk niet meer te voorkomen. We weten rond de Merwedebrug en de Zuurhofbrug en we verwachten ook rond de Van Brienoordbrug dat daar schade gaat optreden. En het duurt een tijd voordat er echt een nieuwe brug ligt. En in die tussentijd heb je allerlei gebruiksbeperkingen. Ja, die schades die zien we vandaag de dag al.
1: Ja, die schade zitten bijvoorbeeld in vracht- of vaarverkeer dat om moet rijden of varen. Hetzelfde geldt voor gewone automobilisten. Er is volgens de experts 3 miljard euro per jaar nodig om die schade te voorkomen.
0: Ja, doen we echt denken aan Amerika, weet je wel. Waar we ook de afgelopen maanden aan de tour waren. Met Barend en Benno op zo moeten nemen, om het zo maar te zeggen, met de camper. Daar was het af en toe niet te geloven.
5: Zo, niet normaal.
0: Dat we door die wegen heen reden, dat we gewoon dachten, ja, weet je, is het nu donker? En kijkt de meneer Gussiklo met zijn linker oog even iets verkeerd? Dan is het afgelopen.
5: Ja, maar het was echt een beetje. Maar kijk, aan de andere kant denk ik ook. Hier zetten we overal drempels neer. Maar daar ontstaan ze gewoon vanzelf.
0: Precies. Ja, ook weer mooi.
1: En op de Universiteit van Amsterdam zijn ze bezig met een experiment met het verbannen van apparaten in de collegezaal. Nou, er mogen bijvoorbeeld geen telefoons en smartwatches meer mee naar binnen. Zo ook op de faculteit Sociale Wetenschappen aan de UvA. En deze docent vindt dat het goed werkt.
7: We merken dat ze meer aanwezig zijn en meer vragen durven te stellen. We hebben meer contact met hen en ook het niveau van die werkgroepen gaat omhoog.
8: Ja, ik snap hem wel. Je staat het beter op. Wow. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook al nogal snel mijn telefoon pakte als ik toch achter de laptop zat. Dus het gaat wel makkelijker om mijn hoofd bij de les te houden.
1: Ja, je hoort het, die student is er blij mee dus. In totaal doen er 800 Amsterdamse studenten mee aan die proef.
4: Nou, mogen het zo zijn dat wij leraar van het jaar 2025 hier hebben.
5: Ja, gaan we gaan even vragen
4: wat zij ervan vinden.
5: Heel goed. Doe eerst het weer nog even, Stef, kom maar.
1: Zeker, vanavond langs de kust er in het westen nog kans op flinke buien met onweer. Morgen een mix van zon en wolken, lekker droog, 20 tot 27 graden.
0: Oké, dankjewel jongen. Nel, waar staat het vast?
4: Aantal files nemen af, nog een paar lange. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Hilversum Noord, 21 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Prins Klauspijn, 22 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht Centrum, 14 minuten.
9: Ik heb wel. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik heb wel.

0: 800 Amsterdamse studenten mee aan die proef.
1: Nou, mogen het zo zijn dat wij leraar van het jaar 2025 hier hebben.
2: Ga ik even vragen wat zij ervan vinden.
1: Heel goed.
2: Doe eerst het weer nog even sterk, kom maar.
0: Zeker, vanavond langs de kust er in het westen nog kans op flinke buien met onweer. Morgen een mix van zon en wolken, lekker droog, 20 tot 27 graden.
2: Oké, dankjewel jongen. Nel, waar staat het vast?
1: Aantal files nemen af, nog een paar lange. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Hilversum Noord, 21 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Prins Klauspijn, 22 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht Centrum, 14 minuten.
3: Ik heb wel. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik heb wel.

0: Je bent zelf natuurlijk wel iemand die heel erg verdiept is in haar vak. En is het dan wel leuk om weer helemaal terug te gaan
1: naar die basis?
2: Ja, ik denk juist wel. Ik zou echt geen bovenbouw, HAVO, VWO. En dan moet je het gaan hebben over proza. En nee, dat vind ik helemaal niks.
0: Ik was altijd die leerling die altijd allerlei constructies verzon om zeg maar geen fouten te maken in zijn zinnen.
2: Oh ja.
0: Dus ik had nog steeds. Dus ik had dan gewoon allerlei dingen die ik gewoon vermeed met DT. Die ik dan zeg maar gewoon, dan kon ik gewoon zinsconstructies schrijven. Dat heb ik nog steeds, joh. Ja, dan denk ik. Sterker nog, ik heb een jaar journalistiek gestudeerd. En dat viel me zo tegen.
2: En hoe waren jullie in Nederlands?
0: Wat zeg je?
2: Hoe was jouw Nederlands?
0: Nee, met spreken supergoed, maar schrijven niet. Ja. Ik heb een jaar journalistiek gedaan en dan viel het me zo tegen. Dan liep ik zo achter op mijn klasgenoten. Dat ik echt dacht van, wauw, weet je.
3: Waarschijnlijk omdat je weinig boeken las, denk
2: ja,
3: ik.
2: Ja,
0: nee, ik las heel veel boeken, maar gewoon...
3: Stripboeken?
0: Nee,
3: oh.
0: Nee ook niet. Nee, ik las wel veel boeken, ja.
3: Oh, maar dan zou je verwachten, dat dan spel je vaak beter.
0: Ja, maar ja, je weet het, je zit met een hele bijzondere jongen.
3: Ja.
0: En dat is gewoon, dat liep net even wat anders. Hey, leuk, we gaan het hebben over wat je doet op TikTok, wat je vindt van de kids. En ondertussen ben ik ook benieuwd of je ze af en toe een beetje muzikale opvoeding meegeeft.
3: Ja.
0: Dus of je dingen laat horen aan ze. En dan zou je dit bijvoorbeeld mee kunnen nemen. De nummer 1 van Nederland, Kulas, Boef, Antoon, 100 tranen, 3FM.

0: Show 3FM, De Bauza en Magnetic. Het is 7:07. Dit is Maarten Benner. We zijn er tot en met 7:00 vanavond. En Noëlla is bij ons in de show.
1: Woehoe!
0: Heel leuk.
2: Yes.
0: Leraar van het jaar Amsterdam 2025. Docent Nederland, dat is wat ze doet. Columniste voor de Flair. Spreker, theatermaakster, TikTok-fenomeen. Het is eigenlijk wel heerlijk om jezelf voor te stellen op een verjaardag. Het is altijd wel een onderwerp wat interessant genoeg is om aan te haken.
1: Ja, klopt. Waar praat je het liefst zelf over?
0: Ja, wat is hetgene waar je het liefst over praat?
1: Oh, waar ik het liefst over praat?
0: Ja.
1: Over van alles en nog wat. Politiek niet. Ja. Dat vind ik echt helemaal niks.
3: Maar van al deze dingen. Zeg maar
1: van al deze dingen, oké. Ja. Ik vind het allemaal heel leuk. Maar als je echt een heel eerlijk antwoord wil, dan toch docent.
0: Ja.
1: Want je maakt zoveel mee, maar het is ook heel bijzonder werk. Maar ik vind het ook heel leuk wat ik allemaal daarnaast doe. Maar ik geef nu les aan een groep nieuwkomers. Die zijn net een jaar in Nederland. Ja, dat vind ik zo een echt een geweldige doelgroep.
0: Want geef me even een beeld. Je bent docent in Nederlands. Maar waar doe je dat? Wat voor klassen? Wat voor generaties? Wat voor school? Even een soort van dat ik een beetje een plaatje
1: een idee heb.
0: Ja.
1: In Amsterdam-West. Ik kom zelf ook uit Amsterdam-West. Toen heb ik 9 jaar op een school gewerkt. En na 9 jaar dacht ik, oké, het is tijd voor wat nieuws. En nu zit ik dus op een school waar heel veel nieuwkomers zitten. Dus dat zijn echt leerlingen die net 1-2 jaar in Nederland zijn.
0: Ja, en hoe pakken ze het op? Nederlandse taal? Dat is natuurlijk
2: moeilijk.
0: Ja, bizar.
1: Is heel lastig, maar ik moet zeggen, ik ben heel trots op ze. Ze krijgen heel veel steunlessen in Nederlands. Dan niet van mij, maar van andere docenten. Dus ze hebben echt heel veel Nederlands per week.
2: Misschien een hele domme vraag, hoor.
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik leuk. Ga er maar voor zitten.
2: Ja. Maar begint een nieuwkomer ook met Aapnoon Mies?
1: Ik heb niet echt de nieuwkomers die net een jaar hier zijn. Maar ja, ze moeten echt inderdaad. Nou, ze kennen natuurlijk al het alfabet.
2: Ja.
1: Maar het is wel. Je moet echt helemaal. Je gaat het niet hebben over spelling, DT, verleden tijd, tegenwoordigheid.
0: Maar is dat voor jou zelf nog wel interessant?

0: Middagshow, Barend en Ben 3FM. Ik had even de verkeerde galm over. Je moet af en toe ook laten blijken dat het mensen werken.
1: Ja, veel attentiewaarde, ja, dat kent ons hier wel.
0: Noëlla hebben we te gast, leraar van het jaar Amsterdam 2025. Zijn wij het niet mee eens? Wij vinden lerares van Nederland helemaal breed gepakt. Maar dat komt volgend jaar wel.
1: Ja,
0: Colonist bij de Flair, fenomeen op TikTok. Daar wil ik het ook over hebben. Je geeft les aan, je hebt in Amsterdam Westen school gedaan. Je geeft nu les aan zogenaamde nieuwkomers. Om ze de basis van de Nederlandse taal mee te geven. Super verantwoordelijk werk. En je bent een heel bijzonder figuur voor een gemiddelde scholier van, laten we zeggen, ik denk dat dit een testosteronbom is van een jaartje 14, 15, 16, misschien 17. Kijk, dit is hetgene wat je in mijn schoolcarrière in ieder geval nooit tegenkwam. Komt ie aan.
2: Hey, maar jongens, welkom.
3: Ja.
2: Je zou maar zo'n leuke docent hebben. Hé, hey, jij bent nieuw in mijn klas.
3: Ja,
2: ben je echt nieuw?
3: Ik ben nieuw klasgenoot. Hij is nieuw in je geval.
2: Je liegt.
3: Nee, hij is nieuw.
2: Maar wacht even, hoe zit je opeens in mijn les?
3: Ik
2: denk magister
3: foutje.
2: Ik ben echt 2 uur uitval. Je hebt 2 uur uitval. Oké, maar je hebt 2 uur uitval
3: en
2: je wil graag hier zitten.
3: Ja, gewoon met ons, gezellig.
2: Nou, gezellig wordt het niet. We gaan wel gewoon aan het werk.
3: Ja.
2: Ik ben gezellig, wil je zeggen.
3: Ja.
2: Dank je. Hoor ik vaker dat ik gezellig ben. Jongeman, je mag in mijn les zitten, maar je gaat werken.
3: Beloofd.
2: Kijk, daar hou ik van. Oké, nice.
0: Precies, er is iemand die gewoon jouw les op komt zoeken.
1: Vrijwillig, hè? 2 uur lang en hij is 16.
0: Ja, super cool. Het is wel bizar, je bent een lerares. Ik denk ook een hele goeie als ik je video's zie. Maar je bent natuurlijk ook een TikTok-fenomeen.
1: Ja, dat is een nieuw woord nu.
0: Enorme knallers van video's, worden heel veel bekeken. Waar niet tegen bij jezelf van, nou weet je wat, ik ga die telefoon aanzetten. Ik ga het opnemen.
1: Ja, ik ga het helemaal vertellen. Geuren en kleuren.
0: Ja.
1: Je had meester Hidde en wij werkten samen. Dus meester Hidde die ging. En op een gegeven moment zei hij, ja, jij moet dat ook doen. Weet je, je bent goed voor de camera. Die kinderen vinden je leuk. Je hebt leuke gesprekken. Ik zie het, ik hoor het.
0: Ja.
1: Maar ik was keihard aan het sparen, want ik zou een wereldreis gaan maken. Ik zou 15 maanden gaan reizen.
0: Ja.
1: En ik zei, ja, dit is niet helemaal het moment. En nou goed, toen ben ik gaan reizen, 15 maanden lang.
0: Ja.
1: En tijdens die reis dacht ik, weet je wat, fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik ga terug naar Nederland en ik ga gewoon ook TikTokken. Maar je had natuurlijk al een aantal docenten die het deden. Maar ik dacht, ja, ik heb zo'n leuke band met die kinderen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dit wel een succes gaat worden.
0: En zodoende.
1: Ja.
0: En wanneer krijg je dan voor de eerste keer, ging het gelijk lopen?
1: De tweede video, die heeft nu iets van 2, zoveel miljoen views.
0: Zo.
1: Maar het grappige is, ik had zelf geen TikTok. Dus ik had nooit de app.
0: Ja.
1: Dus toen ik begon op TikTok, was het voor mij ook heel nieuw.
0: Verslavend ook, hè?
1: En verslavend, inderdaad.
0: Het is wel crazy, ook die views en die bevestiging.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: en al die leuke berichten van al die mannen. Ik denk, wow. Nee, grapje.
0: Ja.
1: Dat viel allemaal mee. En op een gegeven moment, en ik weet nog wel dat er een aantal bekende Nederlanders reageerden. Dat ik dacht,
0: wie?
1: Anna Nushin had toen gereageerd. Van, dit vind ik zo leuk, dat moet je veel vaker doen. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, is dit een beetje normaal? Tik nu 500.000, 700.000, 800.000, 900.000.
0: Ja.
1: En toen ging het over 1 miljoen. En ik zit natuurlijk op TikTok met mijn achternaam. Dus mijn broers die werden ook, weet je, die kregen berichten van jongens met wie ze ooit op de middelbare school hebben gezeten, 15 jaar geleden.
0: Hey bro, je zus is actief.
1: Is hij familie van jou?
0: Ja, dat is mijn zusje. En wat doet mijn zusje op het internet?
1: Ja, precies. Ik ben helemaal paniek. Rustig hoor, ik ben niet strapless of zo. Dus gewoon,
0: maak je geen zorgen, komt allemaal goed.
1: Ja, rustig aan.
0: Het is maar TikTok.
1: 3 Marokkaanse broers.
4: Ja. Dat is met de leerlingen. Want ik denk ook...
1: Ja, heel leuk. Die vinden het heel leuk.
4: Ja, ik denk dat ook hun aandachtspannen misschien ook net anders erbij is op het moment dat die telefoon...
1: Absoluut. Dus er is ook altijd heel veel discussie. Hè, moeten docenten wel of niet filmen? Ik vind ook dat... Niet iedereen moet het gaan doen, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ik vind, je bent... Het is ook wel dubbel, want je geeft ze en les... maar tegelijkertijd ben je wel die bekende juf... dus aan haar steekt. Ze een beetje door die school. En
5: moest je niet op het matje komen bij de... Bij de vorige school.
1: Want die kregen een nieuwe directie en toen werd ik wel vrij snel uitgenodigd. En die dachten, ze is nu een beetje irritant. Hè?
0: Ja.
1: Die komt elke keer met de cameraploegje de school binnen.
0: Ja.
1: En toen hebben ze wel gezegd, hey, we willen niet meer dat er gefilmd wordt. Doe niemand niet.
0: Is er een afspraak die je maakt met een school? Is misschien een hele zakelijke vraag. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij een hele aantrekkelijke doelgroep bereikt voor adverteerders en bol.com of whatever, weet ik veel. Weet je, het stelste zal het niet zijn omdat je geen leerlingen wil bereiken. Maar je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Kun jij commerciële samenwerkingen aangaan die je maakt in de klas? Mag je dat doen?
1: Nee, in principe niet. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt. Maar ik zit nu wel op een school met een hele fijne directeur. Stel dat wij echt denken, oké, dit is echt maatschappelijk en niet commercieel als
4: en
1: het is.
4: Of zo.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dan denk ik wel dat daar bewegingsruimte in zit.
0: Nou jongens, je hoort het, Bob, het komt wel daar.
6: It's the

0: Goedemiddagshow, 3FM, dit is Baartenbinder. We hebben Noëlla te gast, lerares van het jaar Amsterdam 2025. Columniste van... verkeerde dingen over, maar dat mag jij vanavond weer laten zien hoe het echt moet. Nel, vanaf 11 uur, dus ja. dat is sowieso leuk. Nel heeft ook de eigen show, die gaat ze vanavond doen.
1: Wat leuk!
0: En jij hebt ook een eigen show, een theatershow, ja. Die we nu nog even uit gaan verkopen. Wat sta jij te doen op die plank en waarom moet die komen?
1: Ja, Gun Gewoon is... zal ik beginnen bij de titel?
0: Ja.
1: Toen ik net in het eerste jaar zat, dus dat ik les ging geven... Ja. Had ik een 5,4 uitgedeeld aan een leerling. En die staat op een gegeven moment van mijn klaslokaal helemaal in paniek. Mevrouw, Gun Gewoon die 0,1.
2: Oh.
1: Dus Gun Gewoon gaat heel erg over... Ja. We maken in het onderwijs keuzes die ontzettend klein lijken... maar grote gevolgen hebben voor de toekomst van een ander.
2: Ja.
1: En dan hebben we het vooral over kansenongelijkheid. En dat we elkaar misschien meer moeten gaan gunnen... en de leerling echt moeten gaan zien.
0: Ik vind 0,1 ook eraf halen... vind ik ook statistisch.
1: Ja, nee, 5,4.
0: Wat doe je?
1: Ik denk, waar was ik nou mee bezig? Ja. Als jong, onervaren. Ik denk, ik ben maar zo eerlijk
3: ik
1: mogelijk.
3: Ik dacht echt lekker voor hem.
0: Ja, maar dat is jouw misgunnende
2: inborst. 0,1, maar inderdaad, dat kan zorgen dat het iemand voor altijd op een achterstand zet.
0: Ja.
2: Of hij heeft dat ene tikje gekregen en die liefde van de juf, dat hij denkt, ik ga knallen.
0: Kijk, zou ze voor jou gegund hebben, toen jij al 8 maanden werkloos thuis had.
3: Ja. Ja. Ja. Nou, dan is salaris 0,1 erbij.
0: Ja, dat is heel... Oké, cool. Dus dat ga je... Dus, gaat dan gunnen.
1: Dus, het is dus een combinatie. Verhalen uit het onderwijs, maar ook dat ik vertel over mijn eigen jeugd. Het opgroeien in Amsterdam-West.
0: Oké, cool. En dat is indrukwekkend? Of is dat klassiek? Of is dat wat we denken?
1: Ik heb nog gewoon indrukwekkende jeugd gehad. Ja? Absoluut.
0: En indrukwekkende jeugd als in positief of negatief?
1: Nou, mijn wieg stond ergens waarvan ik denk... Mijn god, moet dit?
0: Ja. En je kunt eruit komen.
1: Precies.
0: Dat is het. Maar dat is in ieder geval wel hoe je overkomt. En volgens mij hoe het ook gegaan is. Dus,
1: ja, want ik vind dat je begin niet je eindstation hoeft te zijn. En soms heb je rolmodellen nodig die dat laten zien.
0: Zie je jezelf als een rolmodel?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Cool. Vet ook dat je het zo oont. Dat je niet zo van, maar ik vind dat...
3: Ja, gewoon
1: een beetje wel echt als...
3: Kijk, Nel, zo kan het ook.
1: Ja.
0: Kijk, Nel.
2: Ja, ik zit alleen maar gewoon stralend en vol liefde te kijken. Ik zie dat Utrecht is al uitverkocht, Amsterdam is uitverkocht. Maar we hebben nog in Tiel, Capelle aan de IJssel, Vlaardingen en nog eentje in Amsterdam.
0: Ja, we kunnen hierover oefenen, hoor. Tiel, goedenavond!
2: Gun Gewoon!
0: Tiel! Wacht even,
2: ik zie geweldig!
0: Capelle, rij 7, wat fijn! Hebben jullie kaart gekocht hier op Baarden binnen? Wat leuk! Wat leuk, wat fijn dat jullie er zijn!
2: Oh, wat grappig!
3: Oldenzaal, dat is een heel leuke zaal trouwens. Dus
0: Oldenzaal
3: is best een eindje voor rijden, dus dat is wel leuk.
1: Ja. Nee, daarom. En die zijn begin volgend jaar, dus ik heb alle vertrouwen in dat die op een gegeven moment
3: 100%.
1: Ook...
3: 100%!
1: Oké, dan moet je gaan lopen.
0: Oké, jongens, waar kunnen we die kaarten kopen? We gaan het gewoon doen.
1: Ja, op www.mevrouwelkwebli.nl of je kan naar mijn Instagram gaan, Noëlla Elkwebli. En dan zie je daar de link.
0: Dames en heren, groot applaus. Zometeen de Voice of the Generation tussen 7 en 9. Andres komt eraan. 3FM.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
5: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie... Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
6: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
10: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, mag ik
19: een broodje? Oeh,
20: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
24: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerkdeodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Een hele, hele, hele dikke avondshow staat voor je klaar. Zometeen muziek van Fred Again. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
25: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
26: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
25: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
1: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over een, of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
25: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar

0: jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Fontaine's DC.
4: 3FM.
5: BNN Vara.
4: Andres Oudijk.
6: Ja, oké, fuck it. Zal ik je gewoon vertellen hoe laat dan dat 3FM Ticketalarm afgaat voor kaarten voor Fontaine's DC? Ga ik je doen na muziek van Fred Again. Dit is Delilah.

0: dikke tune van Sommieu, you're the feels.
1: Zit hij weer. Denkt hij dat hij nog steeds relevant is en dat hij ooit die radioprijs heeft gewonnen? Nou ja, vanavond toch maar even luisteren, denk ik. 3FM.
0: Welkom bij de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres Odijk en ik ben er voor je tot aan 9 uur vanavond. En ik zweer je, jij en ik zitten echt in de dikste maand ever. Nee, maar deze maand is gewoon nog dikker dan de pens van Peter Gillis en Pieter Koblenz bij elkaar. Je maakt namelijk kans op kaarten voor Fontaine's DC. Het is ticketmaand bij 3FM. Dat betekent elke fucking dag kans op kaarten voor de allervetste artiesten van binnen en buitenland. Hoor je het 3FM ticketalarm, dan moet je appen waarom jij naar die concertkaarten, waarom je die nodig hebt, waarom je erheen wil. En ik ga het niet moeilijker maken, het is maandag, je hebt net een zwaar weekend achter de rug. Het ticketalarm gaat af om 8:15. Zet even in.

0: Wat doe jij op 24 oktober? Inderdaad, de Trail Run in Velp.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dat was mijn idee tenminste. Samen met mijn broertje en mijn zusje lekker een beetje hardlopen, sporten, goed bezig zijn en elkaar motiveren. Totdat ik erachter kwam dat op 24 oktober Joris Voorn optreedt tijdens Amsterdam Dance Event. En ik vind hem een van de allerhardste Nederlandse DJ's. Hij geeft op 24 oktober zijn eigen feest bij Awakenings. En toen dacht ik, ja, sorry Sven, sorry Marie, maar ik ga mijn Trillbun kaartje toch inruilen voor een kaartje voor Amsterdam Dance Event. En om samen met jou even op te hypen, dacht ik, laten we Joris Voorn even draaien. Samen met Elke Klein, dit is Transmission.

0: snap je wat ik bedoel? Dit wil je toch live zien, dit wil je toch live voelen. Weet je wel, die basso in je buik. Ilke Klein, Joris Voorn. Maakt de transmission, hoor je in de avondshow van 3FM. Waar ik eigenlijk zou zeggen... Be like Rens. Rens die zegt namelijk in de app van NPO Luister... Hey Andres, goedenavond. Ik ben er weer bij, hoor. En daarmee zet Rens zich dus automatisch op de lijst... met mensen die naar het radioprogramma luistert. Ik noem die lijst de Avondstreek.
1: Andres Avondstreek.
0: En hoe vaker je luistert naar de avondshow, hoe leuker. Dus als we elke dag, net als op Snap, weet je wel, even met elkaar chatten, een streak opbouwen... dan kijk ik aan het eind van de maand, dat is dan volgende week donderdag... dan kijk ik wie er het vaakst geluisterd heeft naar de avondshow. Mocht jij dat nou zijn, dan win je dus een pot zelfgemaakte sambal. Dat is toch lekker? Ik bedoel, gewoon gratis meegenomen. Kun je nergens kopen, alleen winnen in dit radioprogramma. Hoe meld je je dan aan? Hoe weet je dan dat je luistert? Stuur me eventjes... Ja, yeah, het is maandag. Ja, maar dan weet ik dat je erbij bent. Dan zit ik je op aanwezig. Maken we samen deze maandagavond een stukje draaglijker. Sowieso wordt het een topavond. Nothing but Tease heb ik voor je. Deze week de mega hit. Nieuwe track is echt fantastisch. Hoe die klinkt hoor je na Alex Warren en Passenger.

0: Nieuwe tune, Nothing But Thieves. Deze week de mega hit number 5.
1: Andres Oudijk.
0: Ik vind het heerlijk om even met je te chatten elke avond. Ik wil een streak met je opbouwen, net als op Snapchat, weet je wel. Als we elkaar elke dag nou een berichtje sturen, bouwen we die streak op. Ben je er nou binnen de maand het vaakst bij, heb je de grootste streak, dan win je aan het einde een pot zelfgemaakte sambal. Die kan je nergens kopen. Ik vind het leuk om even te checken. Ik noem dat dan de avondstreak.
1: Andres, avondstreak.
0: Zo zegt Niek, hey, wij zijn er weer van de partij. Groetjes Niek en Logan. En hij stuurt ook nog een foto mee dat ze heerlijk aan het avondeten zitten. En aan de telefoon is Ben. Ben, goedenavond, jongen.
2: Goedenavond.
0: Ben je altijd zo scherp?
2: Ja, meestal wel.
0: Lekker, man. Dan komt dat goed uit als het gaat over pittig eten. Wat stuur jij namelijk in de luisterapp, Ben?
2: Ja, ik stuur dat je je agenda niet goed in de gaten hebt op het kalender.
0: Ja.
2: Want het is niet volgende week, maar deze week dat een nieuwe maand gaat beginnen.
0: Je hebt helemaal gelijk. Ik vertel je dat, ja, we kijken dan naar een maand en wie er dan binnen de maand het vaakst bij is, die wint een pot sambal. Ik zei per ongeluk, dat is volgende week donderdag, maar het is aankomende donderdag.
2: Ja, zeker. Ik als leider naar binnenkort 7 oktober voor de deur.
0: Ja.
2: Nee, dus dat merk je al volop in de stad.
0: Ben, waar merk je dat aan dan?
2: Dranghekken, parkeerplekken voor fietsen, de Garenmarkt. Dus een mooie plek. Er zijn ook allemaal podia klaar al.
0: Want dat is een feest in Leiden, toch?
2: Het is Leids Ontzet. Dat is dan wat gevierd wordt, ja.
0: Ja. Heb je nog tips voor mensen die dat willen vieren? Waar moet je naartoe?
2: Ja, ik denk dat ik wel geen plannen moet maken, dat het helemaal vol gaat staan.
0: Oké. Okay.
2: Dus lekker van terras naar terrasje hopen en dat er een mooi plekje te vinden is. Overal muziek.
0: Lekker, man.
2: Wat dat betreft.
0: Nou, Ben, het klinkt helemaal super. Kun jij even in mijn agenda kijken, aangezien jij die beter kent dan ik zelf. Ben ik vrij dit weekend?
2: Vrijdagavond ben je vrij en zaterdag ook. Dus 7 oktober.

cowboys. Ik zie gewoon echt mannen en vrouwen op een paard vormen met een hoed. En dan zo'n stukje mais om op te kouwen. Jordan Ella Langley. Zij maakte Choosing Texas. Wanneer heb jij voor het laatst echt zo'n evil lach gehad? Weet je wel, zo... Ik gisteren. Ik heb namelijk gisteren... Ja, ik heb namelijk gisteren... een moord gepleegd. Ja, laat ik maar gewoon benoemen, want het is... Ik ben een eerlijke jongen. Ik heb een plaag van Duitse kakkerlakken in mijn huis. En dat zijn van die hele kleine vliegjes. En die zoomen van hot naar her. Die zoomen in de badkamer. Ze zoomen rondom in de keuken. Je wordt er helemaal knettergek van. En gisteren, terwijl ik mijn huis dus grondig aan het desinfecteren ben, met een soort Rob Geus-achtige spuitbus in mijn hand, kom ik erachter waar het nest ligt. Ik zie waar al die beesten vandaan komen. Er zit een soort plekje achter bij mij bij de verwarming. En daar zag ik in één keer heel veel van die vliegjes vandaan komen. En toen dacht ik, ja, motherfuckers, daar zitten jullie. Toen heb ik er kokend water in gegooid. En allemaal chemische troep. En toen stond ik daar zo boven en deed ik... Ja, ja, ja, niet fokken met het huishouden van Andres Odijk. Moet ik wel ook zo eerlijk zijn. Ik kwam vanmorgen terug van het hardlopen. Toen vroeg mijn buurman... Hey Andres, heb jij toevallig in jouw appartement muizen gezien?

hit is hem wel toch, jongens? Laten we eerlijk zijn. De track waar zij mee moet gaan doen, man. Isabel Usher. En zij maakte niemand wel een popster. Ik vind het echt een van de vetste liedjes van dit moment. Die hoor je in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er tot aan 10 uur. En ik hoop, of tot aan excuses, ho. Was ik er maar tot aan 10 uur. Nee, ik ben er tot aan 9 uur. Daarna gaan we nog even streamen. Dat doen we op de TikTok van @NPO3FM. En vanavond staat helemaal in het teken van comedy. Kijk, ik weet niet, ben jij jezelf een grappige guy? Ik weet eigenlijk niet van mezelf of ik grappig ben. Als je nu aan mij vraagt, yo, Odek, tap eens een mop. Ja, ik weet één mop. Maar dat is niet echt een mop. Oh, het is een mop van toen ik denk ik 13 was, toen leerde ik dit. En dat ging, ik heb een mop, stop twee tieten in een envelop. Stuur ze op naar SBS6, dan krijg je gratis tietenles. Oké, maar wacht, ik vraag even aan jou. Kun jij even een mop gooien dan? Als je een mop weet, laat even weten in de app van NPO Luister. Stuur me even het woord ja, bel ik je terug. Vanavond staat namelijk helemaal in het teken van comedy. Er komt namelijk een stand-up comedian langs. Een guy die op TikTok helemaal viraal gaat, omdat hij allemaal van die fucking grappige video's maakt. En ik wil ook in die comedyhoek duiken. Hoe dat allemaal zit, ga ik je vertellen na Nel.

vind het wel echt de mooiste tune van Sambar, Jordan. My body isn't ready. Nou, dat blijkt dan maar weer. Ik gooi tegen jou van, joh, als je jezelf grappig vindt of een leuke mop weet, stuur dan even het woord ja naar de luisterapp. Weet je wel, dan kan je laten zien dat je misschien wel grappiger bent dan ik. Dat heeft niemand gedaan. Dat heb je gewoon niet gedaan. En daarmee geef je dus eigenlijk aan, dankjewel voor het compliment, dat er niemand grappiger is dan ik. Wat heerlijk. Nou, dan cancelen we de hele show. Want we gaan een uur lang duiken in comedy zo meteen. Met wie ik dat ga doen, hou ik nog heel even voor mezelf. Doe ik nog een klein beetje gatekeepen. Maar vertel ik na muziek van Sigma. I'm

0: Een klein beetje drum and bass. Ain't kill you. Je hoorde Sigma en Nobody to Love. Een van de vetste tracks ook voor drum and bass op de radio. Hé, ik word gebeld. Zal ik gewoon eens opnemen? Hallo met 3FM, met wie?
1: Hey, met Sander weer.
0: Sander, bel jij voor een mop?
1: Ja, ik heb nu wel een mop.
0: Nou, vertel.
1: Een plaatselijke bakker is gearresteerd omdat hij coke dealde. Dat denk je meestal kennen, hè? Nou ja, goed. Ik kwam er al jaren, elke dag. Nooit geweten dat hij bakker was.
0: Heb je het niet even aan het chat gevraagd?
1: Nee, even op internet. Nee, ik wilde eigenlijk
0: voor een bok. Ja, nee, het is top dat ik je aan de telefoon heb, Sander. Want ik heb zometeen iemand te gast. Een stand-up comedian. Een guy die echt super viraal gaat op TikTok. En ik dacht, ja, ik wil ook wel een beetje in die comedywereld duiken. Dus nou, vanaf een uurtje of acht wordt het alleen maar lachen geblazen. De ballen gaan uit je broek. Sander, zou ik je vertellen wat ik ga doen?
1: Nou?
0: En dan wil ik jouw eerste officiële reactie daarop horen.
1: Oh, je gaat hem opstellen.
0: Ik ga stand-up comedy voor je doen.
1: Oh, echt? Leuk.

0: plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: 3FM. Avondshow in Full Effect met zometeen jouw kans op kaarten voor Fontaine's DC. Hou het ticketalarm in de gaten. Die gaat af over een klein kwartier. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8:00.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
14: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
13: De 5 zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden, vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
15: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
13: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog, vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
12: Chris?
16: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
16: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
18: Hans, waar liggen de regenjassen?
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
23: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
24: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
25: September is iedere dag jouw kans op tickets.
26: September is...

0: adem verdwijnt.
1: Ik ga heel met je zijn, man. Ik vind de nieuwe tune van Higo echt keihard. Mooi liedje weer. De jongens zijn weer helemaal terug. Zij maakte antwoord, hoorde je uiteraard in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 9 uur. En het wordt echt een superavond, want Comedy Night is about to begin. Je valt echt met je neus in de boter. Vanavond komt een comedian langs. En hij doet ook stand-up comedy en zo. En hij is er heel goed in. Hij heeft helemaal duizenden views, tienduizenden, honderdduizenden views op de talk. En mij lijkt het zo leuk om dat ook te kunnen. Nou is een goede vriend van mij, die is stand-up comedian. Zijn naam is Jasper de Bruin. En ik dacht, ik ga hem even om tips vragen, want ik wil straks ook comedy performen. En jij kan helemaal bepalen hoe en wat, maar dat vertel ik je straks. Ik ga eerst eventjes naar de telefoon, want daar hangt Jasper de Bruin, a.k.a. Enter Jasper. Goedenavond, jongen.
2: Ja, goedenavond, Andres.
1: Kijk, jij staat best wel vaak in van die comedyclubs, toch?
2: Ja, zeker weten. Dat klopt.
1: Wat heb je nou echt nodig als comedian, qua eigenschap?
2: Nou, ik denk dat je sowieso nodig hebt is een goed reflecterend vermogen. Is goed, goed naar jezelf te kunnen kijken. Ja. En daar leuke, grappige dingen uit te halen. En je hebt een beetje lef nodig.
1: En jij zegt ook, je moet een beetje zelfspot hebben. Hoe uitzicht dat bij jou dan in jouw optredens?
2: Om een voorbeeld te geven. Mijn vrouw en ik waren zwanger. En dan zeg ik altijd, dan maak ik de grap. Mijn vrouw en ik zijn zwanger. Of nou ja, goed, mijn vrouw is zwanger. Ik ben dik. Ik denk, dat is een manier. Dat is een manier funny om jezelf een beetje.
1: Funny cause it's true, hè?
2: Ja, ik snap het. Maar dat is wel wat het is.
1: Vanavond komt Devin komt langs, een opkomende comedian. En ik wil hem eigenlijk uitdagen. Ik wil de luisteraars vragen om een onderwerp te bedenken. En dan moeten we daar vanavond een kleine scène over geven op de radio. En dan kijken of ik daar een beetje mee wegkom. Wat zijn nou de meest essentiële tips zijn die ik nog even kan gebruiken, waardoor ik iedereen van het podium kan blazen vanavond?
2: Dat is misschien goed om te weten. Je hebt bepaalde comedy tactieken. Je hebt bepaalde setup voor een grap. Je hebt bijvoorbeeld verkeerde beengrap. Dus dat mensen denken dat je linksaf gaat. Maar op het laatste moment ga je rechtsaf. Okay, je hebt de drietrapsraket, waarin je steeds iets meer overdrijft bij iets. Ja. En ik denk dat op het moment dat je, als je daar iets in gaat vinden, dat je alle grappen die je maakt, en de grappen die je dan maakt dicht bij jezelf houdt, dat die gewoon grappen gaan zijn. En het belangrijkste in essentie, het belangrijkste van een comedian, is dat je een goed verhaal kan vertellen. Dat mensen aan je lippen hangen. Nou, dat kan jij.
1: Ja.
2: En op het moment dat je dat dan met een beetje leuke kringslag kan doen, dat kan jij ook, dan weet ik zeker dat je grappig gaat zijn. Okay. En misschien de beste tip nog die ik je ga geven is, ga niet te veel te grappig willen zijn. Want dan wordt het geforceerd.
1: Ja.
2: En dan prikken mensen doorheen.
1: Oké. Okay. Mag ik gewoon even eentje op je testen, zo'n drietrapsraket?
2: Leuk.
1: Ik had vanmorgen een hele drukke dag. Gigantisch drukke dag. Dus ik maak vanmorgen al mijn tas klaar, weet je wel. Met alle spullen die ik vandaag niet moet vergeten. Die heb ik helemaal ingepakt. Laptop, microfoon, koptelefoon. Die is helemaal ready. Dus ik loop naar de auto. Ik open het portiek. Ik ga zitten. Doe de sleutel in het contact. Zet de auto weer uit. Loop naar boven. Pak mijn tas. En rijd naar werk.
2: Is leuk. Ik denk dat hij nog beter kan.
1: Oké.
2: Want waar ga je naartoe? Je gaat radio maken.
1: Ja, nou kijk, de luisteraars mogen dus een onderwerp bedenken vanavond.
2: Ja, precies.
1: Dus ik dacht, misschien moeten we dan het. Ja, dit was gewoon wat even in mijn hoofd zat. Ik dacht, ik ben altijd een beetje chaotisch.
2: Nou, dat is leuk. Want als je chaotisch bent, daar zit zeker wat in. Ja. Want daar kan je echt wel wat uithalen. Dat je hem iets extremer maakt. Het ding is, de grap zit er meestal in hetgeen waar je mee eindigt wat mensen niet verwachten.
1: Ja.
2: En hoe groter je iets maakt, des te minder mensen dit gaan verwachten.
1: Jasper, als ik nu aan jou vraag, ben ik ready voor vanavond? Dan is jouw antwoord?
2: Mijn antwoord is sowieso ja.
1: Woe!
2: Dat maakt niet uit.
1: Woe!
2: Ja, zeker.
1: Ik ga vast naar de wc, want ik pis in mijn broek. Jasper, thanks voor je hulp en je tips.

0: you.
1: Zal ik je wat eerlijks vertellen? Deze grap die kwam van ChatGPT. Zometeen duiken jij en ik echt in de wereld van comedy. Dat doen we met niemand minder dan Devin, die je sowieso kan kennen van TikTok of tv-reclames. En ja, hoe die grappen maakt, dat hoor je na muziek van onder andere Disco Lines.

avondshow met muziek van George Ezra. Hij maakte Shotgun. Ik vind deze DJ altijd zo ondergewaardeerd, omdat iedereen, en waarschijnlijk jij hem ook, hem kent van zijn remix. En dat ga ik ook expres niet laten horen, want die guy heeft een nieuwe track uit en die is zo ongekend chill. Het gaat om The Magician. Zijn nieuwste tune, die heet Destination, die hoor je nu bij de avond van 3FM.

0: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Fontaine's DC.

0: Ik denk dat jouw hart nu zo boem, boem, boem, boem, boem, boem gaat als je hebt geappt voor Fontaine's DC, want je hoorde het ticketalarm.
1: 3FM Ticketmaand. Fontaine's DC.
0: Het is de allerdikste band van dit moment, laten we heel eerlijk zijn. Het is een band uit Ierland die de hele wereld aan de voeten heeft liggen. Ze zijn klaar om de hele wereld over te nemen. En jij kunt daarbij zijn, want in de Ticketmaand maak je elke dag kans op de allerdikste kaarten voor nationale, maar ook internationale artiesten. Hoor je in de Ticketalarm, dan moet je appen met de reden waarom jij naar dat concert wil. En dankjewel dat je dat zo veelvuldig hebt gedaan. Holy fucking shit.

0: liefst zou ik jou met al je vrienden en je huisdieren en je oma en je moeder er naartoe sturen. Maar zo werkt het niet in het leven. Ik ga terugbellen. En als jouw telefoon dan overgaat, ben jij er misschien gewoon bij. Fontaines DC, The Boys uit Dublin.
1: Met Freek.
0: Freek, goedenavond. Je spreekt met Andres van 3FM.
1: Hey.
0: Hoe is?
1: Ja, ik denk heel goed.
0: Waarom denk je dat dan, Freek?
1: Nou ja, ik luisterde net je show en over de ticketalarm en jij belt, dus ja.
0: Nou, dit is nog even buiten de radio, is dit. Je bent bij de laatste twee. En ik zou gewoon even willen weten hoe jij klinkt als je wint. Ik wil gewoon echt even kijken of je een beetje kan schreeuwen.
1: Ja, moet ik dat nu doen?
0: Ja, doe even. Dan kan ik even kijken of ik je zo ga bellen.
1: Ja, kom op. Lekker.
0: Oké. Okay.
1: Zoiets.
0: Oké, okay, blijf even hangen, ja?
1: Ja, is goed.
0: Avondshow met wie?
1: Met Freek.
0: Freek, jij gaat naar Fontaines DC! Woe!
1: Yes! Oh, dat is zo lekker!
0: Hé, hey, wat klinkt dat goed, man! Dat komt echt uit je tenen!
1: Ja, ik wil al zo lang naar die band en ja, het is zo super gaaf!
0: Wat vind je zo goed aan die band dan?
1: Ja, ik denk het is een beetje begonnen met I Love You. Love You vond ik een hele goede band.
0: Ja.
1: Ja, dit is ook zo'n goed nummer.
0: Nou Freek, je gaat ze live zien. Je bent er gewoon helemaal bij!
1: Oh, wat gaaf!
0: Dit is de Ticketmaand. Die is nog tot en met 1 oktober.

0: Cat Eye maakt de Animal.
1: Andres.
0: Odijk. Wat heerlijk dat je voor de avondshow gekozen hebt. We zijn er voor je tot aan de 9 uur. En niet getreurd, we kletsen daarna uiteraard nog even door op de stream van 3FM. Op TikTok, @NPO3FM. Ik heb het dan over we, dat ben ik. Hoi, mijn naam is Andres. Maar gelukkig ben ik vanavond niet alleen. Ik ben met de man die je sowieso in je tijdlijn voorbij hebt zien komen. Waarschijnlijk heb je wel eens de ballen uit je broek gelachen om de sketches die hij maakt. Of om de rake dingen die hij zegt. Mag ik een heel groot applaus voor iemand minder dan Devin Hilenius.
2: Dankjewel.
0: Goed dat je er bent, jongen.
2: Leuk om er te zijn, man.
0: Devin, ik zie jou echt de hele tijd in mijn tijdlijn.
2: Sinds je me bent gaan volgen?
0: Ja.
2: Dat is hoe het algoritme werkt in principe.
0: Ja. Nee, daarvoor ook al. Daarvoor ook, maar toen skipte ik altijd door.
2: Nee, thanks man. Nee,
0: jij doet heel veel in met comedy. Ja. Je treedt ook op als stand-up comedian.
2: Ja.
0: Maar ik denk dat veel mensen jou kennen van jouw video's. Of het nou een rant is over Thijs Reumer of over de FVD-school.
2: Ja.
0: Je post daar allemaal leuke dingen over. Hoe ben je daar zeg maar bij gekomen om dit soort shit online te zetten?
2: Ja, het begon eigenlijk als middel tot een doel. Dat ik dacht van, ik was natuurlijk bezig met stand-up.
0: Ja.
2: Ik zag in Amerika, daar doen elke comedian is ook online bezig. En
0: ja.
2: Ik dacht, dat moet ik gewoon doen. In Nederland deden nog heel weinig mensen dat. Grafine bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En toen dacht ik gewoon van, ja, fuck it, ik moet het maar gewoon doen.
0: Ja.
2: En ik zat ooit een keer in een video van de Bankzitters.
0: Ja.
2: Toen ze naar Ibiza gingen. En toen dacht ik van, ja, ik moet ook, ik had nog nooit TikTok gedownload, maar ik dacht, ik moet Gen Z, ik ben zelf Gen Z, maar ik moet de jonge mensen gaan aanspreken.
0: Ja, ja.
2: Dus dan heb ik gewoon random twee dingen, die ik in, of een ding wat ik in New York had opgenomen op vakantie, daar opgegooid. En dat, ja, toen ben ik een beetje mee begonnen.
0: Zo dit is toch super sick, want het is nu je fulltime job, denk ik.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is toch super sick dat je dan met de Bankzitters in Ibiza zit en je denkt, nou, hier kan ik ook wat mee.
2: Ja, precies. Ja. Dacht ik, moet die mensen aanspreken.
0: Ja, bedoel, er zijn sollicitatieprocedures van 8 maanden bij weet ik veel bedrijven. Je hebt gewoon je eigen shit gecreëerd. Dat vind ik keihard.
2: Ja, ja, thanks man. Ja, het is wel heel leuk.
0: En de dingen die jou ook een beetje onderscheiden, of dingen die ik leuk vind, is dat ze ook best wel af en toe wat maatschappijkritisch zijn.
2: Ja.
0: Je bent best wel scherp op sommige dingen.
2: Ja, probeer ik dat te zijn.
0: Wat voor thema's vind jij belangrijk dan?
2: Poeh, nou ja, afgelopen week die homo-acceptatie, dat het omlaag ging. En dan zeker dat je ziet dat er heel veel mensen daar hun eigen agenda aan vastplakken. Of rare dingen zeggen. Dus heb ik Mona Keijzer en Rens een beetje belachelijk gemaakt.
0: Een beetje, je hebt er 2 fucking video's aan gewijd.
2: Ja, toch wel.
0: Ik heb er maar een klein beetje gesloopt. Ja. Boom, hier nog één.
2: Ja, het was wel heel leuk om te doen, ja.
0: Maar wat voor reacties krijg je daarop dan? Want ik kan me voorstellen dat het niet altijd positief is.
2: Nou, deze heel veel positieve. Kijk, als ik zo'n Forum voor Democratie school belachelijk gaan maken, ja, dan krijg ik wel heel veel enge mensen in mijn DM, hoor. Die me dood willen hebben, dat soort dingen. En er zijn heel veel bots ook online, dus die gaan allemaal rare dingen in de comments zetten. Maar ja, dus dan krijg ik wel meer haat. Maar deze viel wel mee.
0: Nou, lekker.
2: Ja.
0: Kijk, je hebt sowieso een handje ervan om in wat stormen terecht te komen. Deze video heeft namelijk ook het een en ander aan aandacht opgeleverd.
3: Ik ben Thijs Reumer en ik ben terug in het theater. Ik hang mezelf op, dacht ik. En toen stuurde ik die dikke

0: En toen voelde ik mijn moeder ziel alleen. Alleen. Eenzaam. Eenzaam.
1: Kijk naar mij, mensen.
2: Het gaat niet goed.
3: Maar Thijs, het is echt heel heftig wat er is gebeurd.
0: Ja, hè? Precies. Ik heb jaren niet op het podium gestaan. Weet je hoe ik me heb gevoeld?
3: Begrijp ik nou goed dat jij geld gaat verdienen aan kindermisbruik wat je zelf hebt gepleegd?
0: Het gaat over mij, hè? Het gaat niet over hun. Het is mijn verhaal. Zij zijn een leidend voorwerp. Ik heb mijn
4: nog nooit... Nou ja, ze gaan nog even door.
0: Ja.
4: Bro, en toen werd Katja Schuurman niet zo... Boos. Die werd echt gewoon lijp op jou.
5: Ja, ja, ja. Ja, ik werd wakker en opeens heel veel comments en zo. En toen zag ik die comment en toen dacht ik... Eigenlijk iedereen vond hem heel leuk, die video. Ja. Want iedereen vond het natuurlijk belachelijk van Thijs Reumer.
4: Ja, want hij was veroordeeld. Hij had vieze dingen gedaan.
5: Hij had vingertips gegeven aan kinderen. Dat is... Ja, gadverdamme.
4: Ja, ja. Ja, dat is wel echt een smeerpijp.
5: Ja.
4: En toen zei hij, nou, ik ga een theatershow doen waarin ik ga vertellen waarom. En
5: nou jij... ja, het theatershow heette volgens mij, wat was het ook weer, een gevoel van eenzaamheid of zo, ja. Over hoe moeilijk hij het wel niet had. Dat ja. Ik dacht van, ja, maar jij bent niet het slachtoffer hier, Thijs ja. Reumer.
4: En dat heb jij gepost.
5: Ja, ja, ja, ja. En hij had ook dus dit niet overlegd met de slachtoffers. En hij had ook heel lang zijn schadevergoeding en geen excuses en zo. Dus dat is allemaal een beetje rommelig. Ja. En ergens denk ik van, ja, je hebt je straf uitgezeten, dus als je weer aan het werk wil, prima. Maar ik vond dit gewoon heel erg misplaatst om dan deze voorstelling te maken. Ja.
4: Met wat voor gevoel word je dan wakker als je ziet dat Katja Schuurman boos op je is?
5: Nou ja, mixed feelings. ik weet het niet. Ik dacht, nou, ik ben wel altijd heel bewust dat ik denk van als mensen inhoudelijk niet eens zijn met de video. Dan denk ik wel altijd van shit, moet ik iets mee? Alleen, dus ik dacht eerst van, oh kut, heb ik iets verkeerds gezegd? Klopt er iets niet? Ja. En toen las ik het en toen dacht ik van, oh ja, dit is gewoon bullshit. Ja. Maar, dus ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Ja.
4: Heb je een dikke huid nodig voor het werk wat jij doet?
5: Jawel, maar die kweek je ook wel.
4: Ja. Mooi. Ik wil namelijk iets proberen.
5: Oké.
4: Ik wil namelijk zo meteen... Kijk, jij komt van stand-up comedy, toch? Je doet best wel veel comedyclubs. Ja, en dat is volgens mij ook veel improviseren.
5: Ja.
4: Ik dacht, laten jij en ik het tegen elkaar opnemen in een stand-up comedy battle.
5: Ah, te gek dat je dit van tevoren hebt gemeld. Ja.
4: Dus als je nu zit te luisteren, stuur even een onderwerp naar de app van NPO Luister... waarvan je denkt, nou, hier moeten Devin en ik stand-up comedy over maken. Ik heb hier een microfoonstandaard staan en dan... Kijk, hier even kijken of...
5: Ja hoor.
4: En dan gaan we zo meteen even kijken of er wat... Ja, hoe dat dan werkt.
5: Ik ben heel benieuwd.
4: Dus oké, jij bent in charge. Waar moeten we het over hebben? Het kan over de kliko gaan. Het kan ook gaan over je baas of over een tennisbaan. Doe maar even iets. Wij gaan zo meteen aan het werk. En jij zit met je neus op de eerste rij als het gaat... om stand-up comedy.

0: avondshow met nieuwe muziek van Oat & Freddy. Even helemaal terug naar de tijd van synthesizers en drumcomputers, weet je wel. Maar dan anno 2026, joh, de Touch Touch. Barry, goedenavond, jongen.
1: Hey, Odek.
0: Jij hebt een grote invloed in het radioprogramma, want ik heb Devin uitgenodigd. Die ken je sowieso van TikTok, Instagram, stand-up comedy shit. Je zit ook in heel veel reclames, hè?
2: Zat.
0: Ja, ja, je deed echt...
2: Ja, echt niet echt meer, ja.
0: Wat was nou een reclame? PostNL heb ik een keer gezien.
2: Oh, dat is denk ik heel lang geleden. Ja, ja, ja, dat kan wel, hoor. Ja, zoiets. Ja. Ik had trouwens bij Barry wel echt een veel zwaardere stem verwacht.
3: Hey, hallo. Ja, ik ben Barry. Een beetje...
2: Ja, hey, dat is precies de Barry die ik had verwacht.
3: Ja, dat ben ik, Barry.
0: Ja, zou je ook even zo weer blijven praten dan tijdens het gesprek?
3: Ja, dat is helemaal goed.
0: kijk, Devin en ik gaan zo meteen over een onderwerp wat jij dus kiest. Kijken of we daar stand-up comedy van kunnen maken. Maar daar hebben we wel een onderwerp nodig, Barry. En wat heb jij doorgestuurd?
3: Ik dacht iets van de autoverkoper.
0: Iets over een autoverkoper?
3: Ja.
0: Nee, even terug naar de... Ja.
3: Oh, ja.
0: En waarom de autoverkoper?
3: Nou, dat heeft, iedereen heeft er wel eens wat mee te maken gehad.
2: Ja, ik niet, hoor. Ik ben 29, ik heb geen auto in mijn koophuis. Dat is een beetje ook de tijd waarin ik leef.
0: Welkom. Ja.
3: Welkom op de wereld.
0: We're in this together. Oké, Barry, autoverkoper, schrijf hem op.
3: Yo.
2: Thanks.
0: Maar hoe ga je te werk? Dus als je iets maakt, waar begin je?
2: Ja, ik begin meteen met een soort van associëren, denk ik, gewoon.
0: Oké. Okay.
2: Dus autoverkoper, ik dacht meteen van, ah, is van een oud omaatje geweest.
0: Ja.
2: Wat kun je allemaal bij een auto doen? Veel te groot pak, gladde gast, koffie, dat een beetje, proefritje.
0: Ja.
2: En dan gewoon kijken wat daar grappig aan is. En anders denk ik ook aan anekdotes, maar ik heb nul anekdotes over auto's, helaas. Ja.
0: Oké, dus je moet gewoon associëren en daaruit ontstaat eigenlijk iets vanzelf.
2: Bij mij wel, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel comedians die werken echt anekdotisch. Dus die hebben iets meegemaakt en dan gaan ze daar grappen bij verzinnen. Ja. En is dan dat de leidraad.
0: Nou, ik heb het hele weekend gesport. Ik heb geen kloten meegemaakt. Ik ga chat eens even vragen.
2: Ja,
0: nee. Oké, zometeen dan gaan we het ook maar dan opvoeren. Heb je aan 3 minuutjes genoeg? Nou, om even na te denken.
2: Ja, leuk hoor. Ja, te gek.
0: Ik weet niet of ik daar genoeg aan heb. Maar goed, komen we achter naar muziek van Shanna Spyro.

0: goed liedje hoor, van Shanna Spyro. Hij maakte Great Expectation. Bij mij in de studio is niemand minder dan Devin. En Devin kun je kennen van Instagram, TikTok. Ik vind je video's waarin je mensen rant, vind ik eigenlijk altijd het allermooiste. Gewoon vol met... Je bent, zeg maar, jij draait niet om je woorden heen.
1: Nee, maar ik maak ook wel leuke dingen soms hoor. Dat ik niet mensen kapot maak.
0: Oh ja? Ja. Dat moet ik dan nog even voorbij zien komen. Ja. je bent stand-up comedian. En ik dacht, ja, ik kan dat ook.
1: Ja.
0: Wat jij doet, kan ik ook.
1: Ja.
0: En daarom gaan we het opnemen in een heuse stand-up comedy battle.
1: Ja, als ik dit had geweten, dan was ik niet gekomen.
0: Is het, ja, je voelt natuurlijk het vuur aan de schenen.
1: Zeker, in 2 minuten live op radio een grap verzinnen. Ja. Over een onderwerp. Ja,
0: maar we hebben het wel eerlijk gedaan, want ik wist het onderwerp ook niet.
1: Ja.
0: Barry heeft net ingebeld en die zei het moet gaan over een autoverkoper.
1: Ja.
0: Dus ja, wil jij beginnen of zal ik beginnen?
1: Nou, begin jij maar, dan kan het alleen nog maar meevallen.
0: Is goed, wacht. Ik heb zelfs een aparte microfoon aangeschaft voor dit. Wacht even kijken. Hallo. Ja, kijk. Nu voelt het echt als stand-up comedy. Ik ga ook eventjes op een andere plek ga ik staan.
1: Ja.
0: Het gaat dus over een autoverkoper. Even kijken. Doe even als je dit luistert thuis alsof je in een gevulde
1: comedy
0: club zit. Ja. Oké. De autoverkoper. Iedereen kent het wel dat je een auto komt kopen en dat je een beetje voorzichtig en een beetje twijfelend zo over de deur stapt. En dan komt er gelijk zo'n gozer op je af. Ah, kijk eens aan, u komt voor een nieuwe wagen. En dan zeg je, ja, ik ben nog een beetje aan twijfelen. Maakt helemaal niet uit, ik weet precies wat ik je kan aanbieden. Weet je wat het is, meneer, met auto's? Dat ding wat hij daar ziet staan, dat heeft meer pk's dan mijn vrouw. En dat je dan denkt, ja, oké, god, wat moet ik hiermee? Dat iemand dan tegen je zegt, ja kijk, bij auto's is het net zo belangrijk, hoe minder eigenaren ze hebben gehad, hoe beter. Eigenlijk ook, net als bij mijn vrouw. Koffie.
1: Heb je dit net opgeschreven?
0: Ik zweer dat ik net opgeschreven.
1: Ik vind dit best veel, dit is hartstikke een goede bit.
0: Nou, dankjewel. Ja. Wil je ook de microfoon?
1: Ja, dat
0: hier,
1: moet, hè?
0: Kom even hier naartoe. Dan sta je hier ook in de comedy club.
1: Moet ik dan dit ding ophouden?
0: Als het goed is, gaat hij wel mee. Oh, wacht, pak anders maar die van mij.
1: Ja?
0: Ja, nee, kan je deze nemen.
1: Maar ik kan het ook gewoon los doen, hoor.
0: Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Kijk, geef jou even deze mic.
1: Godzakken, dit is ongeveer het kutste wat er is.
0: Wacht, ja, maar ik ga hier even weg dan.
1: Nee, maar blijf maar lekker voor mij staan. Waar is die camera? Blijf maar lekker voor mij staan. Blijf maar lekker voor mij staan. Blijf maar lekker voor mij staan. Ja, nee, ik zat dus te denken, ik heb het idee dat vooral, zeg maar, vrouwen... Nee, de mensen die van auto's houden zijn ook vaak de mensen die heel weinig weten van de vrouwelijke anatomie. En ik denk dat zij wel een opfriscursus kunnen gebruiken. Dus ik zat te denken, misschien kunnen we seksuele voorlichting geven op basis van auto's. En dat je dan een type hebt zoals Barry die dan zegt van ja, kijk, dit is hem. We doen even de motorklep open. Daar zit de T-stang, de V-snaar, de G-spot. Ik weet ook niet precies waar die zit hoor. Geen zorgen. Nee, dit is niet de vagina. Dit is de Vulva V60 Turbo. Goed, ik dacht ik maak er nog een vrouwvriendelijke grap van.
0: Ja, ik vind het wel keihard. Heel eerlijk, ik vind het wel keihard. Dit doe jij dus gewoon de hele dag.
1: Nou, maar dan iets beter. Ja.
0: We gaan zo nog even door. Dat doen we op de TikTok-stream van @NPO3FM. Er zijn nog een hele hoop dingen die we moeten bespreken.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, ze komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
10: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Zometeen een gloednieuwe editie van 3 voor 12 Radio. De allernieuwste muziek binnen nu in een paar minuten. Waaronder de gloednieuwe single van Kyo.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet

0: onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
1: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
0: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zometeen wordt het nog heter. Wel binnen nu en 2 minuten 3 voor 12 radio met de nieuwe van Kio. 3FM. 3FM.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Fontaine's DC.
8: 3FM.
9: VPRO.
8: Jasper Leijgens.
10: Ja, er is niks lekkerders dan een nieuwe week beginnen. Volledig up-to-date. En dat gaan we vanavond samen doen. Hoe lekker is dat?
8: 3 voor 12 Radio.
10: Ja, vanavond direct al de tune die je absoluut even gehoord moet hebben om je avond goed te kunnen doorbrengen. Afgelopen vrijdag kwam namelijk het lang verwachte debuutalbum uit van de band Kyo. Daarvan heb je That's Me wel eens bij 3FM gehoord. Het album heet Put a Smile On For Me. En het opent met Be Happy. Ja, wat mij betreft een van de tunes van het album. Het is uptempo, een beetje Nirvana, een beetje Pearl Jam. Ja, is dit er eentje die je ook in de avond wil gaan horen bij 3FM? De track van de dag, Kyo en Be Happy.

moment van dit moment. Kyo. Sinds afgelopen vrijdag is er een debuutalbum. Put a smile on for me. En dit is het eerste wat je dan hoort als je die plaat aanzet. Maar goed, wat vind je ervan? De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Laat even je eerste mening, je eerste reactie weten via de NPO Luister-app. Wordt dit er net zo eentje als That's Me? Gaan we deze vaker draaien voor je op 3FM? Of moet die achterblijven op deze maandag? Wees vooral eerlijk en praat dus mee. Hoor je ondertussen LCD Sound System bij 3FM. Dit is I Can Change.

De band heeft inmiddels al gespeeld op Lowlands. Ze hebben meerdere shows gedaan hier in het land. En ze staan nu aan de vooravond van een wereldwijde doorbraak. Dat heeft alles te maken met het debuutalbum van Kyo, Put a Smile on For Me. Hoe vind je het? Ik zie je eerste reactie binnenkomen via de NPO Luisterapp op Be Happy van Kyo. Theo zegt echt een weergaloze debuutplaat. Theo, ik ben het helemaal met je eens. Theo, Kyo, wat zijn de name? Ik zie Peter, die zegt, hey Jasper, lekkere plaat man. Zeker vaker draaien op de radio. En inderdaad, een beetje Nirvana. Dus dan is het altijd groet. Goed. Cheers vanuit sunny California. Lekker. Martin, die is er ook bij, die zegt, lekker hoor. Kyo, vaker draaien. Andere Martin zegt, Kyo, goede track, smaak naar meer. En Janneke zegt ook, oh heerlijk hé, Kyo. Ga ze zien als ze weer terug zijn in het land. En anders ga je ze gewoon de komende tijd hier horen bij 3 voor 12 Radio. I love them. Het is de late avondshow met zometeen Wolf Alice. Na deze van Malcolm Todd, ex

blijft toch zo'n goede band, hé? Wolf Alice bij 3FM, Jorde Bloem, Baby Bloem. Het is 3 voor 12 radio. Zometeen eens even kijken hoe het was bij de VMA's. Elk jaar de grote videoclip-uitreiking. Maar eerst, Barry Can't Swim heeft een nieuwe track uit, I Could Be Madonna. En om te spreken met Madonna op de VMA's, dan is het I Could Be Madonna, moet je vooral veel drinken. Hoe dat zit, hoor je zometeen.

0: Ik zeg het niet vaak, maar ik zou haast willen dat Kanye West gewoon in deze studio was.
1: Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
0: Dit gebeurde dus op de MTV Video Music Awards in 2009. Kanye West die probeerde dus de award af te pakken van een toen nog piepjonge Taylor Swift, die je net hoorde op 3FM met Patient Zero. Omdat hij eigenlijk dacht, weet je, Beyoncé heeft veel betere dingen gedaan. Ja, dat is echt een mega statement geweest in de hele popgeschiedenis. Ook het moment dat Taylor Swift haar eerste VMA won. Ja, en wie had gedacht dat juist Taylor Swift die artiest zou worden met de meeste VMA's ooit? Heeft ze gisteren dus gewonnen in Amerika. Ze ging gisteren met maar liefst 3 beeldjes ervan vandoor. Maar wie er ook was en wie ook best wel furoren heeft gemaakt, is Madonna. Ze heeft opgetreden met Sabrina Carpenter en haar nieuwste partner in crime, Charlie XCX. Die haar volgens mij ook op een bepaald moment toch even gered heeft. Want het kan ook zomaar zijn dat je nu een hele dronken oma op een feestje hoort. Luister even naar dit.
2: Why are you guys so far away? Get over here. My microphone is too short.
0: What?
2: Safety in numbers.
0: Safety in numbers. Wat ze dus doet in deze video is Charlie XCX even naar haar zijde halen, omdat ze ook niet meer helemaal netjes kan blijven staan. Nou ja, goed, in de studio blijft de muziek wel staan. Madonna en Charlie XCX, dit is Danceteria After Hours. You wanna talk about

deze song, hè. Have you ever been down? Nou ja, ik niet per se vandaag, maar één belangrijke vraag op deze maandag. Heb je tickets voor Oasis? Maakt niet uit waar, of het nou in Rome is, of in München, of in de Johan Cruijff Arena. Ik niet. Nee, ja, weet je, ik heb wel een code gekregen uiteindelijk, maar ik vond het zo taf als duur. Ik had tickets kunnen kopen voor Manchester. Maar toen zat ik te denken, ja, ik hou echt heel erg veel van Oasis. Hè. Het is mijn top 20 meest beluisterde band. Ik luister er echt heel vaak naar. Maar ja, nee, ik heb het niet gedaan. Want het zou gewoon €1500 voor twee personen voor een weekendje worden, joh. Ja, ik kon het gewoon niet over mijn hart verkrijgen.

you ever been down? Nou ja, ik niet per se vandaag, maar één belangrijke vraag op deze maandag. Heb je tickets voor Oasis? Maakt niet uit waar, of het nou in Rome is, of in München, of in de Johan Cruijff Arena. Ik niet. Nee, ja, weet je, ik heb wel een code gekregen uiteindelijk, maar ik vond het zo tafers duur. Ik had tickets kunnen kopen voor Manchester. Maar toen zat ik te denken, ja, ik hou echt heel erg veel van Oasis. Hè. Het is mijn top 20 meest beluisterde band. Ik luister er echt heel vaak naar. Maar ja, nee, ik heb het niet gedaan. Want het zou gewoon €1500 voor twee personen voor een weekendje worden, joh. Ja, ik kon het gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Maar goed, als jij wel die tickets hebt voor Oasis, de tour van 2027... dan krijg je Richard Ashcroft, de zanger van de Verve, er gewoon gratis bij. Nou ja, gratis trouwens. Het is gewoon €252. Dat is niet niks, hè? Ach ja, whatever. Hey, er is de afgelopen jaren heel veel protestmuziek gemaakt. En ja, nu hebben een van de twee grootste protestartiesten ter wereld de krachten gebundeld. Tom Morello deed het in de jaren 90 al met Rage Against the Machine. Maakte onder andere Killing in the Name. Kneecap doet dat nu. En op het podium, het album van Tom Morello van Rage Against the Machine, staat een collab. En dat is zo'n goede combinatie. De kracht van de jaren 90 van Tom Morello met het geluid van nu. Unconquered. Dit is nieuwe muziek bij 3FM van Tom Morello en Kneecap. Let's go!

0: Houghton zich elke keer weer opnieuw uitvindt. Warhouse, Simple Pleasures. Zie je Erwin via de NPO luisteren. Ik moet het gewoon nog een keer laten weten, Jasper. Wat een fijne plaat. Warhouse gaat echt mijn playlist in. Daarvoor hoorde je een briljante combinatie tussen Tom Morello en Kneecap, de grootste protestartiesten van de afgelopen 20, 30 jaar. Janneke zegt, jeetje, damn right. Unconquered maakt heel veel goed op dit moment. Dirk zegt ook, die collab, hé, wat een ontzettend goeie. Ja, ik ga maar wel vaker voor je draaien.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Wat is nodig in deze tijden, zou je kunnen zeggen, toch? Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. We houden hier van nieuwe muziek en die laten we je elke maandag tot en met donderdag horen. Er is in dit geval nieuwe muziek uit Nederland, Rotterdam in dit geval. Daar komt de band Library Card vandaan. Die zijn al tijden heel erg lekker bezig en ze hebben nu nieuwe muziek uitgebracht. Lekker om even in te checken bij de band. Hallo Lot.
2: Hey Jasper, Lot hier van Library Card. Thanks voor het draaien van Breakfast of Champions. Het is het nummer van de plaat waar we denk ik het langst mee bezig zijn geweest. Ik denk dat een vroege versie van het nummer al in 2024 of misschien wel 2023 op de plank lag. En we hebben er hard aan geschaafd en gewerkt. En nu is hij daar. Het nummer gaat over soort kortstondige momenten van blijdschap en overwinning in een nogal overweldigende en donkere realiteit. Ofwel het leven aan zich. En ik wens je heel veel plezier ermee. En tot snel, hopelijk.

Terwijl we weten dat we Mac Miller verloren zijn. Prachtig liedje van Anderson .Paak en Mac Miller. Jorde Dang bij 3FM. En daarvoor Library Cards. Breakfast of Champions. Ik had het al over Library Cards. Ze staan op het festival Left of the Dial in Rotterdam. Binnenkort heel erg leuk nieuws als het gaat om 3 voor 12. 3 voor 12 radio en het Left of the Dial festival. We zijn erbij. Het is tijdens ADE. Een soort van de muzikale tegenhanger. Erg leuk, erg lekker. Daar gaan we je absoluut zien. Maar hoe dat zit, vertel ik je binnenkort wel eventjes. Nu wil ik je meenemen in de wereld van Charlotte. Ze is hier zometeen live bij 3 voor 12 radio. Dit is een van de nieuwe tunes van het album.

Van hoor je zometeen absoluut live tunes. Ik zag al veel synthesizers staan in de 3FM Livebox. En iemand die daar zeker ook niet vies van is, van synthesizers, is Slater. Deze tune heb je de afgelopen tijd vaker bij 3FM kunnen ontdekken in de avond. Dit is Brand New Chanel's.

0: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: 3FM. Binnen nu en een paar minuten meer 3 voor 12 radio. Met Charlotte in de 3FM Livebox. En muziek van Kendrick Lamar, The Strokes. Dat alles na het laatste nieuws van 10.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
4: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
3: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
5: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
3: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.

0: op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Fontaine's DC.
3: 3FM. Jasper Leijdens.
5: Ja, en over live muziek gesproken, zometeen Charlotte in de 3FM Livebox. Ben je daar fan van? App nu alvast via de NPO Luister app. Eerst is dit Arcade Fire.

0: zit midden in een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio met de allerbeste muziek. Nieuw, classic. Net hoorde je al Arcade Fire, Ready to Start. Lemmer nu, 3FM Talent, samen met Tjade. Best One. Bij 3FM zorgen we ook altijd voor de allerbeste live muziek.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio, met vanavond.
0: Ja, een act in de 3FM Livebox die we de afgelopen jaren al op heel veel mooie plekken tegenkwamen. Van Lowlands tot het Motel Mosaïek Festival, tot recent nog een prachtig festival in Maastricht. Vanavond in de 3FM Livebox Charlotte. Er is eindelijk een nieuw album. Op het nieuwe album Evenings Are For Falling In Love volgt ze een spoor van dates, feestjes, romantische avonturen in de stad. Ja, die romantische avonturen zijn nu dus met de hele band in de Livebox samengekomen. Ik zou zeggen, kijk mee via 3fm.nl/live of kijk mee via de NPO Luisterapp voor Charlotte. Dit is Scattered To Dust Live.

inclusief dikke gitaarsolo op het einde. Hey. Lekker zeg, Charlotte, live bij 3FM. Er is net een heel album uit, Evenings Are For Falling In Love. Moeten we het zo meteen eens even uitgebreid over hebben, maar ik zie nu al Rob via de NPO luisteren. Die zegt, Jasper, ik ken de Charlotte nog niet, maar wat een tering goed nummer. En dan zegt hij het nog humble.

0: krijgen deze, toch? Kendrick Lamar en Humble. Dat is 3 voor 12 radio. Deze week elke dag live muziek in de 3FM Livebox. Dat is fijn.
1: Live bij 3 voor 12.
0: Vanavond in de 3FM Livebox Charlotte. En ik krijg zoveel berichten al binnen. Ik zie Cheert, die zegt Charlotte stelt nooit teleur live. Fabian die zegt wat een geweldig optreden. Rosaline die zegt ik klink lekker, benieuwd naar het volgende nummer. Emily is erbij vanuit Londen, die zegt I love the band. Ja, afgelopen vrijdag kwam er namelijk een nieuw album uit van Charlotte. Evenings Are For Falling In Love. Een artpop album, het gaat over verliefd worden, intens genieten van het leven. Van de grote en de kleine dingen. Leren omgaan met die intense gevoelens. En ja, ze is hier. Charlotte, hallo.
2: Hey, hallo.
0: Het is tijd voor een nieuwe era, een nieuw album. Hoe voel je je in de week van release?
2: Ah, ja, echt heel blij. Ja, heel bruisend eigenlijk. Levend.
0: Snap het wel. Waar was je op het moment van vrijdag 12 uur?
2: Oeh, toen was ik met mensen in de stad een drankje drinken. En ik heb zo kava gebukt. Dankzij een vriendin van mij, die heeft dat voor mij toen gehaald. Echt
0: wat
2: heel lief.
0: Goed.
2: Ja.
0: En nu is het album daar. Je nieuwe album gaat over liefde en alle vormen en maten. Maar die titeltrack, Evenings Are For Falling In Love, gaat in principe over een soort solo date dus.
2: Ja, klopt. Ja, ik was toen in mijn eentje naar het Zwanenmeer. En dat was ook wel een hele ervaring. Ik wist echt niet wat ik daar moest doen. Dus ik heb een cappuccinootje besteld van tevoren. Ja. En ja, maar het was eigenlijk heel leuk. En toen ging dus de zon onder. En het was een hele mooie date eigenlijk. Ja.
0: Maar theater in je eentje is natuurlijk prima te doen. Want je zit in een donkere zaal of donkere locatie in principe.
2: Ja.
0: Hoe was dat voor jou? Want heb je jezelf daar op een andere manier gevonden dan daarvoor? Ben je verliefd geworden op jezelf in a way?
2: Ja, dat zeggen ze de hele tijd.
0: Ja. Die...
2: ja, nou ja, ik ben ook heel veel bezig geweest met meditatie. En dat heeft me vooral dichter bij mezelf gebracht. Dat, ja, het klinkt een beetje zweverig, maar ja, dat helpt heel erg voor mij om beter om te gaan met mijn emoties. En daar ben ik wel het afgelopen jaar achter gekomen.
0: Is dat dan ook een soort solo date als je op meditatie bent?
2: Ja, eigenlijk heb ik elke ochtend een soort solo date met mezelf. 5 minuutjes meditatie. En dat helpt me om gewoon wat bewuster te zijn door de dag heen. Eigenlijk.
0: Ik snap het wel, want de wereld is zo'n rush tegenwoordig waar iedereen in zit. Zeker
2: je
0: als je muzikant
2: wel.
0: Ook
2: ja.
0: bent nog.
2: Ja, dan ben je ook op zoek naar die rush natuurlijk. Maar
0: zeker.
2: Ja, in deze wereld, hoe kun je zonder eigenlijk, denk ik soms. Ja.
0: Dat is ook weer zo. Hey, heb je meer solo dates gedaan daarna? En heb je een ideale solo date inmiddels?
2: Oh, nou, ik heb er wel een paar gedaan inderdaad. Ik wil dat sowieso veel vaker nog doen. En het liefst zou ik echt alleen op reis willen gaan. Dat lijkt me het allervet.
0: Dat is super nice.
2: En dan
0: om
2: nog
0: te doen.
2: Het liefst met een doel ook om dan een album te schrijven of iets. En dat je dan echt daar een soort project van maakt. Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Maar doe het een keer. Interrail is daarmee fantastisch. Ik ben er ooit mee naar Budapest geweest of naar München, weet ik veel. Je komt in steden waar je nooit geweest bent. Het is de meest ideale manier. Want in de trein zit je in Nederland ook in je eentje.
2: Ja, je brengt
0: wat houd je
2: op
0: tegen
2: ideeën.
0: Dan?
2: Nou, ja, geld misschien.
0: Ja, nou, deze week is die 50% in de aanbieding. Dus
2: oh, kijk.
0: Als je het wilt doen, dan moet je het nu doen, ja.
2: Oké, nou. Nou, dan misschien, ik ga ze kijken straks, ja.
0: Maar zou je het doen echt uiteindelijk, die reis?
2: Ja, absoluut, ja. Dat zou ik wel, zoiets zie ik wel echt zitten voor een derde project. En aangezien dat, ik heb ook al een idee van, ik ben daar al mee bezig. Dus ik heb een idee van waar dat over gaat.
0: Aha.
2: Misschien wel een heel erg goed idee. Dit bedenk ik me nu ineens. Ja.
0: Nou, je moet vaker langskomen om van 3FM om goede ideeën te krijgen.
2: Ja,
0: hey, je plaat is uit. Een woord wat ik vaker terug hoor komen is exhilarating. Iets wat spannend, opwindend is. Iets overweldigends. Maar is dat omdat jij je hele leven gewoon zo intens beleeft? Komt dat woord daarom zo vaak terug?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben best wel een gevoelsmens. Dus ik voel alles gewoon. Alles komt zo hard binnen. En dat is dus extreme blijheid. Maar ook wel echt heel erg verdriet. En, maar dat vind ik ook mooi aan mezelf. En ik ben blij dat ik dat allemaal mag voelen. Want dat maakt het leven ook wel heel levendig.
0: Hoe bespreek je dat soort dingen binnen de band?
2: Nou, wij doen eigenlijk altijd wel van tevoren. Dan als ik bezig ben met een nieuw thema voor een album, dan meeten we met z'n allen. En dan ga ik dat eigenlijk soort aan hun presenteren.
0: Wow.
2: En dan hebben we echt gesprekken daarover. En dat is heel fijn, want dan weten zij ook waar het over gaat. En dan is het echt een gezamenlijk project, niet alleen iets van mij. En dat is wel, dat brengt het toch iets naar een nieuw level of zo.
0: Maar als je dan de eerste keer daar binnenkomt en je legt daar je hart zo op tafel, hoe was die eerste keer voor dit album? Wat was het meest intense topic wat je moest vertellen tegen de rest van de band? Dit gaat hierover.
2: Ja, ik toch wel één verliefdheid waar ik echt gewoon heel veel verdriet van had. En, maar waar ik ook een hele mooie realisatie door had. En dat is dat gewoon dat verdriet, dat het eigenlijk een vorm van liefde is die nergens heen kan. En dat vond ik gewoon een heel mooi concept. En dat vonden zij ook. En toen zijn we daar wel echt allemaal door geraakt. Ja.
0: Wat grappig zeg, dat je dat dan zo in een soort van therapiesessie met je band gaat bespreken.
2: Ja, maar het zijn ook mijn beste vrienden, dus dat kan.
0: Ja, maar ik zie ze hier ook allemaal voor het raam zitten. Hallo! Oh. Hey, die nieuwe plaat die is daar dus. Je zingt ook in My Blessings and My Curse over. It's exhilarating, but it hurts. It's my blessing and my curse. Heb je dat altijd vanaf twee kanten kunnen bekijken? Of heb je daar dit album voor nodig gehad?
2: Ja, ik denk het wel. Want ik denk, vroeger was ik wel wat pessimistischer daarover. Dat ik echt een beetje in die slachtofferrol kon zitten. Van, waarom heb ik zoveel verdriet? En waarom zit ik telkens in zo'n negatieve spiraal? En nu, met het schrijven van dit album ben ik echt dus bewuster geworden. En ben ik daar beter mee omgegaan. Dus ja, wel, ik denk dat exhilarating stukje er nu wel meer bij is gekomen dan vroeger. Ja.
0: Wat heerlijk dat je dat dan gewoon als muzikant kan bespreken.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Zeker, ja.
0: Je hebt genoeg ideeën voor de komende jaren om aan te gaan werken. Die reis gaat er aankomen sowieso natuurlijk.
2: Ja.
0: En zometeen meer muziek in de 3FM Livebox.
2: Ja.
0: Maar je hebt ook muziek meegenomen. The Strokes en The Adults Are Talking. Waarom gaan we die draaien?
2: Ja, dat is gewoon een nummer dat ik nu echt veel aan het luisteren ben. En The Strokes, ja, ik vind het geweldig.
0: Wat heerlijk.
2: Ik ben altijd een laadbloeier met alles. Dus nu heb ik The Strokes ontdekt en daarom gaan we die nu luisteren.
0: Ken je Bohemian Rhapsody?
2: Ja, die ken ik.
0: Dat is ook leuk
2: toch
0: trouwens.
2: Net al, ja.
0: Hey, zometeen meer Charlotte in de 3FM Livebox na The Strokes. Dit is The Adults Are Talking bij 3FM.

in de Ziggo Dome. Kijk er heel erg naar uit. Heel benieuwd wat het gaat worden. The Adults Are Talking bij 3FM. Vanavond in de livebox. Charlotte, die ook een eigen kaartspel heeft inmiddels, gebaseerd op het album Evenings Are For Falling In Love. En dat is echt wel heel erg leuk gedaan. Daar staan namelijk lyrics op, zoals op de tune die je zo meteen live gaat horen. One seat, I said, she points to the left wing. Is dus een lyric uit Evenings Are Falling In Love, de titeltrack. En op de andere kant staat dan een soort vraaggesprek. Dus ik wil die vraag bij deze aan jou stellen. De vraag die op de achterkant staat is: have you ever taken yourself somewhere you would normally go with someone else? And how did it feel? Dus ben je ooit ergens naartoe gegaan waar je normaal gesproken met iemand anders heen ging, maar dat in dit geval alleen gedaan hebt? Misschien je favoriete restaurant, misschien de bioscoop. Mocht je daarover mee willen praten via de NPO Luisterapp, vind ik leuk. Want Charlotte gaat die titeltrack nu live voor je spelen. Kijk mee via 3fm.nl/live of open de NPO Luisterapp. Charlotte en Evenings Are Falling In Love. Nu live bij 3FM.

Af en toe heb je van die iconische outro's in de muziekwereld. En dit is er inmiddels echt wel eentje van, hoor. Als ik dit zo hoor, de laatste anderhalve minuut. Wauw, echt heel, heel, heel erg vet. Je hoorde het album Evenings Are Falling In Love. De titeltrack van Charlotte's Live bij 3 voor 12 Radio. Ja, mocht je dit live willen gaan zien, het kan in Rotown in Rotterdam. 20 november, 21 mei volgend jaar. Het Paard in Den Haag, 22 mei Merlijn in Nijmegen. En ik zie nu Cheert al via de NPO Luisterapp. Die zegt, weet je, ik denk toch dat ik maar een kaartje ga kopen voor een solo date bij het concert van Charlotte in de Bitterzoet in november. Nou, dan denk ik dus dat je daar niet in je eentje bent, want er zijn heel veel mensen bij. Rosalien die zegt ook, ja, weet je, ik ga naar heel veel live optredens in mijn eentje. Ik zit dan in zo'n eigen wereld. Zullen we dan allemaal als individuele in november naar de Bitterzoet gaan, naar Charlotte? Zie ik je daar gewoon links voor vooraan. 19 november gaat dat zijn. Het is 3 voor 12 radio. De maandagavond met zometeen de nieuwe van Overpass na Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

een party houden? Die Troy Sivan. Nou, volgens mij wel, ja. De nieuwe single van Troy Sivan bij 3FM heet Party. En daarvoor een party dankzij Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Je luistert naar 3 voor 12 Radio met een duet waar je u tegen zegt. De normale tracks stonden al op het album van Overpass. Nu doen ze het samen met Neve Ella. En ik vind het zo'n goede combinatie. Dit is Fall in Love, nu bij 3FM.

dat je Nick Cave en Kylie Minogue. Ooit had je Kenny Rogers en Dolly Parton. Ooit had je Vrouwtje en S10. Ja, of deze ooit in dat rijtje zal vallen als legendarische duetten. Ik weet het niet, maar ik vind het wel een erg leuke tune. Fall in Love van Overpass samen met Neve Ella. Over Vrouwtje gesproken. Die heeft ook geen rem mee in 2026.

0: week elke dag live muziek in de studio. Net Charlotte, morgen Benny Sings. Dus als ik jou was, Nelly, zou ik gewoon morgen weer komen.
1: Nou, ik moet zeggen, de sfeer is hier erg goed.
0: Ja, toch?
1: Ja, dan hangt hier echt zo'n gezellig sfeertje.
0: Maar dat merk ik bij jullie ook, dus bij Barende Manner elke middag tussen 4 en 7. Als jullie gasten hebben, dan zie ik jullie nog extra stralen dan normaal.
1: Ja, ja, ja, ja. Kijk, die mannen zijn natuurlijk verschrikkelijk, maar die gasten... Die,
0: oh, die daarom!
1: Ja, die brengen dan die echte liefde in de toko.
0: Ja, ja, precies. Ja, maar goed, zometeen komt de liefde gewoon uit jou, want je gaat 2 uur 3FM op.
1: Ja, nou, liefde, schaamte. Ik sta namelijk op een zwarte lijst.
0: Mag je hier wel... nog zijn? Heb je een pasje?
1: Ja, ik heb nog een pas.
0: Ach, of die nog werkt?
1: Ja, dat is...
0: Oei. Oké, zometeen tussen 11 en 1, Nelly Banner op je radio. En ik zei het al, elke dag live muziek deze week. Benny Sings is hier morgen. Donderdag is hier de beste bandnaam ooit, namelijk Alex Sucks. En of het sucks, dat ga je dan donderdag bepalen, toch?
1: Leuk, ja.
0: Ja, goed. Ik draai nog één liedje, dat doe ik op autopilot. Dit is Alex Sucks bij 3FM.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet.
5: Gaat hard.
4: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleentermen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: 3FM. Ja, mooie avond, lieve schat. Kleertjes uit, pyjametjes aan. Tijd voor naar bed met Benne. Maar eerst naar het nieuws.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op, beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88e minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer, vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM. 3FM.
12: Ster.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
15: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: 3FM ticketmaand.
1: 3FM. Nelly Banner.
2: Ja, eigenlijk tijd om naar bed te gaan, maar nog even wat tijd voor onszelf. Ja, en ik ben dus op het matje geroepen. Nou ja, de Gestapo was er niets bij. Er werd zelfs gedreigd met boetes. Ja, ik ben dus een beetje op mijn ziel getrapt. Bruno, dat kan je wel zeggen. Een beetje op mijn ziel getrapt. Auw, dat doet pijn.

0: Foster the People, Pumped Up Kicks. Gezellig dat je er bent deze avond. Je luistert naar...
1: Naar bed met Benner.
0: Als je deze avond net bent aangeschoven... Ik zei het net al even, ik ben op een zwarte lijst beland. Ja, en ik ben natuurlijk roomser dan de paus. Dus dat vind ik echt, ja, dat vind ik best wel erg. Ik heb namelijk een tuinhuisje. Een tuinhuisje, een volkstuintje. Dat is een heel schattig huisje. Ik heb het laatst oranje geverfd met groen. En ik heb hem best wel, nou, ik denk, wat zal het zijn? 100 vierkante meter tuin. Niet heel groot, maar wel wild. Heel erg wild. En er zijn bestuursleden. En deze bestuursleden zijn hartstikke lief, hoor. Echt hele aardige mensen, maar het zijn wel pensionaten. En er zijn tuintjes, ik denk een stuk of 50 tuintjes. En die mensen hebben allemaal prachtige tuintjes. Echt perkjes, nou, het is toch mooier dan mooi. Rozenstruikjes, het lijkt wel geknipt met een nagelknipschaartje. Zo ontzettend mooi. Maar ja, hallo, ik heb een dochter van 2. Ik maak een radioprogramma. Ik heb een leuke podcast. Ik heb een vrij leuk sociaal leven. Ja, dus ja, echt, ja, mijn gras knippen met een nagelschaartje, ja, dat gaat me nou, nou, nee. En ik hou ook gewoon wel een beetje van wild. Ik ben een wilde vrouw. En gisteren was ik bij mijn tuinhuisje en ik had de gordijntjes dicht gedaan, want we waren even binnen, want mijn geliefde bracht mijn 2-jarige dochtertje naar bed. En ik hoorde haar opeens, hallo? Ja, nou, het raam staat wel open. Ja, maar de gordijnen zijn dicht. Ja, maar het raam staat wel open. Dus ik denk, oh, even iets mijn hoofd uit het raam. Ik zeg, hallo? Wij moeten even met je praten. Ik zeg, oh, oké. Okay. Ik zeg, kan het ook zo meteen? Ik had er eigenlijk al de schurft in, want ik dacht, ja, de gordijnen zijn dicht. Ja, toevallig was mijn geliefde net mijn dochtertje naar bed aan het brengen. Maar ja, als de gordijnen dicht zijn, ja, het gebeurt ook wel eens dat de gordijnen dicht zijn. Ja, en dat er net wat spannendere dingen gebeuren dan mijn dochter naar bed brengen, toch? Ik bedoel, dat tuinhuisje is ook voor andere zaken. Niet alleen maar om daar de perkjes te snoeien. Nou ja, oké, ze zeiden, ik kom zo wel even terug. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ze kwamen er terug. En ze zeiden, ja, sorry, ja, het is toch wel erg vervelend. Maar ja, we hebben er wel echt, ja, het is echt jouw tuin. Het is zo wild. En die heg, dat is echt, nou, ja, we worden er toch wel echt een beetje kriegel van. Ja, en we hebben dus nu klachten gekregen. We hebben klachten gekregen. Ja, en ja, sorry mevrouw Benner, maar als jouw tuintje niet binnen 2 weken de heg gesnoeid is en het onkruid is weggehaald, ja, dan gaan de boetes uitgedeeld worden. Ja, maar echt boetes, hoor. Want ja, een beetje gewoon serieuze boetes. Toen dacht ik, oké. Dus ik zei, nou, oké, wanneer moet dat dan zijn? Ik probeerde nog te zeggen, ja, maar mevrouw, ik ben een wilde meid. Ik hou van een wilde tuin en ik heb een mooie vijg en alles erop en eraan. Nee. Binnen 2 weken, anders krijg je boetes. En ook het grindpad. Het grindpad, dat moet ook onkruidvrij. Ach, dat grindpad, dat is helemaal zo'n werkje waar ik helemaal kriegel van word. Want wat ik ook doe, dat echt dat onkruid, dat blijft gewoon altijd terugkomen. Het is verschrikkelijk. Nou ja, en over dingen die waar je helemaal kriegel van wordt en wat je ook doet en blijft maar terugkomen, dat lijkt ook dus een beetje, ja, op die ene ex. Je weet toch wel, die exen die altijd terug blijven komen. Nou, daarover gesproken, zometeen gaan we weer naar wat de ex. En ik wil even van jou weten, wat heeft jouw ex nog van jou? Wat heb jij gekregen van jouw ex? Of wat heb je nog van haar, wat jou niet meer toebehoort? Laat het me even weten via de NPO Luister-app. Nou, nemen we het samen zometeen even door.

0: trek, toch?
1: What the ex?
0: Ik ben op zoek naar dingen deze avond die jij hebt overgehouden aan je ex. Nou, dat kan dus van alles zijn, hè? Misschien die hele mooie cashmere-trui, een oude fiets of gewoon heel veel liefdesverdriet. Dat kan ook een trauma. En er komen best wel flink wat leuke reacties binnen in de NPO-luisterapp. Dankjewel daarvoor. Mijn dank is zeer groot. Lola, mijn ex gaf mij ooit de sleutels van zijn berging. Ik heb daar nog steeds spullen staan en zet er ook nog wel eens nieuwe spullen in. Hij gebruikt hem toch nooit, dus ik vind het helemaal top. Ja, nou, inderdaad, zeg maar. Dat begrijp ik wel. Je hebt de ruimte in je hart weggegeven, maar je hebt nog wel wat ruimte voor al die troep. Zou ik ook wel willen. Als al mijn exen een berging zouden hebben, zou ik eindelijk al die troep kwijt kunnen. En Pascal stuurt, mijn ex en ik delen nog steeds een fiets. We praten nooit meer tegen elkaar, maar sturen alleen foto's naar elkaar waar we hem hebben neergezet als we de fiets weer hebben gebruikt. Oh, nou, dat vind ik wel interessant. Ik zou dan persoonlijk, eigenlijk eerlijk gezegd, wel gewoon een nieuwe fiets kopen. Maar ja, er komt ook nog een leuke voice memo binnen van Joris. Nou, Joris, vertel.
2: Hey Nelly, ik heb nog een erfrijer liggen bij mijn ex.
0: Oh.
2: Ja, ik was nog

0: een beetje verliefd op haar toen ik het uitmaakte met haar.
1: Mm-hmm.
0: En toen dacht ik, weet je, joh, jij mag gewoon mijn airfryer nog steeds hebben.
1: Lief.
0: En ik dacht, ja joh, misschien blijven we wel vrienden en wordt het uiteindelijk beter. Maar toen kwam ik er laatst tegen ergens. En ja, toen werd ik gewoon zo keihard van de gierentoren en gewoon echt gewoon met de rug aangekeken. Toen dacht ik, fuck, had ik me nooit die airfryer aan gegeven.
1: Nee.

kapot, Jan Tikkie. En ik maar denken dat dit over een gouden deurbelletje ging. Goh, ja, je kan altijd bij me aanbellen. Blijkt het helemaal niet erover te gaan. Het gaat gewoon over de vrouwelijke clitoris. Ja, ik weet niet dat er een mannelijke clitoris is. Maar toch, nou, toch. En ik hoorde wat leuks, dat hoorde ik van Barend. Met Barend maak ik tussen 4 en 7 de middag zo op 3FM. En die vertelde dat deze track... Kijk, misschien ken je Dope Boy. Deze die heeft een, nou, vind ik echt een heel lekker nummer. Die heeft deze gemaakt. En deze Dope Boy heeft nu officiële remix gemaakt met Age. En dat klinkt zo.

Ja, klinkt goed hoor. Ik vind het echt heel goed klinken. Maar ja, het origineel is natuurlijk ook nog steeds om over naar huis te schrijven. En die hoor je bij mij, Your One and Only Nelly. Ja, dat is helemaal lekker. Dit is Naar Bed met Banner. Met altijd de nieuwste muziek. En deze, de nieuwste van Lenny Mansour.

0: dat zie je zeker als Jette je voor je bek slaat. Ja.
1: 3FM, Ticketmaand.
0: Ja, als je er een klein beetje hebt opgelegd en niet helemaal onder een steen hebt geleefd, dan weet je dat afgelopen maand 3FM Ticketmaand is. Heel september geven we tickets weg voor de beste artiesten. En als je dat nog niet wist, moet je dan heel even opletten, want maandag, dinsdag, woensdag, nou, we zitten leven alweer bijna dinsdag, dus eigenlijk alleen nog morgen en overmorgen geven we nog tickets weg voor...

0: Ja, dat zie je zeker als Jette je voor je bek slaat. Ja.
1: 3FM Ticketmaat.
0: Ja, als je er een klein beetje op opgelegd en niet helemaal onder een steen hebt geleefd, dan weet je dat afgelopen maand 3FM Ticketmaand is. Heel september geven we tickets weg voor de beste artiesten. En als je dat nog niet wist, moet je dan heel even opletten, want maandag, dinsdag, woensdag, nou, we zitten leven alweer bijna dinsdag, dus eigenlijk alleen nog morgen en overmorgen geven we nog tickets weg van je favoriete artiest. En dat zijn zeker niet de minste. Vandaag gaven we tickets weg voor Fontaine's DC. Woensdag maak je kans, ja, oh! Daar wil ik dus zo graag aan meedoen. Ja, ik weet dat ik als DJ zijnde daar niet aan mee kan doen. Maar ik ga kijken of ik toch misschien... Ja, woensdag maak je nou mijn kans op tickets voor Teddy Swims in Londen. En morgenochtend vanaf 6 uur, dan maak je kans op tickets voor niemand minder dan Rondé. Oh! Ja, het enige wat je hoeft te doen, hou 3FM aan. En zodra je het ticketalarm hoort, open je de NPO Luister-app. En vertel jij waarom je naar dat concert van die artiest moet gaan.

0: Martijn en Ed. Repeat it.
1: Weet je wel wat het is?
0: Nou ja, omdat je het zo lief vraagt. Het is om precies te zijn 11:45 alweer. En weet je wel hoe laat het is? Is eigenlijk in het leven geblazen. Omdat ik op een gegeven moment zeiden best wel veel mensen tegen mij. Ja Nel, je mag mij altijd bellen, weet je wel. Of nou je huis in de fik staat. Of je nou een lijk moet verplaatsen. Of dat je gewoon, weet je wel, gewoon je zielige roezel met me wil delen. Je mag mij altijd bellen. Nou ja, toen dacht ik, oké, nou, dan gaan we dat maar eens even testen. We gaan eens even woord bij daad voegen. Eens even kijken of mensen woord bij daad voegen. Ik heb op mijn Instagram gevraagd, wie kan ik altijd bellen? En dit is, als het goed is, iemand die je kan bellen. Ik heb geen idee wie het is.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo.
2: Hey,
0: hey, met wie?
2: Met Koen.
0: Hey Koen. Hallo, hier spreekt Nelly.
2: Wat leuk. Ja, ik had zin dat je kon bellen.
0: Nou, wat ontzettend leuk. Ja, ben jij zo'n goede vriend?
2: Nou, ik doe mijn best.
0: Wat geweldig. Nou, je luistert naar Bed met Benner. Ben je al onderweg naar bed? Of lig je al in bed? Of ga je juist de dag beginnen?
2: Nee. Ik ben wel die kant op aan het gaan. Afronden.
0: Oké, wat heeft deze avond je gebracht? Wat heb je gedaan?
2: Ik heb vooral veel gewerkt. Mm-hmm. En een weekendje weggepland. En ja, heel burgerlijk. Heel op de bank, een beetje werken.
0: Ja. En,
2: bijna spannend.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik bedoel, het hoeft niet altijd spannend te zijn naar bed te gaan. Wat ligt er op jouw nachtkastje, Koen?
2: Op mijn nachtkastje? Ja, eigenlijk altijd mijn telefoon. Mm-hmm. Wij hebben dus niet echt een nachtkastje. Een beetje een raar huis. Dus er loopt een soort balk langs het bed. Ja. En daar kan ik net zo een boek en een telefoon op kwijt. En dat fungeert een beetje als nachtkastje. Maar er is niet heel veel meer ruimte.
0: En ik hoor je zeggen, wij. Ligt er iemand naast je?
2: Ja, mijn vriendin.
0: Oh, wat gezellig. Hoe lang gaan jullie al met elkaar?
2: De 3 jaar.
0: En wat voor slaper ben je? Ben je een zijslaper, een buikslaper? Of ben je...
2: Ja, alles. Ik ben vooral heel rustig als ik de verhalen moet geloven. Ik praat en ik draai. Het is een verschrikking, heb ik gehoord.
0: Oh, wat verschrikkelijk. Ja, dat vind ik ook verschrikkelijk, dat soort mensen. Ja. Heb je wel een pyjama aan of zit je met je blote
2: Nee,
0: je hebt wel bij elkaar te swingelen.
2: Nee, wel een pyjama. Anders mag ik er niet in.
0: Oh, wat lekker een pyjama. En dan heb je dan ook een shirt en een broek?
2: Nee, alleen een broekje.
0: Oh, oké. En heb je al kleding klaar liggen voor morgen?
2: Nee, ik ben misschien niet zo'n voorbereid type. Dat gaat morgenochtend gewoon in het donker, terwijl ik mijn vriendin niet wakker probeer te maken.
0: Oh ja, en dat je dan ben je vast wel iemand die ook zijn onderbroek dan binnen de buiten aan heeft soms.
2: Ja, was het soms alleen maar een onderbroek, soms ook een shirt. En dat, ja, onderbroek, dat ziet hier van niemand. Maar je shirt, daar gaan mensen wat van zeggen.
0: Ja, dat is waar. En dan, de nacht breekt zo meteen aan. Ga je naast je vriendin vannacht liggen?
2: Ja, zeker. En ben nog welkom.
0: Ja, ik ben nog welkom.
2: Ja, zeker. Ja, wordt elke avond streng geëvalueerd, hè? Wat? Ik bedoel, we moeten een dag niet doen, anders dan slaap ik op de bank.
0: Oh, wat versta ik nou? Er wordt elke avond flink geëpileerd?
2: Nee, geëvalueerd.
0: Oh, geëvalueerd. Oh ja, dit vroeg ik me dus af. Of jij nou een piekeraar bent, of dat jullie nog een gesprekje gaan voeren, of dat jij gelijk zo iemand bent die hassee op zijn kussen gaat liggen en dan weg is.
2: Nee, ja, ik ga dus altijd nog een domme serie kijken, zodat ik in slaap kan vallen.
0: Oh, en dan ben jij ook zo iemand zeker dat die serie dan blijft lopen en dat je vriendin hem dan moet uitzetten.
2: Ja, dan moet zij hem uitzetten, ja.
0: Je bent een wanstaltig, verschrikkelijk mens, jij. Wat kan die vriendin blij met jou zijn?
2: Ja, nee, ik heb echt veel geluk.
0: Maar je bent wel een hele goede vriend. Dankjewel dat ik je mocht bellen deze nacht.
2: Ja, wat gezellig.
0: Ja, maak er morgen een hele mooie dag van. Dikke nachtkus voor jou en je vriendin.
2: Ja, komt goed en jij veel succes.
0: Dankjewel. Hele fijne avond. En misschien bel ik je nog wel een keer.
2: Oké. Nou, gezellig. Je bent altijd welkom.
0: Doei.
2: Ciao.
0: Nou ja, als jij nou denkt van, hé Nel, je mag me ook altijd bellen. Laat het me even weten in de NPO Luisterapp via, of maar via mijn DM, @NellyBanner op Instagram. Dat kan natuurlijk ook. En dit is All Saints. I know where it's at.

Benz & Boone, sorry I'm here for someone else. Dat zei ik echt heel lelijk. Sorry, I'm here for someone else. Zometeen gaan we naar echt, ja, ik vind het gewoon het allerleukste dat er is. Gecancelde kutjes.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
5: Nee, pleurt op joh!
4: 650.000 dieren.
5: Dat is bizar.
4: Per dag.
5: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
4: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
5: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
4: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Voor ieder

0: voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: De nachtegaaltje. Straks muziek die je nauwelijks meer op de radio hoort. Maar eerst naar het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Rondé.
4: 3FM.
5: Maand.
4: Nelly Banner.
2: Ja, goedenavond. Straks artiesten die een groot of klein foutje hebben begaan en dus niet meer gedraaid worden, maar wel lapplaten die je eigenlijk gewoon wil horen. Welk gecancelde kutje ik moet draaien, dat mag jij bepalen. Laat dat zo meteen weten in de NPO Luister-app. Ja, en ik kan je beloven, het zijn twee hele lekkere. Ja, ook twee hele stoute, maar ook twee hele lekkere. Dit is Empire of the Zone, Walking on a Dream.

Of nou, ochtends vroeg is, middags. Of nu om, ja, toch, het is al echt weer nacht. 10:50 alweer. Magnetic de Bauza. Ja, daar komt-ie. Het is wat vrolijk op deze 10:50. Maar ja, ik ga er toch mee doen. Vandaag komen we bij gecancelde kutten. Kutjes, mijn favoriete onderdeel van een Naar Bed met Ben. Ik heb een dilemma voor je namelijk. Want ik kwam er gewoon achter dat er zoveel goede artiesten zijn. Ja, en die dan iets kuts gedaan hebben. Sorry, vandaar dus de gecancelde kutjes. Dat ze, ja, soms groot, soms klein, maar weet je, soms met teksten die echt niet meer kunnen. Nou, soms met ook heftige dingen die niet meer kunnen. Maar waarvan ik wel denk, oh, daar heb ik zo'n goede herinnering aan. Vind ik zo'n lekker nummer. Weet ik veel, I Believe I Can Fly, R. Kelly. Ja, weet je, echt een enorme hufter, maar wel echt een lekker nummer. Vandaar gecancelde kutjes. Dus, ik heb voor jou deze avond 2 gecancelde kutjes. En jij mag bepalen welke ik draai. Dus stap even weg van de ethiek. Stap even weg van dat je roomser dan de paus bent. Maar het draait even alleen om jouw muzieksmaak en waar je zin in hebt. Ik heb deze mooie avond voor je Chris Brown met Forever. Hij, nou ja, als je van hem gehoord hebt, was de ex van Rihanna. Hij heeft ook, volgens mij heeft Rihanna heeft hij ook in elkaar gebeukt. Hij is door de jaren heen meerdere keren in opspraak geraakt vanwege ernstige geweldincidenten en beschuldiging van agressie. Wel een lekker nummer gemaakt, en dat is namelijk deze. Ja, gewoon lekker. Ja, en de volgende artiest, ik denk dat ik er weinig over hoef te zeggen. Marco Borsato, Ik Leef Niet Meer Voor Jou. Och, echt het nummer van mij en mijn beste vriendin. En dan stonden we samen in de kroeg. En dan zeiden we tegen elkaar, ik leef alleen voor jou. Nou, och, heerlijk. Ja, maar ja, je weet, in opspraak geraakt. Hij is wel vrijgesproken, dat moet ik wel zeggen. Maar hij werd gecanceld nadat er aangifte tegen hem werd gedaan wegens vermeende ontucht met een minderjarig meisje rondom The Voice of Holland. Deze dus, Marco Borsato.

Ja, gewoon lekker. De NPO Luisterpoll is geopend. Jij mag bepalen welk gecanceld kutje ik voor jou ga draaien deze avond. Dus wordt het Chris Brown met Forever of Marco Borsato met Ik leef niet meer voor jou?

0: Ja, ik ga ook even rennen. Ik ren. Ja. Ik ren naar Janneke. Goeienacht.
1: Hoi.
0: Hey, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, je bent zo'n lieve schat. Je zit maar zulke lieve berichtjes elke keer te sturen.
1: Ja, je bent ook een schatje. Dus ga maar door.
0: Ja, dat vind ik niet. Dat doet een mens goed.
1: Nou, ja. Vind ik ook. Heb je nodig.
0: Je zit in gecancelde kutjes.
1: Ja.
0: Voor wie ga je vandaag?
1: Ja, natuurlijk voor Marco.
0: Toch wel voor Marco. Waarom voor Marco?
1: Nou, ik zei net, ik heb een verstandelijke handicap zoon.
0: Oké.
1: En die draait heel graag Marco Borsato.
0: Oh, wat goed.
1: Heel veel. En eigenlijk, naarmate ik meer hoor van hem, vind ik hem ook steeds beter worden.
0: Ja.
1: Wat? Ja, net zoals bijvoorbeeld Andrea Bocelli. Hij heeft gewoon een hele goede stem en prachtige liedjes. En ja, ik vind hem niet echt.
0: Maar dus eigenlijk heeft je zoon, zeg maar, door middel van zijn oren, heeft hij op een andere manier naar Marco Borsato laten luisteren.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk zeg. Hoe oud is je zoon?
1: Ja, durf bijna niet te zeggen, hij is 30.
0: Oh, ja, dus durf je bijna niet te zeggen, omdat je denkt, potverdik, dan word ik ook wel een beetje oud.
1: Ja.
0: Nee, je bent toch een jonge deerne. Hoe oud ben je?
1: Moet ik zeggen?
0: Nou, hoeft van mij helemaal niet. Maar ik denk wel dat wij vrouwen er niet zo. We moeten er gewoon trots op zijn. Mijn moeder is 62 geworden, denk ik. Je mag er trots op zijn dat je het leven leeft. En dat je al wat ouder wordt en dat je wat wijzer wordt. En dat je
1: precies.
0: Al, ja, toch?
1: Ja, ik voel me nog zo jong.
0: Hoe jong voel je?
1: Zo 50.
0: Oh, nou, dat vind ik een lekkere leeftijd. Een soort Eva.
1: Ja, is prachtig.
0: Ja, goeie. Ja. Hey, je kiest voor Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Zijn de mensen in je leven dat je van je denkt, opgezodemieter, daarvoor leef ik niet meer?
1: Jazeker. Natuurlijk, even iedereen.
0: Oh.
1: Maar de meeste mensen die ik ken, die zijn gewoon heel, heel goed voor mij. Dus,
0: Ja, maar het is 18 over 12. Je mag wel gewoon even zeggen gewoon wie er allemaal de schurf moet krijgen. Gewoon, want deze gaan we namelijk zingen met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Wie mag de schurf? Wie mag de boom in?
1: Sorry?
0: Wie mag de boom in?
1: Wie mag de boom? Wie taken maar.
0: Oké, top. Schoppen we die even ergens naartoe. En deze is voor jou, vriend.
1: Oké.
0: Hij heeft vast niet gehoord. Luistert niemand.
1: Nee.
0: Heel veel kusjes, fijne nacht.
1: Ja, jij ook. Hè. Doe.
2: Voor jou. Voorbij zijn alle jaren. Waarin ik heb geloofd.

gast wel lekker hoor. Even gewoon een beetje die frustratie eruit. Ja, ik kan er niks anders van maken. Och, en deze is lekker. Ella Langley, Choosing Texas. Echt een van mijn favorietjes.

Wat ik zelf echt heel erg leuk vind, ik denk dat ik hier nu drie jaar ongeveer werk. En dat ik toch met muziek in aanraking ben gekomen waarvan ik in principe in eerste instantie niet wist dat ik het zo leuk vind. Ik heb het bijvoorbeeld over Nothing But Thieves. Nothing But Thieves is afgelopen vrijdag met een nieuw album gekomen. Het heet Stray Dogs, oftewel zwerfhonden. En ze hebben het gemaakt eigenlijk precies zoals zij zouden willen dat hun tracklist eruit ziet. Dus als je hun tracklist van een show hebt, dat als je naar het album luistert, dat je een beetje het gevoel krijgt dat je bij een concert bent. Nou ja, zonder dat je dan zo in zo'n dampende zaal staat te dansen of keihard staat mee te blaren. Maar wel heel erg die saamhorigheid en van ja, let's go met z'n allen. Ja, dat kan je met het nieuwe album gewoon doen vanuit je bankje of vanuit je autostoel. En daarom is hij ook bij ons uitgeroepen tot 3FM megahit. Je hoort hem naar deze Purple Disco Machine Substitution. En dit is Naar Bed met Menner.

Alternatives 5. Lekker, hè? Ja. Hey, wat krijg je als je Amy Winehouse en Teddy Swims met elkaar onder een dekentje laat kruipen? Dat ga ik je zo meteen laten horen. En geloof me, je krijgt er gloeiende oortjes van.

Disclosure. Sam Smith, Ledge. Zometeen een artiest voor je draaien. En je kent haar eigenlijk al. Ze heet Amanzi. En ze is een Britse zangeres uit Brighton met Zuid-Afrikaanse roots. En je hebt zeker al vaker van haar gehoord. Want ze deed ook veel de vocals van Kygo en van Chesto. Ze is een beetje iets weg van Olivia Dean of misschien ook wel Georgia Smith. Maar ja, dan is het is allemaal net, ja, het is net iets jazzier, iets rauwer. Ja, je kan wel zien dat ze Nina Simone als inspiratie erom gebruikt.

The Magician, Sunlight. Nou, ik hoop dat morgen het zonnetje een beetje schijnt. Dat zou echt heel erg lekker zijn. Het is alweer 10 voor 1. Dat betekent dat we er een beetje een eind aan moeten gaan breien. Helaas. Maar voordat we gaan slapen, heb ik nog een klein verhaaltje voor je. Een verhaaltje voor bedtijd. En dit keer heb ik het van een hele leuke vrouw. Gedichtjes van Doet heet het. Zij heet Doeta en zij doet veel aan spoken word. En ze maakt ook ontzettend leuke gedichten. En soms krijg je er ook een beetje rode oortjes van. Maar luister en geniet. Alle beelden van vannacht spelen constant door mijn hoofd. Het vuur dat je gisteren aanstak is het soort dat niet meer dooft. Ik zie je borst, ik voel je mond. Ik zie mijn handen op je kont. En hoe je zonder kleren zomaar in de kamer stond. Al die beelden van vannacht komen de hele dag door terug. Hoe jij met je benen wijd en hoe het zweet stond op mijn rug. Hoe we duizelig na uren samen lagen uit te hijgen. Maar hoe we er zelfs toen nog geen genoeg van konden krijgen. Dus nu tollen mijn gedachten van jouw lijf terug naar het bed. En voel ik wat je me liet voelen bij elk stapje dat ik zet. Alle beelden van vannacht spelen constant door mijn hoofd. Het vuur dat je gisteren aanstak is het soort dat niet meer verdooft. Het was mij weer een waar genoegen. Ik wens je heel veel liefde deze nacht. Veel mooie dromen, misschien ook wel een spannende. En een hele dikke nachtzoen.

0: 3FM Ticketmaand.
1: 1 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.